De economische kloof tussen huishoudens wordt steeds groter en het belastingstelsel versterkt dit probleem. Dat blijkt volgens nu uit onderzoek. De rijkste 1% verdient steeds meer en ook groeien de verschillen tussen groepen, zoals huurders en kopers en werknemers en directeuren. In België worden volgende week dinsdag alle vluchten van en naar de luchthaven van Charleroi geschrapt. De vakbonden staken dan weer tegen het pensioenbeleid van de regering. Dat deden ze 2 maanden geleden ook al. Ook Brussel Airport krijgt met de staking te maken. De helft van de vluchten gaat daar niet door. In de straat van Hormuz is het rustiger na de beschietingen van een dag eerder. Toen waren er nog Iraanse aanvallen met raketten en drones. Amerikaanse troepen probeerden gestrande schepen weg te krijgen en de zeestraat te heropenen. Allemaal defensief, zegt Amerika, want er is nog steeds een staakt het vuren. En het was zo druk op de bevrijdingsfestivals dat op sommige plekken er niemand meer bij kon. Dat gebeurde in Utrecht en Rotterdam. In Haarlem werd even afgeraden om te komen. In Amsterdam verliep het 5 mei-concert op de Amstel vlekkeloos. De koning en koningin hebben dat dansend afgesloten tijdens het slotoptreden van Rolf Sanchez. Dan nog het radioteam weer van Weer Online. In het zuiden en midden van het land ligt de regen. Overdag is het bewolkt, met ook regionaal dan weer wat regen. Geleidelijk wordt het dan op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 15 graden.

Nederlandse universiteiten gaan samen met het Rijk op zoek naar meer digitale onafhankelijkheid. Universiteiten maken nu nog vooral gebruik van diensten als Google en Microsoft. Door geopolitieke spanningen en kunstmatige intelligentie wordt nu gekeken naar alternatieven voor deze Amerikaanse diensten, schrijft het FD. Amerika legt de hulp aan gestrande schepen bij de Straat van Hormuz even stil. President Trump wil kijken of er een definitief akkoord met Iran kan worden getekend. Volgens hem is er grote vooruitgang geboekt in de onderhandelingen. De blokkade blijft er voorlopig wel, zolang er geen officieel akkoord is. In Brazilië heeft een 13-jarige jongen het vuur geopend op een school. Er kwamen twee personeelsleden om. Een leerling en een andere medewerker raakten gewond. De tiener is opgepakt, net als zijn vader, want van hem is dat wapen. In het noordwesten van Brazilië wordt op alle scholen geen les gegeven de komende dagen. En Arsenal staat in de finale van de Champions League. De ploeg won thuis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na de eerste wedstrijd in Madrid in 1-1 gelijkspel eindigde. De finale is eind deze maand in Budapest en het is de tweede keer in de geschiedenis van Arsenal dat dit is gelukt. Dan nog het radioteam weer van Weer Online. Het is bewolkt met in het zuiden en midden van het land lichte regen. Overdag is het bewolkt met regionaal nog wat kans op regen. Geleidelijk wordt het op steeds meer plaatsen droog. Het wordt 11 tot 15 graden vanmiddag.

Brussel sleept Nederland voor het Europees Hof van Justitie omdat we te lax zijn met het beveiligen van vitale sectoren zoals energie, zorg en banken. Het kabinet doet te weinig tegen cyberaanvallen en sabotage en Brussel wil dat er meer over in de wet komt, schrijft de Telegraaf. In Almere Poort zijn vannacht twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat meldt de lokale omroep. Op straat is een houder van een kapmes gevonden. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn is niet bekend, wel dat er een traumahelikopter in de buurt is geland. In Ierland zijn twee onderzoeken gestart naar Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram. De toezichthouder vreest dat Europese regels worden overtreden door gebruikers te weinig keuze te geven over wat er in hun tijdlijn verschijnt. En ook is er zorg over schadelijke video's die door algoritmes worden getoond. En het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan een schip aangevallen en drie smokkelaars gedood. Volgens dat leger ging het om een terroristische organisatie. Amerika doet dit de laatste tijd vaker in strijd tegen smokkelaars. Sinds 8 maanden zijn meer dan 170 mensen gedood. Dan nog het Radio 10 weer van Weer Online. Het is vanochtend bewolkt, soms is er wat regen. Vanmiddag dan wordt het droog en in het noordwesten is er zelfs een klein beetje zon. Wordt niet warmer dan 15 graden.

0: Woensdagochtend, je dag begin je met Gordon en Vrouwtje op 10. En met Queen en Genesis zometeen. Maar eerst het nieuws van 6 uur. Hannelore Zwitserloot, goedemorgen.
1: Goedemorgen. De geldkloof wordt steeds groter en de belastingen maken het erger. Dat zegt het Centraal Planbureau bij Nu na onderzoek. Zo verdient de rijkste 1% in ons land steeds meer. En ook groeien de verschillen tussen verschillende groepen, zoals huurders en kopers en werknemers en directeuren. Opnieuw is de politie bestookt met vuurwerk bij een demonstratie tegen de komst van de noodopvang voor asielzoekers. Dat gebeurde gisteravond bij een rotonde in Apeldoorn. Die werd bezet gehouden door actievoerders. De burgemeester heeft iedereen weg laten sturen en dat ging er rustig aan toe. En Arsenal staat voor de tweede keer in de clubgeschiedenis in de finale van de Champions League. De ploeg won gisteravond thuis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg nadat de eerste wedstrijd in Madrid eindigde in 1-1. De finale is eind deze maand in Budapest. En dat gaat tegen Paris Saint-Germain of Bayern München. En dan het radioteam weer. Vanochtend bewolkt en af en toe regen. Maar vanmiddag wordt het droog en vooral in het noordwesten is er zon. En het wordt niet warmer dan 15 graden.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: 8 mei begint het grootste wielercircus van Italië. 21 etappes, 3 weken lang, 1 roze droom. De Giro d'Italia. Vanaf 8 mei live op Eurosport en stream op HBO Max.
2: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
3: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.

0: Ja, er zijn zoveel. Ik zou je daar een lijstje van moeten maken.
1: Hoe was jullie bevrijdingsdag?
2: Nou, ja, ik zit uit de tandarts gelegen in de tandartsstoel.
1: Een bevrijdingsgat.
2: Dat was een bevrijdingsgat.
1: Had je tandsteen weg laten halen?
2: Ze zei, ik heb nog nooit het tandvlees gezien wat er zo lekker strak uitziet.
1: Oh?
2: Dus ik zeg dan,
1: moet je mijn Playboy eens zien? Die staat trouwens al op €125. Hè? We zijn bezig met de Alpe d'Huez veiling.
2: €125, dat moet toch veel meer zijn, mensen? Het gaat niet om die stomme Playboy. Het gaat om de Alpe d'Huez.
0: Playboy van, ja, nee, oké. Okay. Maar goed, het is toch, bedoel je, ik denk 125, dat kan hoger.
2: Ja, zeker weten.
1: Hey, en ik zag dus een hele stoet voorbij komen gisteren met al die leuke lege voertuigen. Van, nou, leuk.
2: Indrukwekkend, lijkt mij.
1: Nou, dat was heel indrukwekkend. Maar ook dan hoe dat er vroeger dan uitgezien moest hebben. Hè? Weet je, dat ze zeggen, moet een soort volksfeest zijn geweest wat geen woorden kent.
0: Maar wat kwam voorbij dan? Wat zag
1: je? Nou ja, allemaal lege voertuigen met Nederlandse vlaggen erop en de bevrijding en weet ik veel wat allemaal. Oh, af die oude dingen. Dus ik voelde echt het idee zo van, oh, wat zou het toch heerlijk geweest zijn dat je dat gevoel hebt van dat je dus vrij bent om weer gewoon normaal te kunnen zijn. En dat je dan kan kiezen uit al die heerlijke Canadezen. Die dan,
2: ja. En wat ik zo mooi vind,
0: ik denk dat je wat romantiseert.
2: Die oudere mannen, hè, die je dan ziet in die kostuums en zo. Ja. En die dan ook, voor hun is het echt een hele belangrijke dag. Dat is wel mooi om te zien.
1: Hey, er is wel een soort babyboom geweest na die bevrijdingsdag. Hè, dat al heel veel vrouwen zwanger waren van de Canadese Amerikanen.
2: Ja.
1: En ook heel veel vrouwen werden kaalgeschoren ook. Hè, omdat die met Duitsers gingen. Zo. Ik had één van die kaalgeschoren vrouwen geweest, denk ik.
0: Het was wat dat betreft geen pretje, hoor. Ja, we lachen ermee.
1: Op een marktplein.
0: Nou ja, dat is toch vreselijk.
2: Dat is volgens mij wel heel heftig geweest.
0: Ook, ja, dat was ook een hele
1: heftige. Ik had wel gezegd, nou, als je toch bezig bent, doe de rest dan ook even. We zijn hier wakker. We zijn hier wakker. Het is 6 over 6. Heerlijk.
2: Hey, zo meteen feit of fabel, hè?
0: Ja, zeker.
2: En jij bent aan de beurt, Jean-Paul.
1: Oh.
0: En ik ga het hebben over dat ik ooit in een lingeriewinkel heb gewerkt. Met Gijs Staverman. Ja, daar gaat het verhaal over. En of het waar is of niet, dat hoor je straks.
1: Ik wil er geen beelden bij, hoor.
0: Ik heb foto's misschien. Hier is Genesis. Hoe

0: Gordon en Frankje, de ochtend van Radio 10 en de grootste hits aller tijden. Nelly Furtado was dat. En Powerless.
1: Feit of fabel? Elke dag een verhaal, dat weet je inmiddels wat een van ons vertelt. Wat gewoon complete bullshit kan zijn of gewoon een ongedwongen feit. Je kan mee voorspellen en maak kans op een Radio 10 dopper drinkfles. En vandaag is het de beurt aan onze collega Jean-Paul.
0: Ja, inderdaad. En daar gaan we even over terug. Ja, het gaat over dat ik ooit een keer in een lingeriewinkel heb gewerkt met Gijs Staverman. En dat heeft te maken met het jaar 2009. Toen werkte ik op dat moment bij een andere radiozender. En Gijs Staverman die werkte op dat moment ook op diezelfde zender. En dat is, ja, dat is 17 jaar geleden. En in de zomer van 2009 werden wij bij elkaar gezet met z'n tweeën om 6 weken lang de ochtendshow daar te gaan maken. Ik was producer. Ik riep af en toe wat door de microfoon. En een van de onderdelen in die show was het vakantiebaantje. Het vakantiebaantje van Gijs. Luisteraars die konden suggesties doorgeven. En dan gingen wij, Gijs en ik, op vrijdag na de show dat meteen heen om dan een dagje mee te werken. En ik was er natuurlijk ook mee om mee te werken, maar ook om foto's te maken en dat opnames en zo. Maar het ging vooral om Gijs, kijken wat hij allemaal kon doen. En zo kwamen we terecht in een kinderdagverblijf bijvoorbeeld. Nou, stel je even voor, Gijs in een kinderdagverblijf. Meegewerkt in een bakkerij, op een koeienboerderij ook. Dat was wel echt heel hilarisch, om Gijs dan op een iets te kleine tractor door een weiland te zien rijden om koeien naar de stal te drijven. Nou, hilarisch. En een vakantiebaantje in een lingeriezaak. En Gijs en ik adviseerde dames in de nieuwste modetrends op het gebied van BH's en ondergoed en zo. Dat hebben we toen ook gedaan op een gegeven moment.
2: Goed verhaal, lekker.
3: Ik krijg
0: feit. Ja, is het waar?
3: Ik krijg hier helemaal de kriebels van. Voor jou en Gijs.
2: Weet jij nog de BH-maten, de cup-size en zo, die weet jij nog?
0: Van?
2: Nou ja, van de
0: dames. Geen idee, maar dat kan, ja, jij bent er goed in.
2: 75A, weet je bijvoorbeeld? Of 110C? Ja,
0: ik kan die getallen opnoemen, maar
3: ja,
0: om het Corrie, zo
3: jij hebt op de markt gestaan, hè, met lingerie.
2: Ik heb echt in de lingerie gezeten, maar ook s'avonds.
3: Oh, dus jij kan wat gedetailleerde vragen stellen zometeen aan Jan-Paul.
0: Ja, er wat van weten. Ja. Ja,
3: is dit verhaal van Jan-Paul een feit of een fabel? Stuur een berichtje via de app van Radio 10 of bel 0909 310 10.
4: We got it together, didn't we?

0: verstand gebruiken, maar soms moet je gewoon naar je hart luisteren. Listen to your heart, Roxette bij 10.
1: Feit of fabel?
2: Ja, wat een mooie wijsheden voor jou. Sorry, jij moet even.
0: Op het tegeltje.
2: Ja. Aan het komen.
3: Ik hoorde dus net een verhaal van Jean-Paul. Ja. Die vertelde dat hij ooit met Gijs Staverman in een lingeriewinkel is betrapt in een kleedhokje. Ja.
0: Nee, we hebben dus een
3: lingerie. In een heel klein rood stringetje. Nee, daar heb je dames onder. Oh,
0: ik zie vrouwtje in beeld hebben. Nee, ik heb we hebben in een lingeriewinkel gewerkt. Ja. Dat was omdat we dus destijds de ochtendshow maakten bij een andere radiozender tijdens de zomervakantieperiode. En een van die onderdelen was een vakantiebaantje. Luisteraars kwamen met suggesties en zo kwamen we terecht. Okay. Onder andere in kinderopvang, koeienboerderij en ook een lingeriezaak.
3: Waar was het dat winkeltje?
0: Ik zou het echt niet meer weten.
3: Was het gespecialiseerd in grote maten?
0: Nee, wat?
2: Ik ben benieuwd, want jij bent lingerie-expert, kunnen we wel zeggen. Jij hebt op de markt gestaan jaren met lingerie.
3: Nou ja, je weet, ik heb jouw cupmaat ook geraden.
2: Heb je geraden?
3: Ik zie aan een vrouw haar cupmaat. Dat heb ik geleerd op de markt vroeger.
2: Ja.
3: Ik had zelfs vrouwen die bij mij bij de stal kwamen. En dan, ja, stal, dat klinkt toch ook vreselijk. Maar die trokken dan hun BH uit. Die hadden dan een maniertje gevonden voor. En hup, en dan gingen ze onder die trui, gingen ze een nieuwe BH passen. Dus ja, ik heb wat borsten voorbij zien komen, hoor.
2: Nou, dus jij kan wel inschatten, kun je dat doen?
0: Kun je in een dag een lingeriezaak
3: kunnen? Ja, voor zo'n radioprogramma zou het kunnen. Ik denk wel dat het waar is. Ja, ik denk wel dat het waar is, ja.
2: Ja.
3: Jij of vrouw?
2: Want jullie hebben ik wil nog even een vraag stellen. Want jullie hebben samen daar ook echt vrouwen geadviseerd. In cupmaat.
0: Zo goed als we konden,
2: in die winkel.
0: Ja.
3: En gevisiteerd ook.
0: Wat is de vraag?
2: Ik wilde nog even weten. Ik dacht dat jij als een soort iemand mee was. Ik denk dat het niet waar is. Gaan die twee mensen daar niet... Nee, absoluut niet. En dan vrouwen ook echt adviseren.
3: Maar laten we even...
2: Niemand neemt dat serieus.
3: Even de expert op het gebied van borsten op dit moment is onze eigen Hannelore Soeselaar.
4: Ja, ik ben nog nooit zo van met mijn eigen borsten bezig geweest. Dat ook wel.
2: Hannelore heeft namelijk net een borstvergroting gehad.
4: Ja.
3: Maar ja, goed.
4: Is het waar of niet? Ik denk eigenlijk dat het wel waar is. Sterker nog, ik vind eigenlijk dat er meer mannen in lingeriewinkels zouden moeten werken.
3: Is leuk,
4: want die kunnen vrouwen precies vertellen wat ze mooi vinden. En die kunnen mannen misschien ook beter adviseren als een setje voor een vrouw komen kopen.
0: Dat was wel wat.
3: Mag ik daar even wat van zeggen? Er werken natuurlijk heel veel mannen in lingeriewinkels. Maar dat zijn natuurlijk niet de...
4: Nee, maar waarom niet eigenlijk? Zou het wel moeten?
3: Ik zie gelijk wat voor BH je hebt.
2: Ik vind dat wel leuk.
0: Het was wel een uitdaging om dat te doen. Want je hebt al nul ervaring en nul kennis. Ja. Maar goed, het was wel
2: goed. Laten we Wendy er even bij halen. Wendy. Goedemorgen, Wendy.
5: Goedemorgen,
2: vrouwtje. Goedemorgen. Wat denk jij? Is dit een lulverhaal of is het echt waar?
5: Ik denk dat het een lulverhaal is.
0: En waarom?
5: Gewoon een gokje.
3: Hey, Wendy, heb jij wel eens ergens spontaan je BH uitgetrokken om een nieuwe te proberen?
6: Is dat nou weer voor een vraag?
5: Nee.
3: Nee, oké. Nou, dan weten we graag. We gaan het horen van Jan-Paul.
2: Jan-Paul, is dit verhaal van jou, van het werk in de lingeriezaak...
0: Met Gijs Staverman, een feit of een fabel? Het is een feit.
3: Zie je,
0: dat is allemaal echt gebeurd. Dat hebben we er gehad.
2: Okay.
0: Ja hoor. Ja.
3: Helaas, Wendy...
2: Ja, de vrouwen die toen om advies gevraagd hebben aan jullie... die zijn nog steeds in therapie waarschijnlijk.
3: Nee, die hebben aangifte gedaan. Dankjewel, Wendy, voor
2: Dankjewel,
3: het meespelen.
2: Wendy.
0: Doei.
5: Graag gedaan.
2: Hoi, hoi.
3: Zometeen het nieuws met Hannelore Soeselaar.
4: Wat is het belangrijkste wat je hebt geleerd, Jean-Paul?
0: Echt niks. Want Gordon zei net al, je hebt jaren nodig om zoiets goed te kunnen doen. Nou, in één dagje. Nee, ja. Maar het was wel heel leuk.
3: Maar je hebt wel de ongelijkheid gezien. Hè,
0: Je hebt alle soorten maten.
3: Trouwens ook met andere ballen. Hè, maar daarom is het ook Hannelore.
4: In het nieuws zometeen eindelijk antwoord op de vraag... moet je nou je tanden poetsen voor of na het ontbijt?

0: begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Mama, ik ben super blij met jou.
8: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
6: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
9: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
10: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
12: Are you drinking my Mullermilk protein?
13: No.
14: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
15: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
16: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
17: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow.
17: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
19: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
20: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
13: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
18: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
21: Radio 10 support Alpe d'Huez en dat doen we onder andere met een veiling, hè, met allerlei leuke dingen. Zoals een wielren-outfit van Leontien van Morsel, een bakcursus van Robert van Beckhoven en ja, de gesigneerde Playboy van ons eigen vrouwtje. Staat nu op 125 euro. Ik kan het er maar even bij zeggen. Mag hoger, hè? Mag
22: zeker
21: hoger vallen. Radio10.nl/doneer.
23: Ja, voor zo'n oud nummer. Dat is echt duizenden...
22: uit het jaar kruik.
23: Ja, ja. Uit de Griekse mythologie.
22: Zeker.
23: Hey, de dag
22: maar het is voor het goede doel, hè? Ja, dus voor Alpe d'Huez.
23: De dag start bewolkt en er is soms regen, vanmiddag droog en het wordt niet warmer dan 15. 15 graden. En er is al aardig wat verkeer.
22: Zeker, ja, de wegen stromen weer vol. Radio 10 verkeer. Er zijn 10 vertragingen op dit moment. Dit zijn de drie grootste. De A7 Hoornzaan staat tussen Avenhoorn en Purmerend Noord 15 minuten. De A12 Oberhausen Arnhem tussen Ouddijk en IJsselbrug 40 minuten. En de A58 Breda Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en de brug over het Wilhelminakanaal 37 minuten.
21: 4 minuten over half 7. Gordon en Vrouwtje in de ochtend van Radio 10 en Hannelore met het laatste nieuws.
24: Brussel sleept Nederland voor het Europese Hof van Justitie omdat ze te lax zijn met het beveiligen van vitale sectoren, zoals energie, zorg en banken. Het kabinet doet te weinig tegen cyberaanvallen en sabotage. En Brussel wil dat er meer over in onze wet komt, schrijft de Telegraaf.
23: Waar bemoeien ze zich mee?
21: Zegt hij met een volle mond.
22: Eet jij even je mond weg? Ja,
21: ben je havermout aan het eten?
23: 4 eieren per dag, jongens. Ik begin met 4 eieren elke dag.
22: Ja, en rond 6:30 is altijd een beetje het moment dat jij begint met eten. En dat gaat een beetje zo de hele show door. Ja, eieren, havermout, Griekse yoghurt. Het hele arsenaal komt langs.
24: Ik ga gewoon verder, ja? Ik heb nieuws over het Eurovisie Songfestival.
22: Ja!
24: Want Spanje gaat bekijken na de finale in Wenen of het volgend jaar toch weer meegaat naar het Songfestival. Dat zegt de Spaanse omroep in reactie op de baas van het festival. Die zei bij de NOS dat hij landen als Spanje en Nederland graag weer terug wil hebben bij het evenement. De finale is trouwens eind volgende week.
23: Ja, ik blijf het zeggen. Ik vind het nog steeds absurd. Ik zag gisteren reclame voorbij komen van de NOS. Maar volgende week het Songfestival. Live. Nederland doet niet mee, maar wij zenden het wel uit.
22: Het is toch heel raar wat hier gebeurt?
23: Hiermee ondermijnen ze dus die hele boycott van Avrotros. Ze hebben dus waarschijnlijk dus ook die bijdrage moeten betalen van 175.000 euro. Dus dat is allemaal ons belastingsgeld.
22: En Avrotros heeft gewoon een heel duidelijk statement gemaakt. Ja. Wij doen niet mee of vanwege de deelname van Israël. En nu zeggen ze eigenlijk, pissen ze een beetje over de Avrotros heen. Van, maar we gaan toch.
23: Moet de minister niet ingrijpen en zeggen van, hey jongens, luister, alles leuk en aardig, maar die boycott is een heel zwaar politiek statement.
22: Ja.
23: We gaan dat gewoon niet meer uitzenden. En ook Spanje, al die andere landen, die zenden het niet uit. Ja. Wij zijn weer de enige die het uitzenden. Ja, ik bedoel, volgens mij heeft ook niemand echt iets een soort van songfestivalkoorts op dit moment.
22: Nee, maar dat komt ook omdat we natuurlijk gewoon niet meedoen. Nee, precies. Dat is niet zo leuk. Nee.
24: Toch zijn er wel heel veel Nederlandse fans die naar Wenen gaan.
23: Ja, maar goed, heb je die wel eens gezien?
24: Nou ja, dat is toch leuk.
22: Nou ja, ik snap wel dat je het leuk vindt. Ja. Maar ja, het is een beetje gekke gemengde boodschap. Ja.
24: Hey, wat is beter, je tanden poetsen voor of na je ontbijt? Wat denken jullie?
23: Daarna.
22: Ja, sowieso daarna, denk ik.
24: Ja. Nou ja, het is het beste om je tanden te poetsen voor het ontbijt, zegt een bekende tandarts.
22: Dan wordt het toch weer vies?
24: Nee, bij de Daily Mail zegt die Deepa Chopra, dat is een van de bekende tandarts. Volgens haar verwijder je zo bacteriën die zich 's nachts hebben opgebouwd en beschermt fluoride je tanden alvast tegen eten en drinken wat er komt, dus van de tandpasta. Meteen poetsen na het ontbijt kan juist schadelijk zijn. Vooral na zure producten zoals fruit of jus d'orange, omdat het glazuur dan tijdelijk zachter is. Wil je nou toch na het ontbijt bij het poetsen, wacht dan minimaal een half uur.
23: Oké, maar ik doe het altijd voor, want ik zei na, omdat ik dacht, dat is logisch, als je net gegeten
24: hebt. Ja, maar dat is, nee. Nou doe je ook een NOS-afrotrosje. Eerst je daarna, en dan ga je nu

0: vraag. Is het gevaarlijk dat er 3 patiënten met het... Nou, laat maar zitten.
1: Even weten. Wat wil je nou zeggen?
0: Is het gevaarlijk dat er 3 patiënten met het hantavirus naar Nederland gebracht worden? Wat een lange zin.
1: Oh ja.
0: Maar je hoort het zo meteen.
1: We horen zo meteen hoe het zit.

0: Nou, wat hebben we allemaal gemist op televisie? Hannelore, praat ons even bij.
1: In de talkshow van Eva Jinek ging het vooral over het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken. Marco Goeiebier is virusexpert en hij vertelde meer over het dodelijke virus. Ook probeerde hij Eva en de kijkers gerust te stellen over de 3 patiënten die naar Nederland worden gebracht.
2: We kunnen in Nederland heel goed zieke mensen die in het buitenland ziek zijn geworden terughalen en hier behandelen in isolatie. Zeker als we al weten wat het probleem is. Daar hoeven we ons absoluut geen zorgen om te maken. We hebben ook wel eerder mensen bijvoorbeeld met de verdenking op ebola behandeld in Nederland. Of Lassa, wat in West-Afrika voorkomt, wat heel besmettelijk is. Als we dat weten, kunnen we mensen hartstikke goed in isolatie behandelen. Dus dat is geen risico voor de volksgezondheid.
3: Hey, het schijnt dus dat het Hanta-virus, waar ik dus nog nooit van gehoord had... Maar best wel echt wel in veel landen voorkomt. En vooral in Finland schijnt dat ook echt heel heftig te zijn.
4: Met Finland ook? Ja. Ik dacht juist alleen in Noord- en Zuid-Amerika en Afrika. Okay.
3: Nee, die knaagdieren en allemaal dat soort enge dingen...
4: Moet je je voorstellen dat je nu op dat cruiseschip zit? Want er zitten nog heel veel mensen op die er nog niet af kunnen.
3: Ja.
4: Geen idee wat er gaat gebeuren. Dat is toch ook wel een heel angstig idee, lijkt.
3: Heb je die huilende Amerikaan gezien die echt helemaal gewoon radeloos was, zegt die man. Vreselijk lijkt me dat.
4: Ik snap dat wel.
3: Ja.
1: Wel nieuws over de rechtszaak tegen Tachi, want die loopt nog steeds spaak... omdat hij geen advocaat kan vinden die hem wil verdedigen. In VI vraagt Johan Derksen daarom aan advocaat Job Knoester... of een advocaat niet verplicht is om te helpen.
5: Maar heeft een advocaat niet de morele plicht als hij een eed heeft afgelegd... als er een beroep om gedaan wordt om te helpen?
6: Nou, iedere advocaat heeft ook het recht om te kiezen welke zaken hij wel niet aanneemt. Ik neem bijvoorbeeld alleen maar zaken aan waar ik heel goed in ben... Dus nu ben ik helemaal
5: jij
6: door.
5: Jij hebt heel weinig te doen. Ja. Wat een grapje, hoor.
3: Wat een goede grap. Nou ja, het is natuurlijk wel zo. Kijk, die eed leg je af, maar dat geldt natuurlijk ook voor een dokter. Hè? Dat heet de eed van...
4: Hippocrates volgens mij voor artsen.
3: Hippocrates, voor artsen. En dat heb je dus bij de advocatuur heb je dat ook. Maar je kan dus gewoon weigeren. Ik bedoel, kijk nou wat er met Ines Wesky is gebeurd. Het is natuurlijk een ongelooflijk drama.
4: Het is natuurlijk logisch dat mensen dat niet willen. En ze kan me heel alles bij voorstellen. Ja,
3: ja en Wiersma, die is doodgeschoten en allemaal dat soort vreselijke dingen. Dus ja, ik kan me voorstellen. Maar in hoeverre gaat dat proces dan nog een eerlijk proces worden? Want als hij geen verdediging kan krijgen... dan heb je ook nog eens een keer de kans dat hij misschien nog wordt vrijgesproken.
4: Ja. Oh, dat is toch echt bizar eigenlijk dat dat gewoon zomaar kan. Want hoe lang kan iemand dan gewoon blijven zitten zonder dat er verdediging is? Hoe werkt dat?
1: Geen idee. Nou, volgens mij hebben we dat nog nooit gehad in Nederland.
3: Moeten we dat even vragen straks.
1: En dan nog goed nieuws als je fan bent van de Rolling Stones... want ze gaan een nieuw album uitbrengen. Aan tafel bij RTL Tonight weet oud-Lama-lid Tel Bekkant... nog wel wat grappen te maken over deze band.
7: Toen wij begonnen met de Lama's, toen maakten wij al grappen over dat ze bejaard waren. Ja. Dat is nu 22 jaar geleden.
8: Ja.
7: Nou, ze zijn nu zo oud.
8: 82, weet
7: je. Niet normaal. Ze hebben alle drugs opgemaakt.
8: Opgemaakt.
7: Ze hebben het uitgespeeld. Ja. Want ze kunnen wel zeggen tegen kinderen, je moet geen drugs gebruiken. Nee, dat kan ik niet. Jullie hebben ze allemaal gebruikt. Iedereen moet wachten tot ze doodgaan. En dan kan je de Stones oproken. En dan kan je weer aan de drugs.
3: Ik werd uitgenodigd voor de albumpresentatie en dat was heel leuk. Ik kreeg een rouwkaart.

0: Kijk, daar word je lekker wakker van. Hold the line, Toto, bij Radio 10.
1: Radio 10 support de Alpe d'Huez.
2: Ja, deze hele maand zet Radio 10 zich in voor de Alpe d'Huez. Een evenement waarbij meer dan 5000 deelnemers de Franse Alpen beklimmen of fietsen. Dit allemaal om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. En dit is hard nodig, want het is nog steeds een van de meest dodelijke ziektes van ons land.
3: Ja, helaas geldt het ook voor de 44-jarige Yvette. Zij is vorig jaar overleden aan de gevolgen van endeldarmkanker. En tijdens haar ziekte heeft ze zelf altijd geld opgehaald voor onderzoek naar kanker. Ze laat een prachtig gezin achter met twee jonge kinderen, Twan en Anouk, en haar man Paul. En zij zetten het werk van Yvette door en doen dit jaar mee aan de Alpe d'Huez. Samen met een groep vrienden zoals Kees en Patricia. Zij vertelde tegen ons waarom ze geld inzamelen en dat ze niet willen dat er nog meer mensen overlijden, zoals Yvette.
4: Nou, als je nog twijfelt om geld over te maken, dan kijk naar ons verhaal. En dan moet het eigenlijk motivatie voldoende zijn om ook je steentje bij te dragen.
5: Uiteindelijk is elke donatie welkom en onderzoek helpt gewoon. Daar heeft Yvette zich ook echt voor ingezet, omdat ze gewoon ook duidelijk was dat onderzoek helpt gewoon. Ja. Ook voor de toekomst, voor de mensen die het allemaal nog op hun pad krijgen.
4: Ja, ze zei altijd, mij helpt het niet meer, maar als ik een ander mee kan helpen, moet het gewoon gebeuren.
5: Dus bij deze, elke donatie is welkom.
2: Ja, steundeurs, het team van Alpe de Yvette, zoals ze heten. Ga naar radio10.nl/doneer en help mee om kanker de wereld uit te helpen.

0: that way. Nou, we halen dat beeld
1: even uit. Meestal krijg jij het ook net mee.
0: Ja, dat is wel waar, ja.
1: Daar zorg jij wel voor.
0: Oh, elke werkdag word je wakker met Gordon en Vrouwtje, de ochtendshow van Radio 10. Met de grootste hits aller tijden.

0: fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren. Aldi.
1: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
2: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
0: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop. Dat gaan we vieren. Dat gaan we vieren. Aldi.
3: Je hebt deals. En je hebt Doei deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Toei.
4: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
5: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
6: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de Zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
7: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
8: Kruidvat, steeds verrassend heilig.
9: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
10: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
11: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon, maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
12: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar met 3 heerlijke sausjes.
13: Kippie.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry Bo, het is beauty.
16: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
16: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
18: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
19: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
20: Het goed!
21: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
22: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
23: Goedemorgen.
1: Gordon en Vrouwtje op Radio 10. De ochtendshow met dadelijk de Pretenders. Simply Red en Bluff komen er allemaal aan. Maar eerst het nieuws van 7 uur. En dat krijg je van Hannelore.
2: Goedemorgen. Ons belastingstelsel moet anders. Dat vindt planbureau CPB. De manier waarop inkomens en vermogens worden belast zou niet eerlijk zijn. Het probleem zit hem vooral bij de allerrijksten. Die kunnen de betaling van hun belastingen jarenlang uitstellen. En op die manier zou de ongelijkheid tussen huishoudens alleen maar groter worden. In Apeldoorn was gisteravond een demonstratie tegen de geplande komst van de noodopvang voor asielzoekers. Betogers hadden een rotonde bezet en hielden het verkeer tegen. Toen er met vuurwerk naar de politie werd gegooid, hebben agenten de rotonde leeggeveegd en de demonstranten in Apeldoorn weggestuurd. En Amerika last een pauze in bij de hulp aan schepen die de straat van Hormuz uit willen. Project Freedom was maandag gestart en een paar schepen zijn sindsdien weggekomen. President Trump wil tijdens de opschorting bekijken of er een akkoord tussen Amerika en Iran kan komen. Het is niet bekend hoe lang die pauze gaat duren. En dan het radioteam weer. Vanochtend bewolkt en af en toe regen. Maar vanmiddag wordt het droog en vooral in het noordwesten af en toe zon. En het wordt niet warmer dan 15 graden. En er is verkeersinformatie, Vrouwtje.
13: Ja, het radioteamverkeer. Er zijn 12 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Ouddijk en IJsselbrug, 45 minuten. De A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en de brug over het Wilhelminakanaal, 30 minuten. En de A76 Akergeleen tussen Ten Essen en Schinnen, 37 minuten. En dat komt door een ongeval.
23: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
24: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
25: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.

0: Bevrijdingsdag of dat je eerste werkdag is van de week, hè, na een lang weekend of vakantie. Je dag begin je met Gordon en Vrouwtje. Goedemorgen.
1: Mag er gerookt worden op het terras van een van jouw horecazaken?
2: Ja, helaas wel. Ik ben anti-roker, dat weet je. Ik heb nog nooit gerookt in mijn leven. Ik vind dat echt een van de meest smerige dingen die er is.
1: Heb je wel eens gezoend met iemand die gerookt heeft?
2: Wel eens. maar dat is voor mij een dealbreaker, hè?
1: Echt waar?
2: Maar sowieso iemand die rookt, daar zou ik ook echt niet mee samen kunnen.
0: Wat is dan vooral de reden dat je er zo'n hekel aan hebt eigenlijk?
2: Ik vind het. Nou, mijn ouders kregen tegelijkertijd longkanker.
0: Oh ja.
2: En mijn vader was een hele long kwijt, mijn moeder een kwart long.
1: Maar rookte die ook allebei?
2: Rookte die?
1: Als een schoorsteen.
2: Als je nu bij het graf komt, komt er nog rook vanaf. het is echt verschrikkelijk.
1: Dan smelt het nog na.
2: en ze zijn niet eens gegremeerd, dat moet ik er even bij zeggen. Nee, maar het is echt, ja, het was bij ons thuis vroeger de hel op aarde. Ik als klein jongetje heb daar echt last van gehad.
1: Ah, ja. Dus jij bent vurig anti-rook?
2: Ja. Ik wou dat ik dat ook met drugs had.
1: Ja.
0: dat is tegendeel.
1: daar ligt dat iets anders. Ja, roken wordt namelijk op steeds meer plaatsen moeilijk gemaakt. Hè? Daar doen ze helemaal hun best. Vanaf vandaag is er een nieuw stadspark geopend. En daar mag je niet roken. Gewoon in het hele park niet.
2: Maar wel de bosjes in.
1: Ja. maar ja, altijd stiekem.
2: En waarom Breda dit doet, dat hoor je zo meteen van de bedenker van dit concept. De Bredaanse wethouder Arjen van Drunen.
0: Ja. Dat dadelijk. Pink komt er ook aan en hier is ABC. En The Look of Love bij Radio 10.

0: Party Started. Wel zo'n gelegenheid waarop je even een sigaretje opsteekt, trouwens.
1: Ach, hou op, alsjeblieft.
2: Ja, ik heb op parties wel gerookt.
1: Ja, ook, heb jij wel gerookt?
2: Ja. Nou ja, af en toe, zo'n gelegenheid. Maar echt lang geleden, hoor. Echt al jaren niet meer. Ja, irriteer jij je ook zo aan rokende mensen? Net als Gordon bijvoorbeeld, want jij bent echt heel erg anti-roken. Ja, op het terras of op het strand, misschien wel andere openbare plaats.
1: Nou, of naar de seks ook doen heel veel mensen.
2: Oh, godverdomme.
1: Dat er rook
2: dat zou ik echt een afknapper vinden. Ja. Goed, als jij dus ook zo irriteert aan rokende mensen, dan zou ik je aanraden om eens te gaan chillen in het Seeligpark in Breda. Daar openen vandaag namelijk de deuren van het allereerste rookvrije park van Nederland.
1: Ja, binnen dit park is het verboden om een vape of een sigaret aan te steken. Dit alles is geregeld door de Bredaanse wethouder Arjen van der Runen. Goedemorgen, Arjen.
3: Goedemorgen.
1: En er is witte rook?
3: Nou, minder witte rook zou je willen zeggen.
1: Ja, vertel, er is eindelijk een rookvrij park in Nederland. Was dat nodig?
3: Nou, we zien dat we de afgelopen jaren eigenlijk altijd steeds minder gerookt, ook in Breda. En sinds 2020, 2021 zien we juist dat er steeds weer meer wordt gerookt. Dat komt omdat jongeren vaker zijn gaan vapen en daarna ook gaan roken. En dat willen we een halt toe roepen.
2: Ja, want merk je ook echt dat daar klachten komen? Vinden mensen dit vervelend?
3: We merken zeker dat daar klachten komen. Maar we merken ook vooral dat zien roken doet roken. En je ziet echt als je naar de grafieken kijkt van Nederland over roken. Dan zag je dat echt telkens wat meer afnam. En eigenlijk ook dat steeds minder mensen gingen roken. En nu zie je echt een kentering. En dat zie je niet ook alleen in Breda, dat zie je echt in heel Nederland.
2: Ja, dus het is ook echt gewoon preventief om te zorgen dat mensen gewoon niet zoveel gaan roken en jongeren.
3: Zeker, ja. Natuurlijk willen wij uiteindelijk naar een rookvrije generatie. Hebben we alleen niet alleen als Breda afgesproken, maar in heel Nederland. En eigenlijk zien we dat we de laatste jaren op de verkeerde weg zijn.
2: Hey, en wat gebeurt er dan als iemand zo meteen een sigaret opsteekt?
3: Het is niet zo dat je dan een boa achter je aankrijgt. Je ziet wel overal in het park via duidelijke communicatie, door goede woorden, dat je hier niet mag roken. Hier willen we echt een nieuwe norm creëren. Dit was een terrein van defensie. Breda krijgt dat nu in eigen hand. We geven dit terug aan de stad via een nieuw stadspark. En bij een nieuw stadspark hoort wat ons betreft ook een nieuwe norm. En dat is wat ons betreft een rook- en vapevrije park als norm.
1: Ja, ik als anti-roker vind het eigenlijk een soort ideale wereld die jullie aan het creëren zijn. Is het de ambitie om heel Breda nu rookvrij te hebben?
3: Nou, dat zeker nog niet. We zien eigenlijk dat de veranderingen bij roken, om dat zo goed mogelijk te doen, moet je dat stapsgewijs doen. Dus bijvoorbeeld vorig jaar hebben we alle bushaltes in Breda ook vrijgemaakt. Eerst zeggen mensen, dan moet dat dan. En nu zeggen mensen, ja, als ik bij de bus sta te wachten, dan heb ik in ieder geval niet meer last van mijn buurman die staat te roken. Ja. Een tijdje terug, een paar jaar geleden, hebben we alle 440 speeltuin in Breda ook vrijgemaakt. Toen zeiden mensen ook van, moet dat nou allemaal? En uiteindelijk ook daar is die norm geschoven. Ik heb 3 jonge kinderen, dus ik ben regelmatig in de speeltuin. En er komt bijna nooit mensen nog tegen die roken. Dus op al die vlakken hebben we langzaam de norm veranderd.
1: Ja, en nu vraag ik me af, er zijn ook heel veel mensen die wel roken. Die vinden dit betutteling. Die zo van, ja, straks mag ik helemaal nergens meer komen.
2: Nee, het is ook buiten.
1: Ja, dus... Heb je ook een oplossing voor hun?
3: Nou, kijk, het is dus niet zo dat mensen hier ooit gerookt hebben, tenzij je misschien bij Defensie hebt gewerkt, maar anders heb je hier nooit kunnen roken op deze plek. En wij dachten, als we deze norm willen verschuiven, dan willen we in ieder geval mensen nooit het gevoel geven of het beeld geven dat hen iets wordt afgenomen. Dus hier heeft niemand gerookt. Daarom dachten we, laten we hier starten. Dit is dus, voor komend jaar is het helemaal rookvrij. We gaan dan evalueren, werkt dit? Leven mensen het na? Hoe ervaren mensen het? En zo willen we steeds kijken, kunnen we daarmee een stapje extra zetten.
2: Nou, ik vind het wel een mooi initiatief.
1: Prachtig initiatief en heel erg duidelijk uitgelegd. Arjen van der Runen, wethouder uit Breda. Dank je wel.

0: gedeelte van een liedje waarbij je luchtgitaar hoort te pakken.
1: Ja, maar we hebben over beroemde gitaarpingels gesproken. Dat is echt
2: heerlijk. Er zijn hele WK's in, hè, dat luchtgitaarspelen.
0: Oh ja? Heb je ons meegedaan, bedoel je?
2: Nou, is geen ambitie. Ja. Ja. Zometeen het nieuws met Hannelore. Wat viel jij daarin op?
0: Van een liedje waarbij je luchtgitaar hoort te pakken.
1: Ja, maar we hebben over beroemde gitaarpingels gesproken. Dat is echt heerlijk.
2: Er zijn hele WK's in, hè, dat luchtgitaarspelen.
0: Oh ja? Heb je ons meegedaan, bedoel je?
2: Nou, is geen ambitie. Ja. Ja. Zometeen het nieuws met Hannelore. Wat viel jij daarin op?
3: Ja, antwoord op de prangende vraag. In welke landen gaan de meeste mensen vreemd?
0: Oh. Dat horen we zo.
3: Goedemorgen.

0: Begon jouw dag met ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Daar heb je Huub, van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje, Hubo helpt.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen.

0: plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 5 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
1: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
5: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
4: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
5: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
4: Stap je ook in?
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
7: Pa-pa-da-pa-pa, Greets. Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
9: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
13: De Kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
15: Hey, bedankt.
14: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Radio 10 met deze week jouw kans op tickets voor Treasure, de Bruno Mars tribute band. Je kunt er gewoon bij zijn op 31 oktober in AFAS Live. Hoor je vandaag de oproep van de band? Reageer dan snel, hè, met het woordje tickets via de app van Radio 10. Gordon,
19: het weer. Radio 10 weer. De dag start bewolkt en er is soms regen. Vanmiddag droog en het wordt niet warmer dan 15 graden. Er zijn een aantal files, het is redelijk rustig.
20: Ja, er zijn op dit moment 18 files. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Maastricht-Noord, Eindhoven tussen Wildenberg en Leende, 20 minuten. De A12 Oberhaus-Arnhem tussen Oudsdijk en IJsselbrug, 46 minuten. En de A50 Arnhem-Oss tussen de Takietisbrug en de Maasbrug, 17 minuten.
18: Inmiddels 2 minuten over half 8. De ochtendshow van Radio 10, Gordon en Vrouwtje en Hannelore met het nieuws.
21: Het was gisteren zo druk op de bevrijdingsfestivals dat op sommige plekken er niemand bij kon. Dat gebeurde in Utrecht en Rotterdam. En in Haarlem werd even afgeraden om te komen. In Amsterdam verliep het 5 mei concert op de Amstel vlekkeloos. De koning en koningin hebben het dansend afgesloten tijdens het slotoptreden van Rolf Sanchez. En ze vertrokken na afloop per boot.
19: leuk.
20: En wat zag ze er weer mooi uit.
21: Ja.
20: Maxima. Ja. Nou, wij zitten net nog de foto's te bekijken, Hannelore en ik. Ja. Prachtig, soort beige terracotta ensemble.
19: Ja, soort, het leek wel op een lampenkap, het bovenste deel.
20: Het
19: was een poncho. Er zat een enorme ketting om.
20: Waanzinnig mooi.
18: Maar ik vind wel de van plaatsvervangende ongemakkelijkheid als ik dan onze koning zie meedansen.
21: Zie dansen, nou ja, dat was meer zo'n ritmisch meeklappen. Ja.
20: Dat is zo leuk.
19: Maar even, Rolf Sanchez, dat is mijn oude pupil van X-Factor. Ik moet zeggen, hij is zo mooi en knap geworden en zo prachtig.
20: En was hij toch altijd al?
19: Ja, maar het is echt een man gewoon. Ik ben zo trots op hem. Maar hij zat ook gisteren bij de NOS te vertellen over zijn zeg maar, verleden met zijn familie, wat daar gebeurd is. Heel indrukwekkend.
20: Oké, okay, ja, dat heb ik prachtig. Even gemist. Maar ja,
21: wat was er dan gebeurd?
19: Ook een oorlogsverleden in Midden-Amerika. Hè? Dus waar hij vandaan komt, de Dominicaanse Republiek.
20: Oké, dus dat was een mooi persoonlijk verhaal.
19: Ja, heel mooi. Heel mooi.
21: Audi roept duizenden peperdure SUV's terug. Het gaat om de elektrische SUV Q8... waarvoor je wel 78.000 tot 140.000 euro neertelt, meldt het AD. Je moet ermee terug naar de garage voor 2 updates... onder andere vanwege remproblemen. In de ergste gevallen werkt je rempedaal niet meer.
19: Zo.
21: In Nederland gaat het om bijna 6.000 getroffen modellen. Wil je daarmee toch nog even de weg op... moet je van tevoren even oefenen met de handrem. Ik schrik hiervan.
19: Audi doet pijn.
20: Ja. Is ook niet zomaar een dingetje.
21: Nee. Ja, bizar, hè? En ik kwam een opmerkelijk onderzoek tegen. In welke landen gaan de meeste mensen vreemd? Wat denken jullie?
19: Nou, ik denk IJsland. Omdat daar het van ligt.
20: Ja, ik zou juist denken Italië, warmbloedig.
19: Nee, IJsland is vroeg donker. Half 4 is de zon al weg. Ja, wat moet je anders doen?
21: Ja, de nummer 1, het land met de meest ontrouwe echtgenoten, is Thailand. 51% gaat daar vreemd. In Europa voert Denemarken de lijst aan. Je verwacht het niet. 46%. Gevolgd door Duitsland en Italië met elk 45%. En dan Frankrijk, 43%.
19: En Nederland
21: dan? Ja, dat wil je natuurlijk weten. Nou, wij zitten in de middenmoot. Hier zegt ongeveer 35% van de mensen ooit te zijn vreemd gegaan.
20: Maar dat is dus mannen en vrouwen.
19: Ja, maar dan weet ik nu al welk land de meeste leugenaars heeft.
21: Ja, nou, dat is inderdaad het probleem met dit onderzoek. Het gaat om zelfrapportage. Dus mensen hebben dat wel zelf moeten aangegeven. Dus misschien gaat het om in welk land ze het eerlijkst zijn.
19: Oké, Nederland staat op 1 dus. Ja.
18: Dat is duidelijk. Ja, heb je ooit al een keertje reclame willen maken voor je bedrijf? Of je vader of je broer op een originele manier willen feliciteren? Of voor lul zetten? Dat kan, hè?
20: Dat kan voor maar liefst 500.000 mensen. Hoe? Dat hoor je zo meteen.
18: Eerst maar

0: Bij Radio 10, you get what you give.
1: Radio 10, Altu 6.
2: De hele maand mei hebben we een hele bijzondere veiling opgetuigd. Met daarop diensten, producten of uitjes die echt uniek zijn.
3: Ja, helemaal geregeld door ons. En nergens anders zijn die te krijgen of te koop. En dit allemaal om geld op te halen voor de Altu 6. En dus voor onderzoek naar kanker. En de veiling vind je via team.nl, de Radio 10 site, /doneer. En dit staat erop.
2: Ja, er staan echt heel veel toffe dingen op. Maar onder andere bijvoorbeeld een gloednieuwe wielren-outfit, gesigneerd door Leontien van Morsel. Die loopt nog 10 uur en de teller staat nu op €126.
3: Ja, dat moet veel hoger toch, kom op. Een gesigneerde Playboy-foto van Vrouwtje. Nou, ja. Foto, nee, het is gewoon de Playboy zelf, toch?
2: Playboy zelf, ja, hele Playboy.
3: Of doe je een aparte foto
2: het is, nee, het is echt gewoon een originele Playboy. Er zijn er nog maar twee. De andere heb ik.
3: Oh, ja.
2: En die andere is dus, ja, hij is echt uit het jaar kruik. Het is, ja, hele oude Playboy.
3: Verbrand.
2: De rest is afgebrand.
3: Op het Marktplein.
2: Ritueel.
4: Ja, dat staat nu op €125.
2: Ja, dat moet ook gewoon veel hoger. Het is ook voor de Alpe d'Huez, hè? Kom
3: ja, maar
2: op.
3: Jouw vriend is ook mee in het bieden. Wat
2: is
3: een
2: armoe,
3: schat.
2: Nee, dat is toch ontzettend lief?
3: Ja, wel, maar dan moet hij hoger bieden. Kom op.
2: Ja,
3: het is een captain en verdient 4,5 ton. Godverdorie. Hoor je me, Jordi?
2: Ja. Hij luistert mee, hoor.
3: Ja,
2: ja, en een bakcursus, hè? Door niemand minder dan meesterpatissier Robert van Bekkel.
3: Ja, nou, die staat al op €250, dus dat moet ook veel hoger. Ja, super. En deze ochtend mogen we een nieuw veiling-item bekendmaken. Dat is echt, even serieus, dat is echt iets waanzinnigs.
2: Echt bizar. Dat is een billboard, zo'n gigantisch reclamebord langs de A2.

0: 20 voor jou. Helemaal alleen. Het is te zien ter hoogte van de afrit A20 bij Rotterdam, Delfshaven. 2 weken lang.
1: Ja, en dat word je dus gezien in 2 weken tijd door meer dan 500.000 mensen. De veiling voor dit bord staat online via radioteam.nl/doneer. Volledig opbrengst gaat naar Alpe d'Huez. Je mag van alles opzetten.
0: Ja, echt
1: dus
0: alles.
1: Het maakt niet uit.
0: Een huwelijksaanzoek, een aankondiging van een zwangerschap, een felicitatie.
1: Ja, of hup, Ajax, hup.
2: Hey, Rotterdam.
0: Ja, het kan allemaal, maar ook perfect om reclame te maken voor je bedrijf bijvoorbeeld.
1: Ja, ik zit te twijfelen om het zelf te doen, hoor, want mijn carrière kan wel een boost gebruiken.
2: Wat zet je erop dan?
1: Hij is er nog. Hij is er nog.
2: Radio10.nl/doneren, daar kun je je bod doorgeven. En het gaat allemaal dus naar het goede doel, naar de Alpe d'Huez.

0: Ah, Camila Cabello bij Radio 10. Cana.
1: Klinkt als een lippenbalsem.
0: Ja.
2: Camila Cabello.
1: Camila Cabello. En nog even over het reclamebord waar we het net over hadden. Wat we aanbieden langs de A20. Via radio10.nl/doneer. Kun je 2 weken lang dus kans maken om zeg maar jouw bedrijf te promoten. In de omgeving van Rotterdam. Gezien door 500.000 mensen.
2: Toch niet normaal. Hoe leuk om tante Annie bijvoorbeeld te feliciteren met haar verjaardag.
1: Twee weken lang.
2: Vooraf aan haar verjaardag.
1: Of als dat tante Annie dood is. Tante Annie is dood. 2 weken lang.
2: Het kan allemaal, noem het maar zo gek. Je kunt ook inderdaad bedrijfsreclame maken. Bijvoorbeeld een bloemist. Die kan zeggen, onze slogan kan niet flower.
1: Of een elektricien die zegt, voor als de spanning oploopt.
2: Of een hotel, slaap er nog een nachtje over.
1: Of een schoonmaakbedrijf, we vegen de vloer aan met je. Ook leuk.
2: Of een tandarts, wij gaan tot het gaatje.
1: En deze dan van bakkerij, wat pistoletje.
2: Allemaal.
1: Als je nou een bedrijf hebt wat gewoon kansloos is, doe er een bot op.
2: Ja.
1: Nou, dat kan toch? Hannelore, jij hebt ook een bedrijf.
3: Nee hoor. Ja.

0: 10.
1: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
2: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
3: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito-schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
8: Tango?
7: Huh?
8: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
9: Het goed!
10: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
11: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Schuren, afplakken, lakken.
14: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
12: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
18: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12,000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
19: 8 mei begint het grootste wielercircus van Italië. 21 etappes, 3 weken lang, 1 roze droom. De Giro d'Italia. Vanaf 8 mei live op Eurosport en stream op HBO Max.
20: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
21: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
22: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
21: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
22: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
23: Tijd voor gesponsorde vacatures.
20: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
24: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
25: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Even over later.
1: Ik ben aan het streamen.
0: Oh, sorry.
1: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
2: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
3: Radio 10 support Alpe d'Huez. We hebben een veiling met heel veel leuke producten, diensten en uitjes. Radio10.nl/doneren, daar vind je alles. En kun je dus ook bieden voor het goede doel. Nu het nieuws van 8 uur. Anne-Lore, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bij een protest tegen een asielopvang in Apeldoorn is de politie gisteravond aangevallen. Demonstranten hielden een rotonde bezet en bekogelden agenten met vuurwerk. De politie kwam later terug met versterking en heeft de rotonde leeggeveegd. Of er mensen zijn opgepakt in Apeldoorn is niet bekend. Op het drugsschip dat in het weekend door de Spaanse politie werd geënterd zaten ook Nederlanders. Die zijn opgepakt, meldt RTL Nieuws. Interpol meldde eerder al dat er ook Bolle Jos erbij betrokken zou zijn. Het schip had mogelijk 50.000 kilo coke aan boord met een waarde van 3,5 miljard euro. Een record. En Nederland wordt voor de rechter gesleept door de Europese Commissie, dat meldt de Telegraaf. Ons land zou te weinig doen om weerbaar te zijn tegen fysieke en digitale vijandelijke aanvallen en zo niet voldoen aan EU-richtlijnen. Niet alleen ons land moet voor het Europese Hof verschijnen, maar ook onder meer Frankrijk en Zweden. En dan het Radio 10 weer. Vanochtend bewolkt en af en toe regen, maar vanmiddag wordt het droog. En vooral in het noordwesten is er zon en het wordt niet warmer dan 15 graden.
5: En het is een rustige ochtendspits, vrouwtje.
26: Ja, het Radio 10 verkeer. Er zijn 29 vertragingen. Dit zijn de 3 grootste. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Deil en Zaltbommel 17 minuten. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Oud-Dijk en IJsselbrug 41 minuten. En de A58 Tilburg-Bergen-op-Zoom tussen Ulvenhout en Breda 19 minuten.
27: Zaterdag. De Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
28: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
29: Hey, bedankt.
28: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
30: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
31: Doe het lekker zelf.
30: Dat zeg ik.
32: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
31: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
32: Die andere stuiterbal daar.
31: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
33: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
34: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstrikt.
35: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
36: Joehoe!
35: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings al vanaf 990 euro. Swiss Sense.

0: het er heel veel over deze ochtend. De veiling van Radio 10 voor de Alpe d'Huez. Producten, uitjes en diensten die echt nergens anders te koop zijn. Alleen via radio10.nl/doneer. De opbrengst gaat helemaal naar de Alpe d'Huez. En onderzoek naar kanker dus.
1: Ja, zojuist hebben we ook aangekondigd. Jouw bedrijf of felicitatie. Bijvoorbeeld je lollige boodschap langs de A20 op een gigantisch billboard. Daar kun je dus op bieden. Maar ook kun je nog iets langer dan één dag bieden. Op dat gesigneerde exemplaar van de Playboy. Waar vrouwtje dus in staat. Met een nietje door haar lichaam heen.
0: Ja, een collectors item uit 2002. Echt heel lang geleden. Ja, en nog echt in zeer nette staat, mag ik wel zeggen. Mijn vriend biedt via radio10.nl/doneer driftig mee. Hij heeft nu €125 geboden.
1: Ja, dat kan meer, hè? Dat kan overschat. Ja, maar echt.
0: Maar luister, zojuist komt er via de app van Radio 10 een bericht binnen. Via de app dus. En Barry die zegt, tot wanneer en hoe laat kan er geboden worden? Ik zorg voor een mooi bedrag.
1: Oh, nou, misschien is het leuk om even te bellen.
2: Even bellen?
0: Ja, ja, laten we dat doen.
2: Kijk wat, wat Barry daarover zegt.
0: Ja.
1: Blackberry.
3: Barry, hallo.
0: Hey, hey Barry. Barry, goedemorgen met vrouwtje en Gordon.
1: Barry, waar zagen jouw berichten voorbij komen?
3: Ja, ik zit even te wachten, want ik wil vrouwtje wel een keer ontmoeten natuurlijk. En dan kom ik persoonlijk die Playboy ophalen
0: maar
3: natuurlijk.
0: Maar dat is perfect, dat mag sowieso.
1: Ja, schat, iedereen die €1000 of meer biedt, die mag haar gewoon ontmoeten.
0: Nou, sterker nog, als jij even een goede donatie doet, voor de Alpe d'Huez natuurlijk, dan drinken wij hier gezellig een kop koffie in de studio.
3: Ja, en, oh, echt waar.
0: Ja, dan en kom je gewoon lekker langs hier in de studio.
1: Ik kan niks beloven, maar ze wil blijven slapen ook.
3: Nou, dat vindt de vriend vast niet goed, en dan moet ik even met mijn vrouw overleggen.
0: Dat gaat hem niet worden. Maar Barry, als jij een mooie donatie doet, nou dan drinken we hier gezellig een kop koffie in de studio.
1: Vind ik leuk.
2: Heb je een bedrag in gedachten dan, Barry?
3: Nou, zeker wel €500.
1: Nou, mooi eetje. Nou.
0: Oké, okay, nou.
1: Zo duur ben je dan nooit verkocht. Ze heeft programma's voor niks gedaan.
0: Ik dacht ergens dat ik nog wel meer waard was. Maar goed. Nee, maar €500 is fantastisch pot. Ga je dat ook echt bieden dan?
3: Ja, zeker. Okay, zeker. Nou. Dus, leuk, misschien wil iemand er nog wel overheen. Hè? Dat is natuurlijk
0: nou, mijn vriend wil er wel overheen.
1: Kijk uit wat je zegt.
3: Ik heb het over de Playboy. Ik heb het over de Playboy.
0: Een heel leuk gesprek nu, Barry.
1: Dankjewel, Barry.
3: Ja, oké. Dag.
2: Wil je er ook overheen bieden, wel te verstaan? Radio10.nl/doneer.

0: samen met de gekke Arnaard. Zouten landen.
1: Tijd voor je dagelijkse dosis shownieuws, Hannelore.
2: We komen steeds meer te weten over wat zich achter de schermen heeft afgespeeld bij het tv-programma De Wereld Draait Door. Daar was sprake van grensoverschrijdend gedrag. Niet alleen van presentator Matthijs van Nieuwkerk, maar ook van Dielke Winia, de voormalig hoofdredacteur. En zij heeft nu een boek uitgebracht over haar tijd bij het tv-programma. En voor het eerst heeft ze hierover een interview gegeven, gisternacht op Radio 1.
3: Ik kan echt wel intimiderend zijn als ik iets heel erg gefocust ben en het moet snel besloten worden, dan dender ik door. Ik heb van heel veel dingen spijt. Vooral heb ik spijt dat ik zo over mijn eigen grenzen ben gegaan. De mensen die last van hebben gehad, dat erken ik. Dat is heel naar. En ik vind het naar dat zij zich daar zo over voelen. En ik hoop dat dat op een gegeven moment voor hun weg ebt. Overigens heb ik niemand geslagen. Ik heb niemand van de trap gegooid. Er zijn geen strafbare feiten gebeurd.
1: Kijk,
0: een heftige...
1: En dit is nou verantwoordelijkheid nemen.
0: Ja.
1: Dit vind ik echt geweldig. Ja. Dit zouden meer mensen moeten doen. Gewoon zeggen van, hé, waar ik heb daar ook een aandeel in. Ik steek mijn hand in eigen boezem.
0: Maar is het niet rijkelijk laat nu?
1: Nou, maakt niet uit. Nee, het is nooit te laat. Ik vind het gewoon geweldig. We hebben altijd in alle fricties of dingen die je met elkaar hebt, heb je altijd ook, vaak kan je daar zelf een aandeel in hebben.
0: Ze zegt, het spijt me dat ik over mijn eigen grenzen ben gegaan. Maar ik bedoel, ze is over de grenzen van andere mensen heen gegaan. Dus ze betrekt het op zichzelf.
1: Nou, maar ze zegt ook heel duidelijk van, hey, ik heb mensen, ik vind het vervelend dat ik mensen een rotgevoel heb gegeven. Ligt aan mij, toch?
2: Ze bent gewoon echt uitgescholden.
1: Ja, oké, maar dat is toch...
2: En nu brengt ze een boek uit en verdient ze er geld aan.
1: Ja, dat is een andere vraag. Ja, maar ik vind het wel goed dat ze verantwoordelijkheid neemt voor de eigen fouten.
0: Moet je eigenlijk zeggen dat ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Nee.
2: Oké, nou,
0: ik vind
2: dat
0: het heel raar gewoon.
2: Ja, maar ja, komt deze vrouw nog ergens aan de bak?
1: Dat is zo.
0: Nou, waarschijnlijk in de haven van Rotterdam kan ze de schepen binnenroepen. Als ze op zo lopen schreeuwen.
2: Nou, wie weet. Bij het 5 mei-concert op de Amstel gisteravond ging er van alles mis. Dat heeft Roxanne Hazes verklapt bij Shownieuws. Ze trad daarop in een bootje, maar die boot die startte niet. En haar geluid viel ook uit.
0: Och.
2: En voorafgaand aan het concert had Roxanne Hazes een ontmoeting met koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En ook dat verliep niet helemaal vlekkeloos, omdat ze zo zenuwachtig was. Ze had echt paniek.
4: Waarom? Ik heb geen idee. En ik twijfel ook of ik tijdens de ontmoeting de koning een knipoog heb gegeven. Ik weet het niet. Ik paniek. Gewoon paniek.
0: Ja, zo leuk.
1: Ja.
0: Hey, wat zag ze er weer prachtig uit. Ook Roxanne. Ja, geweldig. Ja.
1: Ik snap ook wel dat je je hier zenuwachtig voor maakt. Toch? Dat is toch ook heel spannend?
0: Ja, ik heb Maxima nog nooit ontmoet, trouwens, bedenk ik me.
1: Heb je onze koning wel ontmoet?
0: Ja, heel vaak.
1: Ja.
0: Ja.
1: En hoe was dat dan, een ontmoeting?
0: Wel leuk, hij was toen nog prins. En nooit als koning ook één keer.
1: En deel je dan ook echt een gesprekje?
0: Ja, nou,
1: en waar gaat het dan over?
0: Dat is echt een heel aardige vent. Ja. Ik ben hem voornamelijk tegengekomen dat ik optrad in het Holland Heinekenhuis. Toen was hij prins Pils, zeg maar, stond hij ook onbekend. En dat deed hij gewoon mee, hoor. Gewoon gezellig drankje doen en gezellig. Ja.
1: Zo leuk.
0: Ja, heel leuk. Maar Maxima nog nooit dus. Jammer. Nou, we horen binnenkort wel weer meer van Shownieuws morgen weer.
1: Zeker, elke avond rond 11 uur op SBS6 ook, hè, Shownieuws.

0: met jouw muziekkennis.
1: Ranking de hits.
2: Ja, op €250 maar liefst. Raad of een hit voor of na een bepaald jaartal komt. Hey, en nou ja, ik probeer natuurlijk altijd een beetje een haakje te vinden met wat er op dit moment aan de hand is. In Breda wordt er dus een rookvrij park geopend. Daar hebben we het net nog over gehad, hè? Jij bent heel erg anti-roken, dus het was helemaal iets in jouw straatje.
3: Waar rook is, vuur, dat weet je.
2: Rook is vuur, zo is het. Over dat park is nooit een hit geschreven, helaas. Maar wel over dit park. Dank je. Daar ben ik heel lang mee bezig
3: geweest. Maar ook South Park kunnen draaien.
2: Hadden we ook kunnen doen. Maar dit is natuurlijk Kronenburg Park. Was dit een hit voor of na 1993? Stuur het in via de app van Radio 10. En misschien win jij wel €250 zo meteen.
3: Zeker. En we hebben ook nog het nieuws natuurlijk. Hannelore, wat zit erin?
4: De kans wordt steeds groter dat je wordt opgelicht door een nep klusjesman. Je krijgt zo 3 tips om dat te voorkomen.
1: Je hebt coverbands. En je hebt tribute bands.

0: opgelet. Alleen vandaag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Elf make-up 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
10: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
11: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
7: De Kippieplank, die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
8: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
9: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
10: Nu, later en altijd.
11: Ga je bijna met pensioen?
12: Ja.
11: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
12: Nee.
11: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
13: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
15: Nieuws als je van de muziek van Bruno Mars houdt. Want deze week maak je kans op tickets van 10 voor Treasure, de tribute band. Hoor je vandaag ergens de oproep voorbij komen? Reageer dan met het woordje tickets via de app van Radio 10. Gordon, het weer.
16: Ja, de dag start bewolkt en er is soms regen. Vanmiddag droog en het wordt niet warmer dan 15 graden. Vrouwtje, de verkeersinformatie.
17: Radio 10 verkeer, er zijn 22 vertragingen. Dit zijn de drie grootste. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Geldermalsen en de Martinus-Nijhoefbrug 22 minuten. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Weert-Noord en Leende 24 minuten. En de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Ouddijk en IJsselbrug 50 minuten.
15: Het is 2 minuten over 8:30. Gordon en Vrouwkje in de ochtendshow van Radio 10. Mijn naam is Jean-Paul en Hannelore, die hoor je met het nieuws.
18: Binnenkort wordt weer het gouden windei uitgereikt voor misleidende voedingsproducten. Dit keer is onder meer in de race de Calvé Cheddar Saus, want dat bevat maar 1% cheddarkaas, zegt Foodwatch. En ja, de bekende paarse Milka melkchocoladereep zou een schoolvoorbeeld zijn van krimflatie. Omdat die reep van 100 gram naar 90 gram ging, terwijl je er wel meer voor betaalt.
19: Meen je niet?
18: Ja.
19: Ja, die cacao is natuurlijk echt door het plafond aan het gaan. Ja.
18: Precies. Je hebt het misschien al gehoord, je kunt meedoen aan een loterij als je blikjes en flessen met statiegeld inlevert. Ongeveer 1000 inzamelpunten buiten supermarkten betalen uit via een tikkie. En dan krijg je per 15 cent 1 digitaal lot. Daarmee kun je dan geldprijzen tot €400 winnen. De reacties op deze proef zijn verdeeld. Dit zegt consumentenpsycholoog Patrick Wessels.
20: Ik denk dat een loterij bij statiegeldverpakkingen niet per se werkt. Het zit er eigenlijk in dat een loterij vooral werkt omdat er een soort droomwaarde in zit. Je koopt een lot en je droomt van een gigantische prijs. Nou ja, daar is volgens mij geen sprake van met prijzen tot een paar honderd euro.
19: Ja, dat lijkt me ook.
18: Nou, nee, 400 euro is hartstikke veel geld.
19: Ja, maar goed. Ik bedoel,
18: dit zou mij over de streep trekken om toch met die blikjes
17: Ja,
18: langs te
17: want
18: gaan.
17: Ga je daardoor echt, meer inzamelen? Tuurlijk.
19: Want nu gooi je ze in de berm gewoon.
18: Nou ja, nu denk ik dat ene blikje huppethee. Nee,
17: ja, maar als je dat
18: gewoon in de prullenbak.
17: Doet.
18: Ja, maar als je het nou opspaart. En ja, wie weet. 400 euro. Ik vind het echt veel geld het. Hoor. Ja, dat zou mooi zijn.
17: Leuk om flessen te sparen.
18: Ja, en waarschijnlijk worden de zwervers nu nog fanatieker, denk ik dan.
19: Wat een muts die twee, echt.
18: Hoezo?
17: Nou.
18: 400 euro. Ik denk dat veel mensen dat veel geld vinden.
17: Ik zie jou echt niet met van die tassen met lege flessen en blikjes naar de supermarkt gaan. Ik zie dat bij jou gewoon niet.
19: Ik heb daar kleine kindjes voor die dat doen voor me gewoon.
18: Oh, oké. En het aantal meldingen over nepklussers stijgt explosief. De fraude-helpdesk kreeg vorig jaar 75% meer meldingen. En de politie ziet dit jaar al een verdubbeling. Oplichters werken steeds slimmer met valse websites, nep-reviews en hoge posities in Google om jou snel te lokken. Ik heb 3 handige tips voor je. Neem nooit direct het eerste bedrijf uit de zoekresultaten. Spreek vooraf een vaste prijs af en betaal nooit grote bedragen vooruit. En word je toch opgelicht, meld het dan altijd bij de politie en de fraude-helpdesk.
17: Ik vind dit oprecht ook lastig om goede klussers te vinden. Ik heb altijd wel dingen in huis te doen, klusjes. En dan denk ik, ja, wie kan dat nou goed doen?
18: Nou, kindjes hoor ik net van Gordon.
17: Nee, maar je gaat meestal een beetje... Ik ga dan meestal een beetje in mijn eigen vriendengroep vragen. Of mensen in de buurt, van ken je iemand? Je wilt toch dat, mensen referenties geven? Ja,
19: ik heb al jaren gewoon echt een klusjesman. Daar ben ik zo blij mee, serieus. Hij doet alle klusjes in huis.
17: Ja, dat geloof ik. Ja, dat jij een vaste klusje bent.
19: Ik kan ook wel wanneer ik wil.
17: Er wordt wel wat afgeklust bij jou thuis.
19: Het is toch een hele klus, kijk. Ik ben de klus kwijt, jongens. Godverdorie. Light a Richie, hoor.

0: piano.
1: Doet hij toch?
2: Yeah. Ja, ranking de hits.
3: Ja, we gaan vandaag Ranking de Hits spelen met Sander. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, vrouwtje.
3: Van welke muziekdecennium ben jij het meeste fan?
4: Ik denk toch wel jaren 80. Dat is een beetje mijn jeugd. He, dus dat is een beetje de Lionel Richie muziek die jullie net draaiden.
3: Ja,
4: dat is toch wel echt... Maar ik moet ook zeggen, ik hou ook erg van de moderne muziek. Bruno Mars.
3: Dat is toch ook een beetje mijn ding.
4: Ja, en die heeft ook verschillende stijlen muziek. En dat kan ik ook wel enorm waarderen. Die probeert alles en nog wat.
3: Ja,
4: en
3: ik hoor het al helemaal. Jij bent een muziekkenner. Dat kan niet anders. Jij weet veel van muziek. Ik hoor jou allemaal verschillende dingen noemen. Ik heb hier een goed gevoel over, Sander. Ben je er nog?
0: Hij is weg.
4: Ik ben er nog.
3: Hey, dit was de opgave. Laten we nog even luisteren. Ja, over een van de beroemdste parken van Nederland, het Kronenburg Park. Was dit een hit, Sander, voor of na 1993?
4: Ruim voor 1993.
1: Kijk.
3: Ja.
1: Zelfverzekerd, hè, die Sander.
3: Ja, godverdorie.
1: Ja. Goed hoor, Sander.
3: Knalt hem er even in. Eerste €50 is dus al binnen. Uit 1985 was deze hit van Frank Boeien. Van de Frank Boeien groep, moet ik eigenlijk zeggen. In totaal kans op €250 als je dit spel helemaal goed weet te volbrengen, Sander. Als je een foutje maakt tussendoor, dan houdt het wel spel meteen rigoureus op. Dan win je wel de Radio 10 dopper.
4: Cool. Vind ik ook leuk.
3: Oké, we gaan ervoor. Sander, was dit een hit voor €100 voor of na 1985?
1: Ja.
4: Ja, dat is...
1: Weet je wie het is?
4: Dat is volgens mij... Brian Adams?
1: Yes.
3: Ja, ja. Dat klopt alvast.
4: En ik denk na... Enna.
1: Ja, dat is goed.
4: Yeah.
1: €100.
4: Lekker.
1: 1991, ik kwam die. I Can't Stop This Thing We Started van Brian Adams.
4: Ja,
1: €100. Stoppen of doorgaan, Sander?
4: Nee, doorgaan, joh. Door tot het gaatje.
1: Ja.
3: Oké, volgende gaatje. €150. Was dit een hit?
4: Dat klinkt slecht.
1: Ja,

0: wel moeilijk, hoor.
1: Oh, Sledgehammer.
0: Dat... Ja.
1: Ja.
2: Voor of na 91, we willen het nu horen, Sander.
1: Na.
0: Ach, oh. Jammer, jongen. Er na of tevoren 1986 Peter Gabriel met Sledgehammer.
1: Tuurlijk, wat stom.
0: Oh,
1: wat jammer.
0: Wat
1: nou.
0: Jammer, jongen. Nou, dit gaatje gaat jou nooit meer vergeten. Dit is jouw gat geworden.
2: Ja. Wel heel leuk dat je meedeed, Sander. Ja. En de volgende keer weer succes. Fijne dag nog,
0: Sander.
1: Hetzelfde. Hoi, hoi.
0: Ik krijg er de hik van, joh.

0: ranking dit, wat we zojuist speelden. En morgen kun je natuurlijk ook weer kans maken door mee te doen.
1: Elke dag 250 euro.
2: Jammer voor Sander hoor, ik vind het nog steeds jammer.
1: Ja.
2: Hey, en jammer. Straks hebben we Martijn Koopman met de Guilty Pleasure Party.
1: Oh, er zitten weer een paar rammers in. Je gaat gegarandeerd meezingen. Heerlijk.
3: Zometeen op Radio 10.

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
5: Radio 10%.

0: stiel.nl.
1: Al 100 jaar maakt Stiel machines voor sterk werkende natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stiel, in het hart van de natuur, sinds 1926.
3: Stiel, sterk werk.
4: Nu bij Leenbakker, 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Ontdek alle Stiel-deals bij jouw Stiel-dealer.
3: Stiel, sterk werk.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
7: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
8: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
9: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
10: Kippie.
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks Bo.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie Olifant.
15: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
14: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
18: Hey, bedankt.
17: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
20: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar HollandsNieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
22: Oh, wat betekent dat voor mij?
21: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
22: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
21: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
22: En moet ik verder nog ergens op letten?
21: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
23: Zometeen ABBA en zoals Betty het altijd zegt...
24: Want een dag zonder ABBA is toch geen dag geleefd? Ja. Heerlijke muziek, ABBA.
23: Maar eerst het laatste nieuws. Hannelore Zwitser, laat een hele goedemorgen.
25: Goedemorgen. Honden, katten en andere huisdieren worden steeds ernstiger verwaarloosd. De inspectiedienst krijgt meldingen over huisdieren die veel te mager zijn of leven in een vervuild huis. Vaak is er geen geld voor een dierenarts. De problemen begonnen tijdens de coronalockdowns, toen veel mensen een huisdier namen zonder na te denken over de gevolgen. Op het drugsschip dat dit weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd... zijn ook Nederlanders gearresteerd. Dat heeft de Spaanse politie volgens RTL Nieuws bevestigd. In eerste instantie werd gedacht dat het schip zo'n 30.000 kilo coke aan boord had. Maar dat zou zomaar eens 50.000 kilo kunnen zijn. Een enorme partij wordt nog gewogen. In Portugal zijn nog eens 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond het martelen van arrestanten in een politiebureau in Lissabon. Het zou vooral gaan om mensen zonder vaste woonplaats en arbeidsimmigranten. Eerder deden al 9 politiemensen werden al gearresteerd. En daar is ook de hoofdverdachte bij. En hij wordt ook verdacht van verkrachting. En dan komt er weer aan het gouden windei. Actieclub Foodwatch reikt het jaarlijks uit voor het meest misleidende voedingsproduct. Dit jaar zijn een cheddar saus in de race waar maar 1% kaas in zit. En linzensticks die vooral van maisbloem zijn gemaakt. En ook een chocoladereep die stilletjes kleiner werd en duurder doet mee. En dan het radioteam weer. Vanochtend bewolkt en af en toe regen. Maar vanmiddag wordt het droog. En vooral in het noordwesten krijgen we dan wat zon. En het wordt niet warmer dan 15 graden.
23: Flitsmeister met 11 vertragingen op Radio 10. Dit zijn de 3 langste. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Wildenburg en Leende. 20 minuten. A10 richting de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentenon een kwartier. En de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Oud-Dijk en de IJsselbrug. Een vertraging van 40 minuten.
0: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
1: Wat mij rust geeft... Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
10: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
18: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
10: Voor pallets van 100 kilo?
18: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
26: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.

Radio 10, Jorden SOS op deze woensdagmorgen, de 6e van mei. Wat een heerlijk gevoel om nog een paar uurtjes werken. En dan tikken we lekker het midden van de werkweek aan. Zie je het als een muzikale TGV met tot 10 uur zometeen. Alleen maar Guilty Pleasures op Radio 10. Elke morgen hoor je ze tussen 9 en 10. Met zometeen de man die de afgelopen week vertelde dat hij op zijn 13e, laat ik het zo zeggen, een echte man werd. Dankzij een avontuurtje met een vrouw die toen de tijd 19 jaar was. Dan klinkt dat verhaal van Rob de Nijs toch een stuk spannender, hè? Van ik was 16 en zij was 28. Zometeen hoor je hem. Maar eerst een oude rockster en schuimmarcheerder, Jommel Joe.

Radio 10 en de Bee Gees met Tragedy. Ja, je kan wel stellen dat het meezinggehalte hoog is vandaag in de Guilty Pleasure Party. En ik heb het even gecheckt voor je. Meezingen in de auto is niet verboden. Het kan je hooguit een boete opleveren als je te veel geluidsoverlast bij het stoplicht veroorzaakt. En die boete kost je dan €320. Dus, ik zou zeggen, bij de ultieme meezinger op deze woensdagmorgen, trek je key lekker open, laat je lekker gaan, maar pas wel op voor het glas in je auto, want dat is vaak duurder dan €320. It's all coming back to me now. Dit is Celine Dion op Radio 10.

0: bij Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
5: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
4: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
7: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
8: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
10: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
13: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
14: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
15: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
16: Aldi. 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
18: Mama.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: weer wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
1: Vanmorgen bewolkt, soms wat regen. Vanmiddag wordt het droog. In het noordwesten is er zelfs ruimte voor een beetje zon. Zo. En het wordt niet warmer dan 15 graden vandaag. Dan Radio 10 verkeer door Flitsmeister. 6 vertragingen en dit zijn de 3 grootste. A1 Amersfoort Amsterdam tussen Muidenberg en de Vechtzicht, 12 minuten. De A2 Eindhoven Maastricht Noord tussen Maastricht Aken Airport en Kruisdonk, 7. En de A12 Oberhausen Arnhem tussen Oud-Dijk en de IJsselbrug, een vertraging van 32 minuten.

Party. En ook de Rembrandts met I'll Be There For You in the Guilty Pleasure Party op Radio 10. Met zometeen Ilo en Living Thing. Maar eerst gaan we naar de man die zingt over de stad waar ooit de Bloody Mary ter wereld kwam. Goedemorgen, 10 minuten over 9:30. Doe mij maar een koffie. Het meest bezochte monument ter wereld staat er, namelijk de Eiffeltoren, trekt jaarlijks ruim 7 miljoen bezoekers. En moet je nagaan, die wilden ze ooit plat gooien, want die wilden ze helemaal niet houden. En het is ook de stad waar de jaarlijkse baguette-wedstrijd wordt gehouden onder alle bakkers. En de winnaar mag vervolgens een jaar lang het brood leveren aan de Franse president. Inderdaad, het gaat over de stad waar Kenny B over gezingt. Met de baguettes en de croissants. Dit is Paris, Radio 10.

Ja, ik zal je ook een belofte doen. Vandaag maak je namelijk weer kans op tickets van 10 voor Treasure. 31 oktober in de Avals Live in Amsterdam. Dat is die groep die zo'n geweldige ode brengt aan Bruno Mars. En daarmee wonnen ze de Battle of the Bands bij SBS6. Je kan erbij zijn. Heel simpel. Hoor je de oproep voorbij komen, stuur dan tickets via de gratis app van Radio 10. Kom je in de uitzending, dan kun je inderdaad een kruisje zetten in de agenda op 31 oktober voor Treasure Live. Het is woensdagmorgen. We gaan naar de betere kant van de werkweek toe. Heb je al gelachen vandaag? Nog niet? Nu wel.

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Sneldor trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
3: Kippie.
4: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
5: Tango?
4: Huh?
5: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
4: Het goed!
6: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland. Elke werkdag om 8:30 exclusief bij SBS 9.
7: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
8: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
9: Dat is wit goud voor weinig.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
11: Aldi.
12: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
13: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor Moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
9: Mamma mia, dat is goedkoop.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
13: Aldi.
14: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
15: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
14: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
16: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
21: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win!
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
23: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
24: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
25: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
26: Oh yeah.
25: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
27: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
28: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
29: Op de woensdagmorgen zometeen uit je speakers Nathalie en Broekelen. Ja, ook de Simple Minds komen eraan met Alive and Kicking. En hij is er ook vandaag, onze anchorman Nicola Ruijs. Een hele goede morgen.
30: Goedemorgen. Er zijn grote zorgen over huisdieren die steeds ernstiger worden verwaarloosd. Het aantal meldingen erover is in een paar jaar tijd verdrievoudigd. Katten en honden zijn bijvoorbeeld veel te mager. En als ze iets mankeren, worden ze te laat naar de dierenarts gebracht. Vaak omdat hun baasjes er geen geld voor hebben. Op het drugsschip dat dit weekend bij de Canarische eilanden werd geënterd, zijn ook Nederlanders gearresteerd, heeft de Spaanse politie volgens RTL Nieuws bevestigd. In eerste instantie werd gedacht dat het schip zo'n 30.000 kilo coke aan boord had, maar het is misschien wel 50.000 kilo. En dat is goed voor een straatwaarde van maar liefst 3,5 miljard euro. Oekraïne zegt dat Rusland het bestand heeft geschonden dat per vandaag was afgekondigd. Er waren aanvallen op Kharkiv en Zaporizhia. Rusland zei eerder ook met het bestand te komen, maar dan rond de dag van de overwinning. En dat valt pas komend weekend. En oud-voetballer Pierre van Hooijdonk is gestopt als technisch adviseur bij NAC Breda. Hij lag onder vuur vanwege de transfer van zijn zoon Sidney. Die ging voor 0 euro van NAC naar een club in Portugal. En van Hooijdonk speelde daarbij een omstreden rol. Het zijn barre tijden voor NAC, dat zo goed als zeker degradeert uit de Eredivisie. Het radioteam weer vanochtend bewolkt, af en toe regen. Vanmiddag dan wordt het droog en in het noordwesten zelfs zonnig. En het wordt niet warmer dan 15 graden.
29: Flitsmeister met 3 vertragingen op Radio 10. De eerste is de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Oud-Dijk en de IJsselbrug. 36 minuten. De A16
0: België
29: richting Breda tussen Galder en Breda is een ongeluk gebeurd. Vertraging 5 minuten. En de A58 Tilburg-Bergen-op-Zoom tussen Galder en Breda. Een vertraging ook daar van 5 minuten.
1: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
3: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
5: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.

voor de mannen die nog altijd live en kicking zijn. Met wel iets minder energie. De gasten van de Simple Minds, want ze worden natuurlijk ook een dagje ouder. Vorig jaar waren ze nog op wereldtournee. Dit jaar doen ze het een stuk rustiger aan. 1 optreden geven ze 14 november in Californië. Dus van de live en kicking maken we in dit geval snooze en sleeping. Goedemorgen, 10 minuten over 10, de 6e van mei. Het is woensdagmorgen, we gaan richting een betere kant van de week. Richting het midden. En dat midden is nooit zo slecht, hè? Denk bijvoorbeeld aan de botercreme in een puddingbroodje. Of nou, de jam in een Berliner bol of de lavacake. Of zoals mijn collega de ochtend zegt, kijk naar beneden. Doe ik daar alleen maar beter van. Zometeen Raccoon voor je, maar eerst op Radio 10, Michael Jackson.

met Sandra en Maria Magdalena. En daarvoor Raccoon met Oceaan. En dat is een van de grootste en engste mysteries op onze aardbol. Wist je bijvoorbeeld dat 80% van de oceaanbodem nog niet ontdekt is? We weten dus gewoon niet wat er onder onze natte neuzen allemaal te zien is. Wat we wel weten is dat er een onsterfelijke kwal is, tenzij die niet wordt opgegeten door een hengelvis. En dat is dan weer een vis die eruit ziet als zeg maar je ergste nachtmerrie. Gelukkig is niet alles eng in de oceaan. Ze hebben wetenschappers ontdekt dat walvissen naast mensen de enige wezens zijn die opzettelijk muziek kunnen maken. Inderdaad, walvissen kunnen zingen. Net als mensen. Neem bijvoorbeeld die hand van Kane. Rain Down On Me hoor je nu op Radio 10.

0: met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print

0: 10 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
3: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 5 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
7: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
8: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
10: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow.
10: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Dit Moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
13: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
16: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
17: Wij zijn Treasure en spelen op zaterdag 31 oktober onze grootste show ooit in de Avos Live. Daar wil je toch bij zijn?
18: App nu tickets via de Radio 10 app en maak kans op tickets van 10 voor Treasure. Martijn Koopman.
19: Ja, vanmorgen nog bewolkt, maar vanmiddag wordt het droger en af en toe een beetje zon. Temperatuur vandaag maximaal 15 graden. Met nu King.

0: Zoals ik Gijs Staverman laatst hoorde zeggen in de middagshow tussen 4 en 7, Olijf. Je hoort het wel, Desream hoorde je met live.
1: Tickets van 10.
0: En we hebben een lijntje gelegd met Maarsen. Marusha, ja, een hele goedemorgen. Ja, oké, gelukkig. Pak van mijn hart, meid. Ik dacht, zo meteen zitten we in Breda. Dat moeten we niet hebben natuurlijk, hè?
2: Nee, precies, precies. Nee, Maarsen.
0: Maarsen, wat vond jij enger eigenlijk? Je eindexamen of nu aan de telefoon hangen en in heel Nederland te horen zijn?
2: Ik denk dit laatste.
0: Oké. Laten we snel zaken gaan doen. Jij hoorde de oproep voor Treasure in de Avonds Live op zaterdag 31 oktober.
2: Ja, fantastisch.
0: Zeker fantastisch. Maar wat heb je toen gedaan?
2: Tickets hebben natuurlijk.
0: Ja, en je bent teruggebeld. Nou, 1 plus 1 is 2 in dit geval. Dat rekenen lukt nog wel. Dat betekent dat je hebt gewonnen.
2: Hey, wat goed. Dankjewel.
0: Als Martien Meiland een vrouw had gehad, dan...
2: Ja, precies. Oh, dat hoor ik wel vaker, ja.
0: Horen we niks van. Gefeliciteerd. Jij wint 2 tickets van 10 voor Treasure in de Avonds Live zaterdag 31 oktober. Vraag is ook.
2: Dankjewel.
0: Ja, graag gedaan.
2: Dankjewel.
0: Heb je helemaal zelf gedaan. Wie ga je meenemen?
2: Ja, mijn dochter, die is fan van Bruno Mars.
0: Oh joh, natuurlijk. En die tickets zijn bijna niet te krijgen voor zijn eigen concert. Dus dit natuurlijk...
2: Nee, dat klopt. Dus dit is hartstikke, hartstikke leuk.
0: Nou goed, we gaan ze opsturen naar Maarsen. Nergens anders naartoe.
2: En, nee.
0: Om in de moed te komen, hier alvast een stukje muzikale omlijst.

0: Hallo Ruis, een hele goede morgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: 4 juni vindt de Alpe d'Huez weer plaats. Duizenden mensen gaan die berg op om geld in te zamelen voor onderzoek tegen kanker. Ja. En Radio 10 is daarbij. We hebben ook een online veiling zijn we gestart op radio10.nl. Je kan bijvoorbeeld bieden op een gesigneerde Playboy-foto van Fraukje de Bot.
1: Oh?
0: Ja, momenteel €310. Vind ik laag eigenlijk. Er kan best wel wat bij natuurlijk.
1: Mag ik ook bieden?
0: Je mag ook bieden. Het hoogwaardig ingelijst. Versturen is mogelijk. Het gegarandeerde verrijking voor jouw interieur, bijvoorbeeld. En er staat ook op, het is wel grappig, een billboard langs de A20 bij Rotterdam. Pas €100. Maar ik zat te denken, als het dan niet hoger wordt, misschien dat wij van een bod moeten uitbrengen. Dat wij 2 weken lang een billboard langs de A20 hebben.
1: Lijkt mij wel een hele goeie.
0: Met een ludieke actie van ons, bijvoorbeeld.
1: Met mijn hoofd erop.
0: Ja, achterstevoren. Kijk op radio10.nl. Bied voor de veilingen. Het is namelijk voor het goede doel. En zometeen zit hij natuurlijk ook hier voor zijn eigen goede doel. Nicola Ruijs met het laatste nieuws om 11 uur. Wat heb je in petto voor de hele natie?
1: Het is een heerlijke dag voor mensen die van lekker snacken houden.
0: En ondertussen hoort Jennifer Lopez. Maar het heeft er niks mee te maken.

0: van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
2: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Wat goed!
5: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
7: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
9: Hamster!
10: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
9: Yes!
10: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
9: Play.
10: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
9: Zoé!
10: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
9: Yes!
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster!
11: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
13: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
14: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
13: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
14: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
17: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
19: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
20: Aldi.
21: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
18: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
13: Mamma mia, dat is goedkoop.
19: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
18: Aldi.
22: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto.
9: Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
20: Zometeen komen ze uit de kluis. Vier kroonjuwelen in 4x1. Vier nummer 1 hits, maar ook Bruce Springsteen hoor je met Dancing in the Dark. Na het Radio 10 Nieuws met Nicola Ruijs. Goedemorgen.
22: Goedemorgen. Het cruiseschip dat na een virusuitbraak al dagen bij Afrika ligt, vertrekt naar de Canarische eilanden. Het mag van Spanje aanmeren in Tenerife. Een van de besmette opvarenden wordt behandeld in Zwitserland, en er worden ook een paar mensen naar ziekenhuizen in ons land gebracht. In Leiden bijvoorbeeld houden ze rekening met zeker 1 patiënt. In Duitsland zijn op tientallen plekken huiszoekingen aan de gang en een onderzoek naar 2 extreemrechtse groeperingen. De groepen roepen via de socials op tot geweld tegen politieke tegenstanders en mensen die ze verdenken van pedofilie. Aan de actie doen meer dan 600 agenten mee. Er zou nog niemand zijn aangehouden. Voorzitter Infantino van Wereldvoetbalbond FIFA vindt de torenhoge prijzen van kaartjes voor het komende WK terecht. Voetbal is entertainment en daar wordt nou eenmaal dik voor betaald, zegt hij. Bovendien is er een enorme vraag. En die zorgt ook dat op de doorverkoopsite kaartjes soms voor astronomische prijzen weggaan. Denk dan echt aan bijna 1 miljoen voor een kaartje.
20: Ja, ik hoorde het al in de ochtendshow inderdaad. Bizar, bijna 2 miljoen volgens mij zelfs.
22: Het is een stukje duurder geworden nog. Nou goed. Hey, goed nieuws voor mensen die helemaal klaar zijn met op hun eten letten. Als ze eiwitjes tellen, calorieën, noem het allemaal maar op. Het is namelijk vandaag de internationale anti-dieetdag. Ja, deze dag staat in het teken van de lichaamsacceptatie, het vieren van alle lichaamsvormen en het doorbreken van ongezonde dieetculturen. Het is een oproep om het obsessieve tellen van calorieën te stoppen en om te genieten van eten zonder schuldgevoel. Ik ga zo nog even langs de snoepautomaat. Wat kan ik voor jou meenemen?
20: Helemaal geen reet. Ik vind het smerig. Ik snoep nooit.
22: Dan neem ik jouw Snickers. Ja,
20: wat zeg je nou?
22: Dan neem ik jouw Snickers.
20: Oh, oké. Okay. Ja, ik hoor iets anders. Nee, ga maar door.
22: Nee, Snickel. Nee, Snickers.
20: Nou, Nico Gordon. Maar door.
22: Bewolkt met soms regen. Vanmiddag wordt het droog. En in het noordwesten is er zon. En het is niet warmer dan 15 graden.
20: 5 vertragingen op de weg, gemeld door Flitsmeister. Dit zijn de 3 langste. De A7 richting Bremen tussen Oudeschans en de Nederlandse grens, 7 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland tot de dagelijkse knuffelfile, 8 minuten. En de A12 Oberhausen-Arnhem tussen Zevenaar en Dijsselbrug, een vertraging van 28 minuten.
23: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
24: Amsterdam! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
25: Yes!
24: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
25: Play.
24: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
25: Lekker hoor!
24: Alle Dr. Utker Pick Americans, ook tweede gratis.
25: Zoé!
24: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
25: Yes!
24: De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Amster.
26: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
27: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel. Voor iedere klus de ideale bus.

En daarvoor Dancing in the Dark van Bruce Springsteen op deze woensdagmorgen. En het is 11:11 in de digitale klok. Knipperen nu 4 eentjes. En daarom krijg je zoals elke dag 4 nummer 1 hits achter elkaar. Met zometeen de broertjes Boer. Nee, dus niet Frank en Ronald, maar anderen. Maar eerst gaan we naar een nummer waar Cher echt een bloedhekel aan had. Haar hele gezicht trok er ook helemaal strak van. En dat ondanks dat het haar wel een dikke hit opleverde. Het succes van I Got You Babe was volgens haar onverklaarbaar. Dus toen er nog twee andere muzikale acts waren die het wilden uitbrengen, vond ze het ook echt ongelooflijk. Toch was het 24 jaar later UB40 die het

Ja, dit waren de broertjes Boer, dus niet de boer. En ze groeiden op in de Boelensteinlaan in Utrecht. Wonen daar in een flatje op inderdaad de vierde etage. Vandaar ook de Two Brothers on the Fourth Floor. Dreams hoorde je vandaag met hun nummer 1 hit uit 1994. Zometeen hoor je Adele met een dikke nummer 1 hit. Maar eerst gaan we even terug naar het Hilton Hotel in München. Daar zat Freddie Mercury ooit in bad. Hij zat daar een beetje te spelen met het sop, tot er ineens een klein gloeilampje boven zijn hoofd verscheen en het idee kreeg voor een nieuw nummer. En wat doe je dan? Ja, dan smeet je het ijzer als het heet is. Dus Freddie stapte uit bad, stormde gewikkeld in een handdoek naar beneden, pakte een gitaar en schreef dit nummer, een dikke nummer 1 hit voor Queen. Dit is Crazy Little Thing Called Love.

0: nummer 1 hit in 2015 voor Adele. De laatste vandaag in 4x1. Dat was Hallo, oftewel Hello. En volgens mij is Jeroen al jou. Jeroen, nog heel even geduld met Zaaglans. Ja. Over een half uur namelijk, dan gaat de week door midden met Alles Mag op Woensdag. En jij kunt bepalen wat je wil horen op Radio 10. Laat het weten via de gratis app van Radio 10. Dus een titel of een artiest kan je intypen, maar je kan het ook inspreken. Zodat Jeroen zo meteen jouw favoriete muziek kan draaien.
1: Je hebt coverbands. En je hebt tributebands. Radio 10 heeft deze week

0: Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
5: Kippie.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
8: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
10: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
11: Dat is wit goud voor weinig.
12: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
13: Aldi.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
15: Hey, bedankt.
16: Merci.
14: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
17: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
18: Mamma mia, dat is goedkoop.
12: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
17: Aldi.
19: Even overlaten.
20: Sst, ik ben aan het streamen.
19: Oh, sorry.
20: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
19: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
21: 8 mei begint het grootste wielercircus van Italië. 21 etappes, 3 weken lang, 1 roze droom. De Giro d'Italia. Vanaf 8 mei live op Eurosport en stream op HBO Max.
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
23: Joehoe!
22: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
24: Wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds...
25: Allen op voor Almof.
26: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
27: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
28: Mooi van Ethos.
29: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
30: Pa-pa-da-pa-pa. Greets.
31: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
32: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
33: Met alleen maar grootste hits aller tijden. Robbie Williams komt eraan. Ook Foreigner hoor je zo meteen. Maar eerst This Time, I Know It's For Real. Dit is Donna Summer.

broodjes worden gesmeerd door Jeroen. Hij heeft de tosti-ijzer al aangezet en staat lekker te gloeien in het hoekje. De lunch staat op het punt te beginnen over 20 minuten. Dus met Alles Mag op woensdag, dan hoor je Jeroen Nieuwenhuizen. En Jeroen heeft een lege playlist zoals elke dag en is op zoek naar muziek die hij kan draaien namens jou. Dus wat wil je zo meteen horen na 12 uur? Zie het als een leuk nummer voor jezelf, maar ook voor anderen. En ben je nou op zoek naar suggesties? Op Radio 10 hoor je altijd traditiegetrouw einde van het jaar de top 4000. En die lijst kun je terugvinden op radio10.nl. Daar staan 4000 suggesties. Kies er iets leuks uit, stuur een appje naar de studio, spreek het in, typ het in. En de eerste zometeen na 12 uur is de Bammerammer. Een liedje met extra veel pit. Een beetje extra sambal erin. En als je die aanvraagt, dan krijg je daarvoor terug live in de uitzending de Bammerammer Broodtrommel. Dus de vraag is, wat kan Jeroen zometeen voor je opzetten na 12 uur? Laat het weten voor Alles Mag op woensdag. En dit is Foreigner. You're a

0: Het regent, zonnestralen en het zonnetje in huis is binnen. Jeroen Nieuwenhuizen zometeen na 12 uur met Alles Mag op woensdag. Er is nog geen Bammerammer gekozen, Jeroen, kan ik je
1: wat?
0: Nee, dus ik zou zeggen, heb je nog een leuke suggestie voor een liedje met extra veel pit om zometeen de lunch mee te beginnen? Grijp je kans misschien voor jezelf, voor je collega's, voor je vader, voor je moeder, voor je buurvrouw. Wat mag het wezen? Laat het weten via de gratis app van Radio 10. En dan krijg je daarvoor terug, Jeroen, de
2: Bammerammer broodrommel.
0: Zometeen, de week gaat naar midden met Jeroen Nieuwenhuizen. Ik zeg een hele fijne middag.

0: schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
1: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
2: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
3: Het goed!
4: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
5: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
4: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
7: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Coffee lovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post... en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
13: Ja, ja, de WTL van de week breekt aan, hè. Zaagmans komt zo meteen even gezellig langs, toch?
14: Gezelligheid!
13: Ja, dat dacht ik ook, ja. Maar eerst eens even het nieuws. Nicola Ruijs, praat je bij.
15: Goedemiddag. De KLM schuift het oppakken van vluchten naar Dubai en Saoedi-Arabië weer verder op. Er zou vanaf 22 juni weer worden gevlogen. Dat wordt nu 28 juni. Door de oorlog tussen Iran en de VS mijden luchtvaartmaatschappijen vanwege de veiligheid al een tijd lang bestemmingen in het Midden-Oosten. De 3 zieke opvarenden van het Nederlandse virusschip bij Kaapverdië zijn van boord gehaald. Ze gaan naar ziekenhuizen in ons land. Op het schip is een gevaarlijke variant van het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen zijn overleden, onder wie een Nederlands echtpaar. Van Spanje mag het schip aanmeren in Tenerife. De politie in Londen heeft een speciaal team gevormd dat de Joodse gemeenschap moet beschermen. Aanleiding zijn de antisemitische incidenten van de laatste tijd. Zo werden 2 Joodse mannen neergeschoten en er werd brand gesticht in Joodse gebouwen. In het speciale team zitten ook antiterrorisme-specialisten. En het Openluchtmuseum in Arnhem over het alledaagse leven in ons land is op zoek naar oude IKEA-klassiekers waar mensen hun eigen verhaal bij hebben. Het heeft al heel wat meubels, bedden en kasten van de afgelopen 2 jaar in de collectie. 200 jaar moet ik natuurlijk zeggen. Maar nauwelijks iets van de IKEA, terwijl bijna iedereen wel iets daarvan in huis heeft.
13: Misschien is Joep van Hek nog een stapelbed.
15: Misschien, ja, maar er zit wel 1 schroefje te weinig in, geloof ik.
13: Jij past er wel wat over.
15: Ja. Het weer, het is bewolkt, af en toe regen. Vanmiddag, dan wordt het droog. In het noordwesten wat zon, maar het wordt niet warmer dan 15 graden.
13: Dank je. Dan hebben we vertragingen. A12 Arnhem-Oberhausen voor de Nederlandse grens 11 minuten vandaag. Dan de A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug 20. En de A37, dat is knooppunt Holsloot Meppen, ook voor Duitsland 11 minuten.
16: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je ziet. die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
14: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Snietbroodjes 10 stuks voor 1,99. En AH Zwarte Thee Sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
17: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
18: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: week gaan we beginnen met Harold.
1: Goedemiddag.
0: Een hele goede middag en van harte gefeliciteerd, Harold.
1: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Hoeveel kaarsjes heb je uitgeblazen vandaag?
1: 58.
0: Oh, dan gaat het nog prima. Toch, op die leeftijd?
1: Ja. Ja.
0: Daarna moet je ze met een tafeltennisbedje uitslaan.
1: Ja, nee, maar het ging nog. Dus, okay.
0: Heb je een leuke cadeaus ontvangen?
1: In principe nog niet. Maar we zijn benieuwd.
2: Snap ik.
0: De dag is nog jong.
1: Nou, ja, precies.
0: Jij ook. 58. Nee, het is het nieuwe 70, toch? Of hoe zeggen ze dat tegenwoordig allemaal?
1: Nee, het is het nieuwe 30, hè?
0: Oh, oké. Okay. Nou, Harold, maak er een mooie verjaardag van. Er zal toch wel iets speciaals op tafel komen, jongens. Ik ben echt heel benieuwd. Harold,

0: ik ga straks lekker lunchen vanwege mijn verjaardag. En dan ga ik lekker een boerenomeletje eten.
1: Och, dat is lekker, man. Nou, laat dat smaken. En waar gaan we op dansen?
0: En Friends featuring Rod Stewart met Dire Thinking Sexy.
1: Yes, het is vandaag.
2: Radio 10, Bam en Rammer.

0: vind ik het sexy. Dat was Entrance met Rod Stewart samen. De Bammerammer voor vanmiddag.
1: Jeroen Nieuwenhuizen, dames en heren.
0: Ja, een hele goede middag. Welkom bij de lunchshow van Radio 10. Het is Jeroen Afternoon. Nico en ik zijn bij je tot 2 uur. En ja, het is woensdag de 6e van mei. Wat is er allemaal weer aan de hand, jongens? Nou, hij komt er weer aan. Hij komt er weer aan.
1: Wat?
0: Ja, het Gouden Windei.
1: Het Gouden Windei?
0: Het Gouden Windei, ja. Die prijs wordt uitgereikt aan het meest misleidende voedingsproduct. En daar zijn er nogal wat van, hè, mensen. Ja.
1: Ja?
0: Ja, dit jaar zijn een cheddar saus in de race.
1: Ja.
0: Waar maar 1% kaas in zit. Kom je er toch mee weg?
1: Dat mag je toch helemaal niet zo noemen, denk ik dan altijd?
0: Nou ja, als het erin zit, is het genoeg. Ja. Linzen sticks zitten erin, die vooral van maisbloem zijn gemaakt. Die horen er ook bij.
1: Huh?
0: Ja. En een chocoladereep, die stilletjes kleiner werd en duurder.
1: Oh ja, die zijn ook lekker, ja.
0: Ja.
1: Krimpflatie.
0: Zo is het. We gaan het zien. En ik heb nog wel wat nominaties, maar daar hebben we het andere keer wel over. Ja, in een speeltuin in Rotterdam-Blijdorp hangt sinds 1,5 week een bijzondere deurbel. Wie hem indrukt, laat ouders in de buurt weten dat er buiten wordt gespeeld.
1: Hoort leuk.
0: Dus laat je kinderen maar komen om mee te spelen. Het kan maar 1 keer in de 5 minuten worden aangebeld om misbruik te voorkomen. Dat is lekker wonen. In principe is wonen naast een speeltuin is al een uitdaging om rust te vinden. Maar goed, dan weet je maar. Ook niet onbelangrijk, met Radio 10 zetten we ons in voor Albu 6. We halen geld op voor onderzoek tegen kanker. En dat doen we onder andere via een veiling met unieke items. Je kan een bakcursus doen met Robert van Beckhoven.
1: Oh, dat is lekker.
0: Dat is lekker.
1: Ja. Dat is lekker.
0: Er moet wel geld binnenkomen, anders is het jammer.
1: Dat is jammer.
0: Gesierde outfit van Leontien van Moorsel zit er ook bij.
1: Oh.
0: En nog veel meer. Check radio10.nl en bied lekker mee. Dat is wel belangrijk, jongens, dat we het even goed aanpakken. Dus...
1: Er staan serieus echt leuke dingen tussen. En ja, de prijzen zijn nog niet eens zo heel hoog. Dus als je iets wil, gewoon sla je slag en zorg dat het bedrag omhoog gaat.
0: Precies, check het nu. Radio10.nl. Bied er maar! En zet ook even de app op als je er toch bij bent. Want dan kun je meespelen met... meedoen. Hè? We gaan de muziek zo meteen voor jou spelen. Marja!
2: Goedendag hier, Marja. Ik zou het leuk vinden om Live is Live van Opus weer een keer te horen. Alvast bedankt.
0: Leuk!
3: Goedemiddag, graag. Makke Arena van Lostal Rio. Fijne dag, groetjes Iben.
0: Nou, Iben, ik hoop dat je dansje nog weet.

0: Mario vroeg hem aan, of zoals in Spanje zeggen, Marga. Opens, live is live hier op Radio 10. In ons fijne onderdeel, dat is getiteld... Pak de app, laat weten wat ik moet draaien voor je. Hebben wij daar gereed?
1: Goedemiddag Jeroen en luisteraars. In alles kan, alles mag, graag yes. En owner of a lonely heart.
0: Yes, die doen we zo meteen.
2: Drukwerk met ideoloog tegen mij. Ook al leuk dat hij zegt of zingt. Er is geen brood meer op de plank. Nee, het zit waarschijnlijk dan in de bammerammertrommel.
0: Ah.
2: Groet, Rick.

0: gratis.
1: Yes!
0: Met deze week in de bonus. Alle Melkunie Protein, tweede gratis.
1: Hoi!
0: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
0: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoé!
0: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes!
0: De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster. Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Hoi, dag.
5: Hoi, hallo.
6: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
7: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
8: Nee.
7: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
9: Lekker bezig.
7: Milner.
6: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
10: Radio Team Preset.

0: live.nl.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
7: Oh yeah.
6: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
9: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
8: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
10: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
11: Kippie.
12: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
13: Dat is wit goud voor weinig.
14: Aldi, bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter lever shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
13: Mamma mia, dat is goedkoop.
16: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
14: Aldi.
13: Het goed!
17: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland. Elke werkdag om 8:30 exclusief bij SBS 9.
18: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
19: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
20: Jeroen Nieuwenhuizen. Hey, fijn dat je erbij bent. Nog een half uur. Alles mag op woensdag. En Greet wil...
21: Yes!

0: Britney Spears en...
1: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding.
0: Crazy. Lekker. Die was leuk, Ilse. Dankjewel. En daarvoor hadden we Yes, Owner of a Lonely Heart. Die kwam van Greet vandaag. Ja, als we het lekker mee kunnen zingen. Denk eens aan de top 4000 bijvoorbeeld. En wat daarin staat. Of de Guilty Pleasure top 1000. Staat ook op radioteam.nl.
2: Graag de Chris de Burg met de Lady in the Red. Groetjes van Arie uit Haringsveld. Dankjewel.
0: Yo Arie. Nou, dat is wel

0: Dat virtuele spiegelbolletje, dat giert weer in de rondte. Dat moet ook wel natuurlijk bij deze plaats van Sylvester. You Make Me Feel en Rolf, die trakteerde daar vandaag op. Fijn, dankjewel. Ja, alles mocht, kunnen we beter stellen, want het zit er alweer bijna op voor deze woensdagmiddag. Maar morgen om 12 uur hebben we Alles Mag op donderdag. Dus is je plaat niet gedraaid vandaag, dan bewaren we die gewoon lekker tot morgen. Wat niet kan wachten is volgens mij Johannes. Hè?
1: Hey Jeroen, zou je Kryptonite van Three Doors Down willen draaien? Wat een geweldig nummer is dit. Dankjewel.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Even over later.
3: Sst, ik ben aan het streamen.
2: Oh, sorry.
3: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
4: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
10: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASM Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met 1 inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asmbank.nl. Nu al zin in morgen. ASM Bank.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Mama, ik ben super blij met jou.
2: 10 mei is het Moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
4: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
2: Wat ook helpt... Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo? 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
5: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Ja, nog een uurtje hier in Afternoon, de lunchshow van Radio 10. En dat gaan we zo meteen doen, de top 4000 quiz onder andere. Speel lekker mee, nu het nieuws, hier is Nicola Ruijs.
9: Goedemiddag, SP-leider Jimmy Dijk heeft Kamervragen gesteld over Moerdijk. Dat meldt Omroep Brabant. Die meldde vorige week dat het Rijk al maanden voor de gesprekken met inwoners had besloten dat het dorp weg moest. Volgens Dijk dachten de Moerdijkers onterecht dat ze nog inspraak hadden. En dat is een knauw voor hun vertrouwen in de overheid, vindt hij. De olieprijzen zijn aan het dalen, nu de Amerikaanse president Trump en bemiddelaar Pakistan hoopvol zijn over een eind aan de oorlog met Iran. De prijzen zijn met bijna 10% omlaag gegaan. Maar bij tanken, daar merk je er helaas nog weinig van. Benzine is alleen maar duurder geworden en naar een nieuw record gegaan van €2,65. Dat is per liter, daar krijg je niet een hele tank voor, dat je dat eventjes weet. Hè? Het risico opvarenden van het gestrande Nederlandse cruiseschip bij Kaap Verdië zijn onderweg naar ons land voor medische zorg. Onder hen zijn 2 bemanningsleden. Ze werden vanochtend van boord gehaald. Waarschijnlijk zijn ze besmet met een gevaarlijke variant van het Hanta-virus. 3 mensen aan boord van die cruise zijn overleden. En een vertrouwd gezicht in de Eredivisie stopt ermee. Spits Ricky van Wolfswinkel is 37 en heeft zijn voetbalpensioen aangekondigd. Hij speelde de afgelopen 18 jaar voor onder meer Vitesse en Utrecht. En bij FC Twente is hij nu bezig aan zijn laatste weken. Van Wolfswinkel speelde ook 2 keer voor Oranje. Het radioteam weer nog op veel plekken droog met af en toe zon, zeggen ze. In het oosten en zuidoosten blijft het bewolkt. Het is 10 tot 15 graden. Morgen dan overal wat zon en een graadje warmer. 16 graden.
8: Gaan we naar het verkeer kijken. Er zijn vertragingen natuurlijk bij de Duitse grens. En ook op de A16 Antwerpen-Breda. Voor Breda 7 minuten. En de andere kant op A58 Tilburg-Berg op Zoom. Voor Breda daar 8 minuten nu.
5: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. alles van Termen 1 plus 1 gratis.
3: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
11: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 5 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
12: Eindeloos genieten met de Lor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Lor webshop.

0: Want You Keep Me Hanging On op Radio 10. Daarvoor nog R.E.M. Losing My Religion. Dat brengt ons weer bij het volgende. We pakken hem er even bij. De
1: Top 4000.
0: En we gaan spelen.
1: De Top 4000 quiz.
0: Want zometeen hier jouw kans om 4 prijzen weg te slepen bij Radio 10. Er zit ook een DAB Plus radio bij.
2: Dat is leuker.
0: Ja, nu het weer beter wordt, is het natuurlijk toch gekker om het radiootje mee te nemen natuurlijk, hè. Kan je op je telefoon weer wat anders doen dan de app aanzetten. Ja,
2: dat is ook super handig, inderdaad.
0: En hebben we nog eens een Bamarama broodtrommeltje bij zitten. Er zit ook nog een cap bij, een pet. En Nico, wat vergeet ik nu nog?
2: Ik denk dat ik het weet.
0: Ja?
2: De zonnebril.
0: Oh, de Radio 10 zonnebril, die zit er ook bij. Goed. Ja, je kunt al die prijzen pakken, of een deel daarvan, door mee te spelen met onze quiz. En wil je meedoen, dan heb je de app nodig van Radio 10 om even het antwoord te geven op de oefenvraag. Zometeen, Don't Look Back van Peter Tosh en Mick Jagger. Maar van welke band kennen we Mick ook wel? Nou, poef. Pettig. Dat is pettig, hè?
2: Even googelen.
0: Ja, mocht je het weten, welke band Mick Jagger, de zanger.
2: De zanger, oké.
0: Ja, de zanger, helpt dat? Ja, oké. Nou, stuur het gauw even hier vooruit hier en speel mee zometeen onder andere deze van Years and Years.

0: luisteren, jongens. Dan gaan we afronden, hè. Dat doe ik. Peter Tosh en Mick Jagger. You gotta walk and don't look back hier op Radio 10. Ja.
1: De Top 4000 quiz.
0: En daar is Belinda. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Uit Uje.
2: Ja, dat klopt. Uit Uje.
0: Lekker wezen winkelen in Uje.
2: Goed uitgesproken.
0: Ja, mooi hè. Ik kom nog eens over de grens. zomerse outfit voor de vakantie naar Madeira heb je gescoord. Wat is het geworden?
2: Een blazer en een jurkje.
0: Oh, mooi, mooi, mooi. Ja, dat ligt boven de Canarische eilanden, hè? Zo'n Portugees eiland.
2: Ja, ja, klopt. Ja,
0: Cristiano Ronaldo komt daar vandaan.
3: Ja?
0: Ja.
2: Oké. Okay.
0: Ja, dat weet je, dat is een hele bekende...
3: Het is een museumpje geworden, hè? Zijn geboortehuis. Ben je zo doorheen, heel klein.
0: Ik had wel verwacht dat hij het ergens een keer zou kopen, dat eiland. En dat hij het gewoon Ronaldo zou noemen, maar...
3: Hij is pas 41, hè?
0: Dat kan nog. Ja, nou goed. Anyways, je gaat lekker op vakantie. En het zou mooi zijn natuurlijk om dan je Radio 10 zonnebril en je cap mee te nemen, hè?
2: Zeker.
0: Sure. Ja, nee, dat ga ik dragen met mijn nieuwe blazer. Oké.
2: Okay. Ik hoop dat matcht.
0: We gaan eens even kijken. Is je lekker felgroen je blazer, dan zit dat best het. We gaan ervoor. Welke band kennen we... van welke band kennen we Mick Jagger? Dat was de vraag die ik stelde.
2: Rolling Stones.
0: De Rolling Stones, je vraagt.
3: Oh ja, ja, dat was het.
0: Komt weer nieuw album aan, hè?
2: Ja, had ik gisteren gehoord, ja. Nou. Na drie jaar of zo was het.
0: Iets om naar uit te kijken voor de fans. En voor jou betekent dat je het gaat spelen. Je krijgt zometeen vier vragen die erom doen en die er toe doen. En dan krijg je uiteindelijk de kans om vier prijzen te pakken. Lukt dat? Dan heb je alles. Zo niet, dan kijken we naar wat je wel goed had. En zoveel prijzen krijg je opgestuurd naar Uden.
2: Oké.
0: Okay. Let's go! Vraag 1. Het is vandaag de dag van de zuster. Dan hebben we het over de toppers die het ziekenhuis draaien houden. Ja, ja, die.
3: Ja.
0: Iets waar ze natuurlijk met een boog omheen lopen is Bad Medicine. Welk bandje staat daar mee in de top 4000?
2: Aerosmith.
0: Nee, dat is niet goed. Hey. Nee, Bon Jovi.
2: Oh ja.
0: Ja, ja, ja, nou goed, dat vergeet je nu nooit meer.
1: Vraag 2.
0: Bob Seger wordt vandaag 81 jaar. Bob, gefeliciteerd. Gefeliciteerd, Bob! Hij staat met Still the Same en Main Street twee keer in de top 4000. Dat deed hij samen met zijn band. Hoe heet die band? Is dat A, de Bronze Blaster Band? B, de Silver Bullet Band? Of C, de Golden Gun Band?
3: Oeh.
2: B.
0: B, zegt ze. En dat is goed! Ja! Heb je alvast een prijs te pakken, dat is mooi.
1: Vraag 3.
0: Je krijgt een intro te horen. Ik wil van jou graag weten, hoe heet dit nummertje?
2: Burn, baby, burn.
0: Nee. Dat zingen ze wel, maar ze weten het niet. Nee, kans.
2: Oh.
0: Denken ze na, burn, baby, burn.
2: Let's go dancing.
0: Nee. Nee. Het is Disco Inferno.
2: Oké. Okay.
0: Burn, baby, burn. Disco Inferno. Ja? Oké.
1: Vraag 4.
0: Nicola, wil jij eens eventjes de draad oppakken hier?
3: Dat wil ik wel, ja. In Breda, je kent het wel, daar openen ze vandaag het allereerste rookvrije park van Nederland. Het is het Seligpark en bij alle ingangen daarvan zijn bordenopgangen die bezoekers erop wijzen dat het hele park rookvrij is. En als je dan denkt, ik ga heel slim naar binnen met een vape, mag ook niet. Het is rook- en vapevrij. Eerder willen alle 440 gemeenschappelijke speelplekken en alle bushaltes in de gemeente Breda al eerder rookvrij gemaakt. Alles voor de rookvrije generatie natuurlijk, hè?
0: Goed initiatief natuurlijk, hè?
3: Zeker.
0: Ja, en het volgende duo zul je dan niet meer aantreffen, denk je, in het park voor een optredentje. De Chainsmokers. En met welk nummer staan zij nou ook weer in de lijst? Is dat A, Something Just Like This? B, You Ain't Seen Nothing Yet? Of C, Chiquitita?
2: A.
0: A, Something Just Like This. Is dat goed, jongens? Ja! Nou, heb jij toch nog even twee prijzen gepakt?
2: Ja, leuk.
0: Dat is leuk, hè? Ja, zeker. Want dan heb je namelijk de Radio 10 cap en ook nog eens een keer de zonnebril te pakken. Dus dat staat je vast goed daar op Madeira.
2: Ja, dankjewel.
3: Blij zeg.
0: Het is een onwijze blijdschap daarin nu, denk ik. Beetje rustig aan, nou, hè, Belinda. Kom maar even rustig bij.

0: Zondag live. Alle info op radio10.nl.
1: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
4: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Joujou.
9: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
10: Dat is wit goud voor weinig.
11: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
10: Mamma mia, dat is goedkoop.
11: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
16: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen... die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
18: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Het goed!
19: Nog één keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
20: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
21: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
22: Kippie.
23: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.

0: Misschien even openen op je telefoon. En dan begin je eens met een naam van degene die vandaag even genoemd moet worden. En dan een reden waarom die persoon even genoemd moet worden. En dan hoe je zelf heet. Lijkt mij fijn, toch? Ja, het is wel leuk om het afzender erbij te hebben.
1: Ja.
0: Kun je intikken in de app van Radio 10, maar je kan het ook inspreken. Dan kunnen we je stem zo meteen uitzenden. Hoeft niet lang te zijn, wel zo leuk om je even te horen. Dus heb je iemand in gedachten vandaag die een 10 verdient? En dat kan allerlei redenen hebben natuurlijk. Kom dan snel door nu met je berichtje, want dan kunnen we het zo meteen nog even meenemen in de show natuurlijk. Hè? Nou, Nicola die heeft altijd wel iemand uit het nieuws gevonden. Dat is trouwens ook een idee, hè? Als je gewoon nieuws zit te lezen en je denkt, oh, wat goed! Nou, dan kun je die persoon ook benoemen. Dat gaat nu, ja, Nico gaat dat nu ook doen, toch?
1: Ja, ja, ik wil heel graag een dikke vette 10 geven aan Delcy Netten.
0: Wat?
1: Zijn opa, dat is een TikToker.
0: Oh,
1: die ken je toch wel natuurlijk. Nee, zijn opa, dat is Joop Koolsen. En die is 80 geworden. En die maakt al heel erg lang muziek. Zet hij ook allemaal Spotify. Doet hij echt hartstikke mooi. Doet hij dat opnemen met producers erbij.
0: Waarom?
1: En leuke liedjes. Alleen het was altijd heel sneu. Als je dan ging kijken op zijn pagina. Dan stond er 4 luisteraars. Stond er met de mensen die zijn muziek wisten te vinden. Dat vond zijn kleinzoon zo ontzettend jammer. Dus die heeft op TikTok opgeroepen. Jongens, ga allemaal naar de Spotify. Om mijn opa Joop Koolsen eventjes te luisteren. Nou, in een dag heeft hij 14.000 luisteraars erbij gekregen. Stond best netjes.
0: Mm-hmm.
1: En er staan ook filmpjes op TikTok. Dat zijn opa dat dus ziet. En ik heb nog nooit een man zo mooi zien glunderen. Dat hij zo blij is dat eindelijk mensen luisteren. Dus ja, ik denk, als je echt een 10 verdient, nou, Delcy voor jou en ook voor je opa Joop Koolsen.
0: Wat een lief gebaar, man.
1: Superleuke actie. Dus ook als je zit te luisteren, doe eventjes naar Joop Koolsen met een C, Koolsen. Ja. Doe het strandlied eventjes luisteren.
0: Hartstikke leuk. Ja, wat voor soort muziek is het dan? Instrumentaal of zingt hij?
1: Hij zingt, hij heeft een gitaartje en hij zingt soms Engels, hij zingt een beetje Nederlands, maar gewoon eigenlijk van die hele laid-back muziek.
0: Okay.
1: Dus het strandlied is toch wel zijn knijter, dus daar moet iedereen even naar luisteren.
0: Ja, daar hebben we een fragmentje van. En je luistert eens even.
1: Oh ja.

0: is echt een dikke 10 voor Barry. Deze man hoort in een rijtje met Einstein, Julius Caesar en Willem van Oranje.
1: Ach, voor mij?
0: Onbeschrijfelijk wat hij voor ons betekent in het bedrijf. Ja. Klaas Hendrik, ik zou graag een dikke 10 willen geven aan mijn collega's die zich elke dag weer bij Ekels te Kolham inzetten om de mooiste schakelkasten te bouwen. Groeten van Klaas. Isa, ik geef een dikke 10 aan mijn collega Marco omdat hij vandaag voor het eerst is begonnen met schilderen en hij hartstikke goed kan schuren. Nick, een dikke 10 voor Sjoerd, die vanavond alles gaat geven. Zodat zijn dartsteam, het opdammertje, niet degradeert uit de derde divisie.
1: Ja, dat is belangrijk.
0: Ja, dat is belangrijk, zeker. Ja, ja.
1: Ah.
0: En Agnes zegt een dikke 10 voor mijn schoonvader, die 1250 kilometer achter het stuur zit. Op weg naar de camping in Frankrijk, 85 jaar oud. Jan, je bent een topper. Nou,
1: zeker, Jan.
0: 1200. Ik hoop niet iedereen ruk vanmorgen. Nou, hebben we hier Frans.
2: Hoi, met Frans. Ik heb een hele dikke 10 voor Patrick te tatoeëren, die gisteren een hele mooie Snorlax en Munchlax heeft gezet.
0: Snorlax.
2: Bedankt. Ja, hoi.
0: Ik moest dat even googelen. Dat is een kruising tussen een kat en een beer. Erg groot en dik. Voornamelijk blauw gekleurd met een crèmekleurige buik.
1: Waar komen die voor dan?
0: Pokémon.
1: Ah!
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, wij komen niet hoor.
1: Snorlax.
0: Boemert. Dus. En dan hebben we Frank nog. Frank, ja.
3: Vandaag geef ik een dikke 10 voor Radio 10.
1: Hey.
3: Toppers, Jeroen, goed bezig.
0: Nou, dankjewel. Het mag geen naam hebben natuurlijk in principe. Maar we gaan er wel weer bij staan. Het is ook heel leuk natuurlijk, hè. Word je ook eens toegezongen.
4: Ja. Jij krijgt van mij.
0: Ja, la, la, la, la. Oh, daar heb je hem. Ja, de dikke 10. Oh, wat een schitterend ding. Mooi, dankjewel voor het vergeven van de dikke 10. Vanmiddag om 4 uur. Gijs daarvoor, Edwin Diergaarde en...

0: alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
1: Are you drinking my Mulle Milk protein?
2: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mulle Milk protein. The moo you can't resist.
3: Hi, dag.
4: Hoi, hallo.
5: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
7: Amster!
8: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
7: Yes!
8: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
7: Play.
8: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
7: Lekker hoor!
8: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
7: Zoé!
8: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
7: Yes!
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Amster!
9: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
11: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
12: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
11: Voor pallets van 100 kilo?
12: Zie je het als een kans? Train die core, mensen.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
14: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
15: Nog een keer! Papa, sneller!
16: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
17: Joehoe, moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
18: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
19: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
20: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Net zo de hit met het meest gesampelde pianoloopje uit de historie. Na het nieuws van 2 uur.
0: met Nicola Ruijs.
1: Goedemiddag. Het Spaanse kabinet houdt spoedoverleg, want er is ophef over het gestrande virusschip bij Kaapverdië. Spanje gaf het schip toestemming om naar de Canarische eilanden te varen, waar het over een paar dagen zou aanmeren in Tenerife. Maar regionale bestuurders zijn tegen. Zij zijn bang voor verspreiding van het dodelijke hantavirus. Marius Borg Hoiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, mag de uitspraak in zijn proces niet thuis afwachten. De rechtbank wees zijn verzoek af. De kans dat hij opnieuw de fout ingaat is namelijk te groot, is de motivatie. Hoiby, die van 40 strafbare feiten wordt verdacht, hoort volgende maand hoe lang hij de cel in moet. Het is makkelijker geworden om van je telefoon- en internetabonnement af te komen. Waakond ACM deed er in het verleden onderzoek naar en ontdekte dat veel providers het klanten extra moeilijk maakten om op te zeggen. Dat kon dan bijvoorbeeld niet online en op hun site was vaak lastig of niet te vinden wat je dan wel moest doen. Die drempels die zijn inmiddels weggehaald, zegt de ACM. En er komt nog een seizoen van The Voice of Holland met dezelfde coaches in de draaiende stoelen, zoals Suzanne Freek en Willy Wartaal. De talentenshow werd 4 jaar geleden van de buis gehaald na berichten over misstanden achter de schermen. En dit jaar keerde The Voice weer terug. Trainingteam weer, op veel plekken droog met af en toe zon. In het oosten en zuidoosten blijft het bewolkt vandaag. Het is 10 tot 15 graden, maar morgen overal wat zon. Een graad of 16, en dat zeggen ze.
0: Poepoe.
2: Ja, ja, zeker wel. Hey. Dankjewel, Nicola.
0: Of was het tot morgen weer?
2: En een fijne dag.
0: Ja, dank je. Nog even naar de drie langste files van dit moment. 2 keer op de A12. Eerst Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens 9 minuten. En Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug 18 minuten. En op de A16 Antwerpen richting Breda voor... voor Breda, ja. Na een eerder ongeluk 11 minuten daar.
23: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
24: Bij Easy Pari Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pari Excel. Shop in de winkel of op easyparixl.nl.
25: Laat het hier zijn.
26: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
27: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
28: Moet je kijken daar, leuke gast.
29: I know.
28: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
29: Is ook echt jouw type.
28: Ja, toch?
29: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
28: Nou, gewoon zo.
29: Hoi, zin in koffie?
30: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
31: Je voelt je thuis,

Niet iedereen het eens met elkaar. Is dit nou kunst of ging Falco met Genie een stapje te ver? Wat vind jij? Nou, feit is dat de meeste mensen het wel een mooi liedje vinden. Een kunstvorm dus, maar niet in de trant van mede-Oostenrijkers Wolfgang Amadeus Mozart en Johann Strauss natuurlijk. Nee, Falco maakte moderne kunst. Genie hoorde je bij Radio 10. En kijk eens aan wie daar zojuist is binnenkomen vliegen. Het is Donna, de discoduif. Met in haar bek deze discoklapper van Sister Sledge. That is We Are Family.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Op Moederdag geef je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
8: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste Libelle. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
9: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
10: Voor het maaien van je gras.
9: Voor het reinigen van je terras.
10: Voor het snoeien van je haag.
9: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
11: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
9: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl. Sterk werk.
12: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
16: Dat is wit goud voor weinig.
17: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
15: Aldi.
18: Nog een keer! Papa, sneller!
19: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
15: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
16: Mamma mia, dat is goedkoop.
17: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
15: Aldi.
20: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
21: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
22: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
23: Nu bij Leen Bakker.
0: 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.

0: wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
6: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Schuren, afplakken, lakken.
8: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
9: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
10: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
11: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
12: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
13: Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
14: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milner kaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
17: Hey, bedankt.
18: Merci.
16: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
19: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1 plus 1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
23: Oh, wat betekent dat voor mij?
22: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
23: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
22: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
23: En moet ik verder nog ergens op letten?
22: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
24: Het is al 3 uur, de finish van deze werkdag. Ik heb hem al in beeld, komt steeds dichterbij. Grote hit van Rick Astley en Supertramp komen eraan. Na het nieuws, dat krijg je van Martijn Nijhuis.
25: Het Nederlandse virusschip op de Atlantische Oceaan wil zaterdag aanmeren op de Canarische eilanden. De reder heeft het gevraagd aan een haven op Tenerife. Maar het bestuur daar zit niet te wachten op het schip, waarvan opvarenden zijn besmet en overleden aan het hantavirus. Het bestuur is bang dat het virus zich daar verspreidt. Mensen die op vakantie gaan naar Thailand kunnen zich maar beter gedragen, want de politie gaat harder optreden in sommige gevallen. Denk aan drugsgebruik en seksuele uitspattingen in het openbaar. Thailand lijkt te reageren op een incident op het eiland Phuket. Daar hadden 2 toeristen seks in een tuktuk, die worden nu uitgezet. We wisten al dat het gisteren mega druk was op de bevrijdingsfestivals, Nu zijn er ook cijfers. Er waren een slordige miljoen mensen op de been. Zijn er iets minder dan vorig jaar? Komt waarschijnlijk doordat sommige mensen op vakantie waren en doordat 5 mei dit keer ook geen officiële vrije dag was. En het Rotterdamse museum De Kunsthal blijft voor de rest van de dag dicht, meldt de regiozender Rijnmond. Aan het begin van de middag werd het museum ontruimd vanwege rook in een van de ruimtes. Er waren toen tientallen mensen aanwezig in die kunsthal. Later bleek dat er geen brand was, maar kortsluiting in een stekkerdoos. Het radioteam weer. Op de meeste plaatsen droog. 10 graden in het oosten tot 15 in het westen. Maar door de noordoostenwind voelt het wat frisser aan. Vanavond kans op lichte regen. Morgen wat meer zon. Maar ook kans op buien. En maximaal 16 graden.
24: Martijn, dankjewel. Gaan we naar de files. 8 stuks in totaal. En de 3 langste staan op de A12 Oberhausen-Arnhem voor de IJsselbrug. Daar ben je 20 minuten extra onderweg. A15 Ridderkerk-Gorinchem voor Hardingsveld-Giessendam een kwartiertje. En op de A59 Zonzeel richting Oost tussen Made en de Raamsdonk-Veer is een ongeval gebeurd. En daardoor heb je 18 minuten extra reistijd.
0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1+1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Odido. Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

Radio 10, Gabriella Chilmi, zo heet ze, ja. Gabriella Chilmi. Ja, 2008 met Sweet About Me. Daarna heeft ze de stekker er voor een paar jaar even uitgetrokken. En dit jaar is ze weer terug met een nieuw platencontract, een nieuw album en ze heeft ook een nieuwe single die heet Pure Love. Goedemiddag.

€1,99. Dat is de prijs van een liter loodvrije benzine vandaag bij onze zuidenburen. Kun je gelijk ook even langs een frietkot voor een frietje stoofvlees. Hoe lekker is dat? Dit zijn ze op Radio 10, het goede doel. Dit is België.

0: was live. Alle info op radio10.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5... ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
6: Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
8: Aldi.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
10: Hey, bedankt.
9: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
11: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
6: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
12: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
12: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: hij anders doet.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
2: Milner.
1: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
5: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
7: Oh yeah.
6: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésausen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet

0: Het is vaak een lange weg die een artiest, band of groep moet afleggen naar succes. In de doorbraak hoor je het verhaal van het prille begin tot aan het moment van die allereerste hit. Vier jonge muzikanten uit Denemarken en Noorwegen proberen begin jaren 90 voet aan de grond te krijgen, maar echt vlotten wil het niet. Tot ze besluiten om het roer om te gooien. In een studio in Kopenhagen ontstaat een nieuw, speelser, bijna kinderlijk geluid. Zangeres Lene Nyström krijgt een opvallende rol met een stem die je of meteen omarmt of nooit meer uit je hoofd krijgt. Er wordt gebouwd aan een nummer over een wereld van plastic, fantasie en rollenspellen. De tekst ervan balanceert tussen satire en pure pop, en precies dat zorgt later voor gedoe. Want als het nummer in 1997 uitkomt, ontploft het meteen. In meer dan 10 landen komt het terecht op nummer 1. Maar tegelijk volgt een rechtszaak van Mattel, die het imago van hun beroemdste pop ter wereld bedreigd ziet. De zaak wordt uiteindelijk geschikt en de publiciteit werkt alleen maar in het voordeel van de band. Ineens zijn ze echt overal. Aqua, met Barbie Girl.
1: De doorbraak.

0: vanmiddag van Aqua, joh, de Barbie Girl.
1: Tickets van 10.
0: Ja, die had ik nog weg te geven. Was nog niet aan toegekomen, eerlijk gezegd. Maar dat ga ik nu maar even doen. Met Edwin.
2: Hallo, met Marianne.
0: Hoe is jouw woensdag vandaag, Marianne?
2: Ja, helemaal goed met mijn pootje omhoog.
0: Zit je pootje?

0: Kaveman, you bring on the sun now.
1: Je zou niet kunnen zeggen dat het toeval is natuurlijk. Hè? Want de zon die schijnt ook wel op sommige plekken in Nederland. Het is wel een beetje bedrukt vandaag.
0: Beetje grijs.
1: Beetje bedrukt weer. Nou ja, straks een nieuwe grijs op 10. Dat gaan we vanaf 4 uur gaan we dat doen hier op Radio 10. Wij gaan straks even bellen. En ik weet niet of jij deze meneer kent.
0: Grijs op 10?
1: Grijs op 10.
0: Grijs op 10. Oh, okay.
1: Nou, omdat het vandaag niet zo zonnig is.
0: Ja, okay.
1: Marcel Auerbach, die heb ik zo aan de telefoon. En je zou hem misschien kunnen kennen als een van de klussers van Help, mijn man is klusser. Uh-huh. 17 jaar lang doet hij dat al, samen met zijn broer. Want ik las vanochtend in de krant dat er toch best wel veel malafide klussers in de wereld en vooral in Nederland rondlopen.
0: Ja. Klopt.
1: En dat je dus niet zo blij bent met het resultaat. Hij geeft wat tips waar je op kunt letten. Waar je een malafide, dus een niet zo'n goede klusser, van tevoren alvast aan kan herkennen. Dus dat is heel fijn. Dat gaat hij zo bij ons doen.
0: Er zijn ook nog heel veel goede klussers. Hè?
1: Goede klussers. Ja. Laten we daar ook even duidelijk over zijn. Maar er zijn er ook een hoop die andere mensen oplichten. En dat is heel vervelend.
0: Ja.
1: We gaan straks ook top 4000 in 40 seconden gaan we spelen. En ik mag zelf een item inbrengen voor de veiling van de Alpe d'Huez.
2: Ja, wat heb je? Wat heb
1: ja,
2: je?
1: Ik heb en die doos die staat daar. Ik heb dus een doos uit mijn opslag meegenomen. Het is een mystery box.
0: Ja.
1: En is afgeplakt, want er stond te veel gamma stond erop. Dus dus daar hebben stickertjes
0: over. Een doos met zooi is het gewoon.
1: Het is een doos met zooi.
0: En die ga jij veilen.
1: En die ga ik veilen.
0: Ja, het is voor een goed doel, dus dat is allemaal prima, toch?
1: Ja, en ik kwam jou ook nog tegen. Nou, ik heb nog foto's van jou van vroeger van Jorin FM.

0: bonus.
1: Yes!
0: Met deze week in de bonus, alle Melkunie protein, tweede gratis.
1: Play.
0: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
0: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
1: Zoé!
0: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
1: Yes!
0: De meeste, de beste aanbiedingen.
1: Oster.
2: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de Zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
3: Je zou je

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
2: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
4: Radio 10.

0: tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
1: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
6: Mama, ik ben super blij met jou.
7: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
8: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
9: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
10: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
9: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
8: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Ja, goedemiddag. Het is alweer 1 minuut na 4 uur. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, ook goedemiddag.
14: Goedemiddag Gijs. De mensen die op het Nederlandse cruiseschip zitten, waar het hantavirus rondgaat, kunnen dit weekend weer terug naar huis. Ze komen dan aan op het Canarische eiland Tenerife en als ze geen symptomen hebben, dan mogen ze doorvliegen. 3 zieken zijn op weg naar Nederland en gaan dan waarschijnlijk naar verschillende ziekenhuizen. Dat zegt het LUMC in Leiden tegen Hart van Nederland.
15: Het LUMC gaat bij voorkeur 1 patiënt tegelijk opvangen en zou er theoretisch nog eentje bij kunnen hebben, maar om de goede zorg te verlenen, 1 voor 1.
14: Ja, verder zouden er geen zieken meer aan boord zijn. Op 4 mei worden altijd herdenkingskransen gelegd op alle treinstations. Maar die zijn gestolen in Roermond en Woerden. En in Weert is er een vernield. NS-directeur Wouter Koolmees is woedend. De daders hebben duidelijk geen respect voor mensen die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog, zegt hij. Corona ligt alweer ver achter ons. Toch worden er nog mensen opgepakt die een slaatje probeerden te slaan uit de epidemie. Het gaat om 4 zakenmensen uit Den Haag die onterecht om steun zouden hebben gevraagd om die periode door te komen. Ze zouden zeker 8 miljoen euro aan die praktijken hebben overgehouden. En in België is een beeld van 5-voudig toerwinnaar Eddy Merckx vernield. Het hoofd is er vanaf gehaald. Het beeld staat in een plaats vlakbij Brussel op een plein waar Merckx is geboren. Buurtbewoners reageren geschokt. De burgemeester vraagt zich af waarom vandalen het hebben gemunt op zo'n grote sportheld.
13: Ja, vraag me ook af.
14: Ja, waarom zou je het hoofd eraf halen?
13: Ja, dat een beetje raar is dat.
14: Ja. Het Radio 10 weer. Vanavond steeds meer opklaringen. Vannacht wat meer bewolking. Op sommige plaatsen wat mist. Het is dan 1 graad of 6. Morgen droog, flinke periode met zon, maar nog niet veel warmer. 14 tot 16 graden.
13: Mensen die dat soort dingen doen, die zijn er gewoon niet bij met hun hoofd.
14: Ja, oké.
13: Goed, we gaan meteen even naar Robin van de regie, want die weet waar het stilstaat. En het is donderdag, het zal wel druk zijn, valt het mee? Goedemiddag.
16: Goedemiddag Gijs, het is woensdag en het is helemaal niet zo druk.
13: Het is woensdag, het is niet zo druk. Of valt het tegen? Goedemiddag.
16: Goedemiddag, nee, het valt reuze mee. Gijs, hallo. Op de A7 richting de Afsluitdijk, daar valt het wel tegen. Daar heb je een kwartier file tussen Tijnje en knooppunt Heerenveen. Op de A12 richting de Duitse grens 20 minuten tussen knooppunt Grijshoort en Westervoort. Andere kant op richting Arnhem ook 20 minuten tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek. En op de A325 heb je een kwartier vertraging tussen het Gelredome en Westervoort.
13: Oké, nou heel veel sterkte daarmee. Ja, ik vind het gewoon leuk om even op de zaken vooruit te lopen. Dat doe ik sowieso, want ik heb hier een mystery box staan. Die komt uit mijn eigen opslag. En die gaan we zo direct... Nou, we gaan hem niet openmaken, toch? Dat gaan we niet doen, hè?
14: Nee, maar ik kan wel een beetje raden wat voor spullen daarin zitten.
13: Oké, nou, dat is veel geld waard.
14: voor als je van Gijs Staverman en van de radio houdt en van dingen dan waar je niks mee
13: precies,
14: kunt.
13: Ja, nou, dat soort dingen zitten er ook allemaal in. Plus muziek van Rag & Bone Man en ook First Choice in Staverman's Dixo en Dr. Love. Je hoort het binnen een paar minuten.
17: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
18: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
20: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
19: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
21: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
22: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
23: Hoi van Ethos.

zag, toen dacht ik van, nah, you're only human, ik ben een beetje bang voor jou. Maar hij is een hele aardige man en hij is begonnen als rapper. En toen heeft zijn vader gezegd, dat moet je niet doen. Hij moet gaan zingen. Dat heeft zijn vader gezegd. Dat heeft hij ooit een keertje bij Graham Norton heeft hij dat verteld. En dat heeft hij gedaan en daar is hij

0: Gijs, welkom. De meeste muziek in de middagshow. Het is 13 minuten na 4. Dit is Gijs op 10. En mijn naam is Gijs. Gijs Staverman en samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedemiddag Gijs.
0: En de hele middagcrew. Zitten wij lekker bij op de achterbank. Als je naar huis rijdt, kan ook zijn dat je nog op kantoor bent. Hè? Dan zitten we gewoon even, dan schuiven we even aan bij je bureau. Of misschien wel aan de werkbank. Ik weet niet precies wat je aan het doen bent, maar wij zijn erbij. En wij herkennen het beeld. Jij staat met het slaap nog in je ogen om 6 uur 's ochtends op Schiphol. En daar zit de bar vol met mannen aan de halve liters bier. Ja, dat is misschien een beetje een vreemde gewaarwording, maar het gebeurt wel. Dat vindt de baas van Ryanair, Michael O'Leary, ook. En daarom wil hij dat luchthavens stoppen met het schenken van alcohol op de vroege ochtend. Of in de vroege ochtend. Volgens hem worden er dagelijks vluchten omgeleid of vertraagd door dronken en agressieve passagiers. Ja, dat is vervelend voor de mensen die zich aan de regels houden. En het kost tegelijkertijd ook bakken met geld. Het scheelt ook piloten, die kunnen dan ook niet een borrel nemen voordat ze gaan vliegen. Als het aan Ryanair ligt, aan de Ryanair-baas, dan moet horeca op luchthavens zich voortaan houden aan de vergunningregels die van toepassing zijn op cafés en pubs buiten de luchthavens. Dus geen alcohol in de ochtend. Ja, dronken mensen in het vliegtuig die kunnen heel vervelend zijn. Maar er kunnen ook voordelen aan zitten.
2: Als je een bloedmooie vrouw ziet die te veel heeft gedronken, altijd proberen te versieren. Altijd proberen. Nee, heb je en... Oh, zo ben ik normaal nooit, hoor. Kun je krijgen. Dus...
3: Gijs op

0: En Dutch Girl was natuurlijk ooit jurylid bij The Voice. Daar is nu wat nieuws over. Er komt namelijk nog een seizoen van The Voice of Holland. Ja, het nieuws werd vandaag gedeeld door coach Willy Wartaal. Wiwa, zoals Johan Derksen hem altijd noemt. Willy Wortel. Oh ja, zo noemt hij hem altijd. Ja, het is deze week de finale week van dit comeback seizoen. Ilse Delanger, eveneens coach in de huidige reeks, die bevestigt het nieuws ook. Ze vertelt verder dat alle coaches van het huidige seizoen zullen terugkeren. Naast Willy Wartaal en Ilse Delanger zijn dat Dinant Woesthof en Suzanne Vreken. Dinant is er heel blij mee.
1: Ja, ik ben er ontzettend blij mee. Kan ik allemaal goede songs kan ik jurylid van zijn. En dan, ja, Gijs, fijn dat je het even vraagt.
0: Goed, 4 minuten voor 4:30 inmiddels. En straks hebben we ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
2: Nou, een medewerkster van de rechtbank staat nu zelf voor de rechter. En Zwitserland heeft binnenkort misschien voor het eerst een koning. Het is een slimme zakenman die daar een trucje voor gebruikt.
0: Okay.
2: Dat vind ik wel handig voor jou. Hoor je zo.
0: Oh, nou, heel spannend. En dit hoor je ook zo.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk... of je bent romantisch aan het daten... gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik... komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ... ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
5: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
6: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis! Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesfooties 3 paar voor maar 1,48. Of drechtafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Wat ook helpt? Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
11: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 5 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
12: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, alle lof voor Almof.
13: Het goed!
14: Nog 1 keer het hele seizoen van Chateau Meiland. Alle hoogtepunten, alle uitdagingen, alle mijlpalen. Chateau Meiland, elke werkdag om 8:30, exclusief bij SBS 9.
15: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
16: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts... en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
15: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: Odido. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Divine Chef.
9: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
20: Ja, goedemiddag. Vanavond steeds meer opklaringen. Vannacht misschien een beetje mist. Morgen droog. Flinke periode met zon. Het wordt dus de 14 en 16 graden. En waar staan de files op deze woensdag? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
21: Goedemiddag. Het is niet echt drukker dan normaal voor deze woensdag. Wel druk op de A9. Daar sta je tussen knooppunt Badhoevedorp en de Wijkertunnel 3 kwartier stil door de nasleep van een ongeluk. Op de A12 heb je in beide richtingen 20 minuten file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. En op de A28 20 minuten vertraging tussen het Harde en Zwolle Centrum.
20: Oké, nou heel veel sterkte en zorg dat je veilig thuis komt. Wij blijven in ieder geval lekker bij je. We gaan straks weer een veiling-item gaan wij bekendmaken. Zonder te vertellen wat er nou precies in zit. Want het is een mystery box, die komt uit mijn opslag. En ik heb ook muziek voor je van Paul Young en Teddy Swims. Allemaal binnen een paar minuten. Maar eerst, want het is belangrijk, het nieuws van Nederland. Martijn Nijhuis, goedemiddag.
22: Goedemiddag Gijs, groot alarm in Weesp. Daar is een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Al het treinverkeer van en naar Weesp is stilgelegd. En het gebied rond de vindplek is natuurlijk afgezet. Het OM eist 3 jaar gevangenisstraf tegen een vrouw die bij de rechtbank in Amsterdam werkte. Ze heeft bekend dat ze stukken heeft verkocht aan een verdachte. Het geld dat gebruikte ze om te gokken, want daar was ze namelijk verslaafd aan. Ja, dat is niet de bedoeling.
20: Nee, dat mag niet.
22: En een ziekenhuis in Leiden vangt een patiënt op die misschien is besmet met het Hantavirus. Dus er zijn 3 opvarenden met vliegtuigen naar Nederland onderweg, onder wie een Nederlands en Brits bemanningslid.
20: Ja, de Canarische eilanden die vinden het niet zo'n heel goed idee, hè, dat die mensen daar naartoe worden gebracht. Dat hoorde ik vanochtend.
22: Ze zijn bang voor besmetting.
20: Ja. En maar gisteren hebben wij Ab Oosterhuis aan de telefoon gehad. Wij hoeven ons geen zorgen te maken.
22: Nee. Want ja, het verspreidt zich vooral van dier naar mens en vooral in andere gebieden.
20: Ja, bij deze mensen die overleden zijn, dat zijn 2 mensen die het dan waarschijnlijk van elkaar hebben gekregen dan.
22: Nou ja, of ze hebben allemaal op het schip gezeten waar die muizen zaten, waar ze de stof hebben ingeademd. Dat kan natuurlijk ook, hè.
20: Maar goed, ik denk dat ik niet zo snel met een cruise ga. Op een of andere manier.
22: Ik zie er wel vooraan. Lekker alles betaald, voor niks te doen.
20: Nou ja, dat vond ik dus ook leuk. Tot dit virus naar boven.
22: Ik heb misschien een ander goed idee voor jou. Dit is namelijk een verhaal over een Zwitserse man van 31. Mm-hmm. Binnenkort misschien wel de eerste koning van Zwitserland.
20: Oh.
22: Die heeft namelijk uitgevonden dat er een gekke wet bestaat daar, waardoor iedereen voor een paar honderd euro land kan claimen als er geen eigenaar staat geregistreerd.
20: Als je wel een Zwitsers paspoort hebt.
22: Ja, dat is, sorry Gijs, dat moet je dan wel hebben. Maar misschien bij ook wel zo'n gekke wet. Dus hij is gewoon in het kadaster gaan kijken van, nou, wat is er allemaal vrij? Afgelopen jaar heeft hij 10 stukken landbouwgrond, bosparcelen en industrieterrein opgekocht.
20: Wat slim.
22: Inmiddels zegt hij zelf, heeft hij 100.000 vierkante meter grond.
20: In Zwitserland.
22: En hij zegt, ja, dit doen koningen ook. Dit is hoe je koning wordt. Je verovert steeds meer land. Dus hij heeft ze ook al laten kronen tot koning door een priester. Hij heet Jonas Lauwina. Misschien horen we die naam wel vaker dus binnenkort. Hij heeft ook stukken weg ingepikt in Zwitserland. Oh. De gemeente mag ze alleen terug hebben als ze worden omgedoopt tot de Lauwienerstraat.
20: Nou ja, wat goed.
22: Ik zie Rick denken, niet zo'n gek idee. Ja. Kasteeltje prik. En op sommige wegen is die nu ook al tol aan het heffen.
20: Maar is dit, staat dit in de Nederlandse wet ook misschien? Of,
22: ik heb er even een ChatGPT promptje tegenaan gegooid. Ik kon het niet vinden.
20: Nee, je kan het niet. Nee, dat
22: en als het zo was, zou ik het jou niet vertellen natuurlijk.
20: Nee, precies.
22: Want jij hebt je eigen stavengang hier.
20: Ik heb hier de eigen stavengang.
22: Moeten wij dan ook tol gaan betalen? Of,
20: Nou, ik vind dat nu je het, ik heb daar nooit over nagedacht, maar nu het zegt, ik vind dat helemaal niet zo gek. Gewoon een dubbeltje, dat is 10 cent. Oh, dat was vroeger zo. 10 eurocent als je er doorheen loopt. En iedereen die er doorheen loopt, die stort dan een dubbeltje in een grote pot en dat geven wij allemaal aan Alpe d'Huez.
22: Je moet een stukje omlopen als je naar de wc wil.
20: Ja, dat is, En jij moet voortaan met de trap.
22: Ja, shit. Wat een dag,
20: was het vandaag. Nou, dat levert best wel wat op, toch?
22: Ja, nee.

We zetten de deuren wagenwijd voor je open. Hier bij Radio 10. Vanwege het feit dat wij het graag willen. Dat jij kan genieten van al die geweldige muziek. De beste muziek die er ooit is gemaakt. Waaronder Teddy Swims en The Door. Daarvoor Paul Young en Come Back and Stay.

0: hun dochter zo ziek te zien worden.
1: Ja, het was voor ons een klap. Natuurlijk 3,5 jaar geleden, inmiddels 4,5 jaar geleden, toen het hele verhaal begon eigenlijk. En ik heb echt een hele tijd niet kunnen geloven dat dat wel eens het einde zou kunnen zijn. Ik denk, die vecht zich er wel doorheen. En dat deed ze ook wel. Maar uiteindelijk was de ziekte sterker dan die vet, ondanks alles.
2: Maar ze is er altijd, elke keer zo positief naar elke operatie. Zegt ze, mam, ik ga er weer voor. En dan ging ze weer. Ze zegt, ja, ik word niet meer beter. Maar...

0: onder meer met De Veiling.
1: Radio 10, Altuzes.
0: Ja. En daar zitten bijzondere producten, zitten daarin bijzondere veiling-items. Een bakcursus van Robert van Beckhoven, die hadden wij gisteren aan de telefoon. Een gesigneerde Playboy van Vrouwtje. Een gigantisch billboard langs de A20. Er staat er heel veel moois op de site. Radio10.nl/doneer kun je ook een donatie doen. En er werd ook aan mij gevraagd om een persoonlijk item mee te nemen. Ja, nou, ik heb mijn vriendin even gevraagd, wat kan de weg? Mijn vriendin die zei, alles. Alles wat er in je huis staat, alles kan. Jij ook. Nee, dat hebben ze niet gezegd. Nee, unieker dan dit ga je het niet krijgen. Op de site staat namelijk een mystery box uit mijn persoonlijke opslag. En ik zal je een geheimtje verklappen. Er staan nogal wat dozen. En ik heb gewoon een doos gepakt. Die heb ik eruit gehaald. Die staat hier achter mij. Wij hebben de gamma allemaal afgeplakt. Want we mogen geen reclame van maken. Dus daar zijn allemaal stickertjes overheen. Hier staat die mystery box. Wat zit daarin?
2: Ik heb wel eens een keer met jou zo'n doos bekeken.
0: Ja.
2: Dat ging alle kanten op. En ik denk, als ik een gokje moet wagen...
0: Nou, ik kan je met zekerheid vertellen, deze doos gaat ook alle kanten op.
2: Daar zit zeker waardevol spul in.
0: Ja.
2: En ik denk ook wel, want ik weet, jij bent een enorme verzamelaar. Als je als je gek bent op de radio, zit ik goed of niet?
0: Ja, dat zit je goed.
2: Dan zit daar toch wel iets in dat misschien voor beeld en geluid ook wel leuk
0: was. Ik doe al 35 jaar radio maken. En ik heb in die periode best wel veel dingen gejat bij al die radiostations waar ik gewerkt heb. En een paar van dat soort dingen die zitten hier gewoon in die doos.
3: De grootste Gijs Staverman fan is Gijs Staverman.
0: Ja, precies,
3: dus alles uit zijn carrière zit wellicht in die doos.
0: Nou, niet alles, maar wel een hoop. Er zit wel een hoop. En dat moet je... Ik weet ook niet precies wat er exact in zit.
2: Is er gedragen onderbroek? Is er een telefoon? Wat is het?
0: Nou, er zit wel iets wat gedragen is door mij. Dat zit erin. Ja.
3: Nou.
0: Mag ik zeggen wat het is of niet?
3: Nee, dat ga ik niet.
0: Oké, goed. Nou, je kan bieden. Radio10.nl/doneer. En neem van mij aan, het is echt de moeite waard.
1: Alle info over de veiling items vind je op radio10.nl.

0: dit in gebruikt. Een Leonardo DiCaprio, die nog een echt een Leonardootje was. Was echt hartstikke jong. Deed hij de dames met de leeftijd, die hij toen had. En de Cardigans die zongen daar. En de Bee Gees Nights on Broadway. Ik ga het nog een keertje zeggen. Alle filing... alle filing items die kun je checken via radio10.nl/doneer. En dan kun je ook een donatie doen. Bijvoorbeeld voor die geweldige mystery box uit mijn opslag. En er wordt al goed naar gekeken. Is nog niet opgeboden. Ja, het is nog een half uurtje oud. Straks het nieuws, Martijn.
1: Het Leidse ziekenhuis vangt mogelijk een besmette patiënt op van het virusschip. En altijd eens echte spullen van Friends willen hebben.
0: Oh.
1: Dat kan, want die worden gefiled. Wat er te koop is op die filing, dat hoor je zo meteen.
0: Ik vind het heel spannend.
2: Radio 10.
3: Gijs op 10.
4: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
5: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
4: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
5: Rand? Nee.
4: Fair enough.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Even overlaten.
9: Ik ben aan het streamen.
8: Oh, sorry.
9: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
10: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
11: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
12: Hoi, dag.
13: Hoi,
14: hallo.
15: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
16: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
15: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
17: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
19: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
20: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
21: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
20: Voor pallets van 100 kilo?
21: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
22: Tijd voor gesponsorde vacatures.
19: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
23: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
24: Zo je voorraad luiers en binnendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
25: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
24: Oh yeah.
25: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
2: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
1: Aldi.
0: Goedemiddag, het is 5 uur, hoogtijd voor het Radio 10 Nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedemiddag.
12: Goedemiddag Gijs. Een van de 3 zieken van het Nederlandse cruiseschip op de Atlantische Oceaan wordt opgevangen in een ziekenhuis in Leiden. De patiënten zijn met het vliegtuig onderweg, maar over de aankomst weet het LUMC nog weinig.
13: Wij hebben nog geen definitief moment dat ze gaan komen, helaas. Dus we staan allemaal klaar in de startblokken. Wij wachten af.
12: Het zijn 2 bemanningsleden en een passagier. Die hoort bij 1 van de 3 mensen die zijn overleden. Die komt uit Duitsland en gaat direct daar naartoe. Justitie eist 3 jaar cel tegen een vrouw uit Woerden voor het verkopen van gegevens uit rechtbanksystemen. Ze was gokverslaafd en werkte bij een rechtbank. Zo kon ze overal bij en de informatie verkocht ze aan een verdachte. Ook zou ze 2 jaar lang een andere gokverslaafde voor bijna een ton hebben afgeperst. Amerikaanse mediamagnaat Ted Turner is overleden. Hij was onder meer de oprichter van de eerste 24-uurs nieuwszender CNN. In 1991 werd hij er nog voor geëerd toen hij door Time werd uitgeroepen als man van het jaar. Uiteindelijk verkocht hij CNN, maar hij bleef de rest van zijn leven trots op die zender.
0: Ja.
12: Hij was trouwens ook ooit getrouwd met Jane Fonda, hoorde ik net van iemand. Ted Turner was 87 jaar. En bij Radio 10 hebben we natuurlijk de veiling voor Alpe d'Huez via radio10.nl. Vooral even kijken voor de mystery box van Gijs Staverman.
0: Ja, ja, er was toch steeds heel goed naar gekeken.
12: Ik heb er bijna op geboden. Want ik
0: ben wordt er op geboden? Wacht even, Robin.
14: Zie je, as we speak, dat ene Arnoud P., hartelijk dank voor je donatie,
0: ja.
14: €25 heeft
0: gekregen.
12: Zo!
0: Nou, ik ben al blij. Nou,
14: het kan hoger.
0: Ja, het kan veel hoger, maar ik ben nu al blij.
12: Nou, in Dallas is binnenkort ook een bijzondere veiling met spullen van acteur Matthew Perry van Friends. Die is overleden. Onder meer 26 scripts met handtekeningen van alle acteurs. Foto's uit de serie. Nee, Gijs, je mag niet meebieden. Verder worden een fotoalbum geveild. En een replica van het gele kijkgaatjesframe uit Monica's apartment, weet je wel?
0: Oh, dat bordje.
12: Dat fotolijstje. Ja. Plus een kunstwerk van Banksy, dat wordt ook geveild.
0: Au.
12: Opbrengst gaat naar de Matthew Perry Foundation, die zich inzet tegen verslavingen. Hij was natuurlijk zelf verslaafd.
0: Nou, leuk. En waar kun je terecht als
12: ik ga jou dat niet vertellen, Gijs. Maar als je toch op iets wil bieden, radio10.nl/doneer. Het Radio 10 weer, vanavond opklaringen, vannacht op sommige plaatsen wat mist, graadje of 6. Morgen droog, veel zon, maximaal 16 graden.
0: En die veiling wordt alleen maar leuker en leuker en leuker. Toch? Er komen steeds meer items erbij. Dankjewel, Martijn. We gaan meteen even naar Robin van de Regie om te kijken waar het stil staat. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Nou, op de A2 bijvoorbeeld, Utrecht en Bos. Daar heb je 20 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Op de A4 Den Haag-Rotterdam sta je tussen knopen de Ketelplein en Benelux ruim een uur stil door een ongeluk. En op de A28 richting Zwolle heb je tussen het Harde en Zwolle Centrum ook ruim een half uur vertraging.
0: Oké, nou heel veel sterkte daarbij. Wij blijven lekker bij je. We gaan het straks over klussers hebben die niet altijd even netjes de boel achterlaten. Laat ik het maar even netjes zo vertellen. En we gaan je werkdag afsluiten. Dat doe ik met Wickfield en Think of You.
26: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
27: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
28: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
27: Ook voordelig bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
29: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
30: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines.
4: Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.

op tijd. Gisteren kreeg ik een beetje... Ik kreeg een standje gisteren. Zo van, ja, maar hallo, 5 over 5. Dat is de bedoeling dat we dan gaan afsluiten. En niet 6 over 5. Dus het is exact 5 over 5. Ja, dat je dit hoort.

politie die waarschuwt je. Pas op voor malafide klusjesmannen. Dat zijn klusjesmannen die niet zo goed zijn. Voor je het weet moet je ineens onterecht veel te veel betalen. Maar hoe herken je nou zo'n loesje elektricien of loodgieter? Nou, dat ga ik zo vragen aan de betrouwbaarste bouwer van het land, Marcel van Help Mijn Man is Klusser.

0: die uit de brand hielp. En dat deed hij in Help, mijn man is klusser. De man met twee rechterhanden. Hij slaat altijd de spijker op zijn kop. Marcel Auerbach. Goedemiddag, Marcel.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent natuurlijk een vakman. Fijn om jou even aan de telefoon te hebben. Want jouw klushart klopt harder dan een klopboor. Maar waar herken je volgens jou nou een slechte vakman aan?
1: Nou, niet als uiterlijk.
0: Ja, nee, dat dacht ik al, ja. Ja, want iemand kan er heel vriendelijk uitzien. Maar ja, dat betekent niet dat hij ook heel goed is.
1: Nee, precies. Daarom. Het is kijk, op zich... vraag het aan vrienden, familie... die betrouwbaar is.
0: Mm-hmm.
1: En bijvoorbeeld vraag offertes aan. En dan... kijk, iets wat te goedkoop is of te duur is... is meestal sowieso niet goed.
0: Nee.
1: En normaal gesproken... moet je ook een beetje op je gevoel afgaan.
0: Op je wat afgaan? Sorry, dat je viel
1: even...
0: Op je gevoel moet je afgaan, ja.
1: Ook een beetje op je gevoel afgaan. Als iemand langskomt, je vraagt een offerte aan.
0: Mm-hmm.
1: Dat je in ieder geval alles zwart op wit hebt staan.
0: Ja.
1: En nooit afspraken mondeling maken.
0: Je wil het allemaal wel even op papier, wil je het hebben?
1: Ja, eigenlijk. Ja, ja, of een mailtje. Gewoon een bevestiging. Dat
0: ja, precies. Maar die offertes hè, waar je het over hebt, dat is ook best wel een beetje Indianen verhalen gaan daarover rond. Want de een die rekent dit, de ander rekent dat. Iedereen die kan het wel verklaren, want ja, producten zijn natuurlijk allemaal duurder geworden. Ik zie door de boom het bos niet meer.
1: Nee, dat klopt. Maar vraag bijvoorbeeld 3 offertes aan. En, of meerdere. Vraag in eerste instantie aan familie, vrienden, kennissen of een betrouwbaar iemand.
0: Mm-hmm.
1: En dan kan je het een beetje vergelijken. Iets wat te goedkoop is of te duur is. Ja, dat is... dat zou ik zo niet zeggen.
0: Nee. En ben je wel eens ingeschakeld omdat een andere aannemer gewoon echt prutswerk had geleverd?
1: Natuurlijk zijn we wel eens langs geweest bij mensen die bijzonder zijn in de feiten.
0: Ja.
1: En ja, dat is nooit leuk. En natuurlijk heb je wel eens klanten erbij die heel zuinig op de centjes zijn.
0: Je telefoon is ook wel toe aan vernieuwing, heb ik het idee. Want hij loopt af en toe een beetje weg. Dus daar kan ik je niet helemaal goed voor staan.
1: Ja, dat heb ik nog gehoord.
0: Wat? Hallo?
1: Hallo.
0: Ja, nee, nou, oké. Nee, maar je zei net, je helpt wel eens mensen uit de brand. Je deed eigenlijk niet anders dan, toch? Bij help mijn man is klussen.
1: Ja, zeker, maar dat had een andere oorzaak.
0: Ja. Ja, dat was iemand die gewoon geen zin meer had, toch?
1: Nee, precies.
0: Ja.
1: En kijk, mensen die belazerd of bedonderd zijn, ja, dat is nooit leuk natuurlijk. En ook die wil je uit de brand helpen. En ja, die kom je wel eens tegen.
0: Ja, en heb jij zelf wel eens ontevreden klanten gehad? Waar je een beetje ruzie over hebt gehad? Dat je zegt van ja, maar nee, dit is gewoon hartstikke goed. En dat iemand gewoon niet blij is? Of was?
1: Fouten kunnen we allemaal maken, toch? Alleen ja, hoe los je het op? En ontevreden klant, eigenlijk niet.
0: Nee, je bent die recensies op jouw website kloppen gewoon?
1: Ja, zeker.
0: Ja,
1: dat is ook belangrijk. Om eerst even daarna op de internet te kijken naar de recensies. Niet gelijk met iemand in zee gaan die voor de deur staat, zeg maar.
0: Nee. Ja, maar tegenwoordig, die recensies zijn hartstikke belangrijk. Online, jouw bedrijf R&M Bouw, die krijgt een keurige 5 sterren. Er zijn nog niet heel veel... M&R. Nee, sorry. Die krijgen dan niet zoveel.
1: Dat heb je niet goed gezien.
0: Nee, M&R krijgt niet zoveel sterren. Maar die andere, die R&M... Maar 5 sterren. Maar wat doe je met iemand die jouw bedrijf een slechte review geeft? Ga je die dan opzoeken? Of hoe werkt dat?
1: We hebben altijd contact als de klus klaar is, zeg maar. Nog even met de mensen. En eigenlijk, het is zoals het is. Als die slechte review is, is de slechte review, toch?
0: Ja, dat is waar. Maar dan ga je wel even vragen waarom, toch?
1: Ja, tuurlijk. En dan lossen we het op.
0: Ja.
1: En dat zeg ik, dat is het belangrijkste. Een fout kunnen we allemaal maken. Het is dan hoe je het oplost.
0: Oké. Nou, hartstikke goed. Dan zijn we weer even bijgepraat. En een klusser die met een stropdas binnenkomt, die moet je ook niet vertrouwen, toch?
1: Ja, waarom niet? Iemands uiterlijk kan je niet afgaan, toch?
0: Oké. Nou, topklussen Marcel Auerbach. Het is hartstikke fijn. M&R Bouw. Ik zal het nooit meer vergeten. Dank je wel. Als we tips nodig hebben, dan gaan we je weer vinden.
1: Is helemaal prima, Gijs.
0: Is goed. Fijne middag.

0: En wat zit daarin?
1: Rond Weesp is het treinverkeer stilgelegd vanwege een bom uit de Tweede Wereldoorlog. En in elk gezin is wel een moeder die dingen zegt die je nergens anders hoort.
0: Zeker.
1: Wat zegt jouw moeder voor gekke of slimme dingen? Daar hebben we het zo over.
0: Spannend.
2: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
3: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
7: Voor het maaien van je gras.
6: Voor het reinigen van je terras.
7: Voor het snoeien van je haag.
6: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
8: Stihl, sterk werk.
9: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
8: Stihl, sterk werk.
10: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
11: Dat is wit goud voor weinig.
12: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
13: Aldi, het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
15: Mamma mia, dat is goedkoop.
12: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
14: Aldi.
16: Mama, ik ben super blij met jou.
17: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
18: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
19: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
20: Drukke dag gehad en dan straks thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito-schotel. Supersnel en heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag! Let's
21: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
22: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Goedemiddag, vanavond wat opklaringen. Vannacht bewolking met wat mist bij een graadje of 6. Morgen droog, flinke periode met zon en het wordt dan zo'n 15 graden. En waar staan de files? Dat weet Robin van de regie. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, bijvoorbeeld op de A2 Maastricht-Eindhoven. Daar sta je tussen Echt en Wessem een half uur stil door bergingswerkzaamheden die waarschijnlijk tot 6:30 gaan duren. Op de A4 is de weg weer vrij na een ongeluk. Wel nog steeds een uur vertraging tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. En op de A28 Amersfoort-Zwolle, daar heb je 3 kwartier vertraging tussen het Harde en Zwolle Centrum.
1: Oké, nou heel veel sterkte daarmee. Wij blijven lekker bij je. En we gaan straks die file misschien wat draaglijker voor je maken. En dat doen we met de top 4000 in 40 seconden. En je kan meedoen, hè? Dan kun je nog eens 100 euro aan thuisbezorgd goed winnen. Dat zou leuk zijn. Kun je vanavond meteen gaan besteden. Dat allemaal straks. Eerst het nieuws, Martijn Nijhuis. Goedemiddag.
23: Goedemiddag, Gijs. Er rijden geen treinen tussen Amsterdam en Amersfoort. En dat komt doordat bij Weesp het treinverkeer is stilgelegd. Omdat er een vliegtuigbom is gevonden. Die is intussen weggehaald. En volgens de NS komt het treinverkeer over een half uurtje waarschijnlijk weer op gang. 3 mannen die op TikTok reclame zou hebben gemaakt voor terreurgroep IS... worden overmorgen onder strenge voorwaarden weer vrijgelaten. Maar ze mogen vanaf dan niets meer op sociale media zetten. En volgende week is het dan zover. Dan komen met vertraging de eerste asielzoekers aan in Loosdrecht. Het dorp is al dagen het toneel geweest van heftige protesten. Maar Loosdrecht zegt die opvang toch door. Wel met iets minder asielzoekers dan gepland.
1: Oké, dus dan zou je zeggen dat de demonstraties een beetje nut hebben gehad?
23: Ja, als je dat...
1: soort van?
23: Ja, voor die mensen die het niet wilden, zeker.
1: Ja, oké. Goed, jij wilde even iets hebben over je moeder, jouw moeder.
23: Ja, onder andere over mijn moeder. Ik hoop niet dat ze luistert. Het is een leuke oproep.
1: Luistert elke dag, hè? Dat stuurt ze altijd een appje.
23: Wel waar, ja. Een oproep in het AD. Wat zegt of zei jouw moeder altijd? Dus wat zijn vaste zinnetjes of uitdrukkingen die alleen jouw moeder gebruikt?
1: Ja, waar moet ik beginnen? Mijn moeder die zei zoveel. Dat is niet. Nou, wel in de tijd dat Facebook opkwam en YouTube. Mijn moeder noemde dat altijd Facebook. Mm-hmm. Ken je Facebook? En heb je al iets op YouTube gevonden? Of YouTube gezien? Ja.
23: Ja, dat zijn oude mensen.
1: Heerlijk. Dat zijn wat oude. Ja, die weten nog niet zo goed.
23: Ja, en mijn moeder die zei altijd: het gaat om wat je doet, niet om wat je zegt.
1: Oh.
23: Dus als ik er weer iets beloofde en ik kwam niet naar, dat is wel op zich wel, dat is wel een verstandig.
1: Dat is vaak tegen je gezegd, denk ik.
23: Dat is wel waar. De irritantste, maar ook beste vind ik wel welterusten. Ik was ooit een keer heel verstrooid. Toen liep ik naar de auto, toen zei ik tegen moeder: nou, welterusten. Dus nu zegt mijn moeder dat
1: of in plaats van tot ziens.
23: Tot ziens.
1: Of,
23: maar echt bij alles. Als ze me feliciteert met de verjaardag, zegt ze: nou, welterusten. Ook als ik haar bel, dan neemt ze op met: ja, welterusten.
1: Oh, wat
23: fucking irritant.
1: Ja, dat is irritant.
24: Nou,
1: ja.
24: Mijn moeder is wel normaal.
23: Oh, ja hoor. Ja.
25: Nee, die verstaan we gewoon niet.
23: Nee.
24: Ja. Hallo.
1: Jouw moeder luistert natuurlijk elke middag ook natuurlijk.
25: Mijn moeder zei altijd: die had wel een mooie. En die is overigens van mijn oma, dus die is van mijn moeders moeder.
1: Ja.
25: Als je bijvoorbeeld een vlekje op je shirt hebt, dat herken je wel, Gijs. Als je
1: elke dag.
25: Als je hard loopt, zie je het.
1: Oh, dat is ook mooi.
25: En dat is letterlijk waar natuurlijk.
1: Mijn moeder zei altijd, dan zei ik: oh, ik ben moe. Nou, ik hoop dat je pa wordt. Dooddoener was dat.
23: Wezenlijk.
1: Maar ik ben ooit een keertje gepest en toen had ik ook een keertje ruzie met een... was op de lagere school of de middelbare school, de eerste klas, ik weet het niet zo goed meer. Maar dat was een jonge jochie en die heeft mij toen een klap gegeven. Dat vond ik heel vervelend. Toen kwam ik een beetje uithalen bij mijn moeder. En zei mijn moeder: ik snap het wel, want jonge pikkies die kunnen heel hard schieten.

gisteren helaas net niet gelukt. En dat is heel jammer. Als jij het vandaag aandurft om met mij mee te spelen, heb ik een kwalificatievraag voor je. Ik draaide net Roxette voor je. Zij scoorde ook een hit met een plaat over een soort ritje. Een soort ritje. Ja, ze hebben dus een soort ritje gemaakt. En die staat op 2456 in de top 4000. Nou ja, dat is de vraag natuurlijk. Wat is de titel van dat ritje? Wat Roxette heeft gedaan op 2456 in de top 4000. App jouw antwoord via de gratis Radio 10 app. En wie weet, speel je...

0: Edwin uit Leiden. Dag Edwin, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Gijs.
0: Goedemiddag. Ben je een beetje zenuwachtig? Of denk je van, ik ga het gewoon even fixen vandaag?
1: Gezonde spanning.
0: Je hebt gezonde spanning. Nou, dat is heel goed. Wij zitten met z'n allen de hele middag, crew. Hallo. We zitten heel lekker in de studio. En wij mentaal helpen we je er doorheen, hè?
1: Nou, dat is mooi.
0: Dat is heel fijn. Je mag meedoen. Je wist het antwoord op de volgende vraag. Wat is de titel van de plaat? Een ritje over een ritje van Roxette.
1: Joyride.
0: Joyride. Ja, dat hele nummer had je niet nodig van de Top 4000. Maar vorig jaar stond hij op 2456. Nou, van harte gefeliciteerd. Je krijgt 40 seconden de tijd om 10 platen uit de Top 4000 te herkennen. Ik wil bij elk fragment zo snel mogelijk de titel of de artiest horen. Het mag alle twee, maar dat gaat allemaal van de tijd af. Dat is zonde. Als je het niet weet, pas dan. Zetten we de tijd stil. Gaan we door naar het volgende fragment. En als het lukt om binnen 40 seconden 10 titels, dan wel artiesten te raden, dan heb je 100 euro te pakken.
1: Dat is mooi.
0: En dat kun je, in Leiden kun je dat goed besteden, denk ik, toch?
1: Dat is keuze genoeg.
0: Oké, nou, vanavond mag je het meteen gaan uitgeven, maar laten we eerst het spel gaan spelen. Ik wens je heel veel plezier, want zo vaak doe je dit niet, toch?
1: Nee, ik
0: ook. Okay. Nou, dan gaan we beginnen met nummer 1.
1: Roxette,
0: hoppakee. En dit is nummer 2.
1: YMCA
0: van de Village People. Lekker hoor. Hier is nummer 3.
1: België.
0: Ja, heel goed. Die hoor ik daar op de achtergrond, Edwin. Wie helpt jou mee?
1: Dochter.
0: Is je dochter? Oh, wat fijn. Ja. En hoe heet je dochter?
1: En het mooiste is Ilse. Die heeft ook een keertje meegedaan bij jou.
0: Oh, en heeft ze gewonnen?
1: Nee.
0: Nou dan.
1: Maar mijn vrouw, die heeft ook een keer meegedaan, heeft wel gewonnen.
0: Ah, die heeft wel gewonnen, oké.
1: Ja, nou, dat moet ik even zeggen van haar.
0: Nou, dan is de balans. Even kijken hoe de balans dan valt zo direct. Laten we eerst verder gaan met het spel. Je hebt er 3, je moet er nog 7 en hier is de volgende.
1: Meatloaf.
0: Heel goed. Ik hoor het ingefluisterd worden door je, maar dat maakt niet uit. De tijd loopt gewoon door en het antwoord is goed. Meatloaf Paradise by the Dashboard Light. Hier is de volgende. I'll be riding shotgun
1: underneath
0: the hot sun. ik was benieuwd of je nou shotgun... Volgens mij zei je shotgun, toch?
1: Ja, toch?
0: Ja, en George Ezra kwam er ook nog eens achteraan. Heel goed.
1: Allebei goed, toch?
0: Allebei goed. Allebei in de roos. 5 heb je nu. 5 moet je er nog. 26 seconden heb je nog over. En hier is de volgende.
1: Edo Sunshine.
0: Ja, je moet het wel goed zeggen, want anders hoort hij het niet natuurlijk. Hè?
1: Ja,
0: Bill Withers. Nee, no sunshine. Hier

0: ronde heb je nog over. Je moet er nog 2 in totaal. Want je hebt er al 8 geraden. Dus nou, vijf per fragment. Dat moet wel te doen zijn. Oké, let op. Hier is het volgende fragment.
1: Now love, love.
0: Phil Collins, You Can Hurry Love. Heel goed. Nou, nog eentje. Ken je deze? En die seconden die tellen maar door en door en door. Het was Santana, Smooth.
2: Ja, nee, hadden we niet geweten.
0: Oké, nou, ik heb er nog één voor je.
1: Thank you very
2: much. I need
0: somebody. Spice Girl! Oh, wat een zenuwenspel is dit toch ook?
2: Volgens mij was het goed, toch?
0: Ja, kijk, als het goed is, is het goed. Maar je had er maar 1 seconde over, dus dat was net binnen de tijd.
2: Ja.
0: Edwin en dochter Ilse, dan heeft Ilse toch wel een beetje gewonnen, toch?
2: Ja, zeker.
0: Ja,
2: zeker,
0: nou, van harte gefeliciteerd. 100 euro aan thuisbezorgd, goed. Kom zo snel mogelijk jullie kant op.
2: Dankjewel.
0: En geniet ervan, hè, vanavond.
2: Dankjewel, Gijs.
0: Hoi.

0: Ja, ik ben dus heel benieuwd hoe dat nu gaat met Edwin en Ilse. Want Edwin die heeft dus eigenlijk gewonnen en Ilse heeft verloren. En Edwin is de vader van Ilse. Ilse heeft ooit iets meegedaan met Top 4000 in 40 seconden. Zou hij dan zeggen, na.
1: Natuurlijk.
0: Ja, hè?
1: Ja, zou ik dat wel doen. Zei, elke dag.
0: Ik zou dat als vader, zou ik dat ook doen. Ja. Goed. Maar ja, ze kunnen in ieder geval lekker met z'n allen genieten van die bon van de 100 euro. Met thuisbezorgd. Goedemorgen, dan spelen we het nog een keer. Straks ook het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Een overleden Hanta-patiënt heeft vlak daarvoor kort in een KLM-toestel gezeten. En in de Brabantse plaats Valkenswaard zien ze sinds vandaag letterlijk beren op de weg. Heeft te maken met terrorisme. Dat hoor je zo.
0: Oké. En

0: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
1: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
4: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
3: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
5: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
8: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
12: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
13: Kippie.
14: Woehoe, haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
18: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
19: Goedenavond, inmiddels alweer 6 uur precies. Hoog tijd voor het Radio 10 nieuws met natuurlijk Martijn Nijhuis. Martijn, goedenavond.
20: Ja, goedenavond Gijs. De Nederlandse vrouw die in een ziekenhuis in Zuid-Afrika overleed aan het Hantavirus was even aan boord van een KLM-toestel naar Nederland. Vanwege haar slechte gezondheid besloot KLM om haar niet mee te nemen. De andere passagiers aan boord van het toestel worden ingelicht door de GGD. De zware vliegtuigbom die was gevonden vlakbij het treinstation van Weesp is alweer weggehaald. Betekent dat er nu langzaamaan weer treinen rijden tussen Schiphol, Amsterdam en Amersfoort. Direct na de vondst werd bij spoorknooppunt Weesp het treinverkeer stilgelegd. Die bom wordt nu op een andere plek tot ontploffing gebracht. Drie mannen die op TikTok propaganda zouden hebben verspreid voor IS komen vrij. Ze mogen overmorgen naar huis, wel onder strenge voorwaarden. Zo mogen ze voorlopig niets meer op sociale media zetten. Ze riepen ook op om aanslagen te plegen. Die berichten werden soms wel 100.000 keer bekeken. En in de Brabantse plaats Valkenswaard zien ze sinds vandaag beren op de weg. Beren van beton.
13: Huh?
20: Ja, dat zegt de man die erover gaat bij Omroep Brabant.
21: Het gaat eigenlijk om een soort antiterrorisme of verkeersbelemmerend object. Dat in plaats van een, met alle respect, lompe betonblok.
20: Ja, die zie je op heel veel plaatsen. Na die aanslagen op kerstmarkten bijvoorbeeld.
13: Zeker.
20: In Duitsland. Ja. Amersfoort heeft bijvoorbeeld ook al van die beren. Het is dus bedoeld om auto's tegen te houden in voetgangersgebieden. Er wordt opvallend genoeg niet over geklaagd. Ook al zijn ze, vrij lomp. Er worden vooral foto's meegemaakt. Ja, het is eigenlijk perfect, zegt de bedenker.
21: Je mag erop zitten, je mag erop spelen. En het is zwaar genoeg om mijn auto's tegen te houden.
20: Ja, de beren zijn gemaakt door een 3D-printer. Maar dan wel eentje die beton gebruikt natuurlijk.
13: Ja, dat kan tegenwoordig. Ja. Ja, ik heb ook wel eens dat er een huis werd gebouwd door zo'n 3D-printer. Ook met betonmortel.
20: Ja, dat wil je er meteen heen kopen.
13: Ja, zo'n printer.
20: Ja, het radioteam.
13: Zeker.
20: Vanavond steeds meer opklaringen. Vannacht ook bewolking op sommige plaatsen. Wat mist, graadje of 6. Morgen droog en veel zon, maximaal 16 graden.
13: Lekker hoor. Ja, en langzaam dit weekend komt de lente weer een beetje terug, hè?
20: Nou, het wordt warm, maar het gaat wel regenen.
13: Oh, oké. Okay. Nou, dat zal de tuin niet heel lekker vinden. Ja, die regen wel, maar die hitte niet.
20: Nee.
13: Dat is wel, oké. Goed, dat is pas later. We gaan nu eerst even kijken hoe het nu is. En dan vooral op de weg natuurlijk. Robin van der Gie, die weet waar het stilstaat. Goedenavond.
22: Goedenavond. Op de A2 vanuit Maastricht heb je tussen Roosteren en Wessem 3 kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Duurt waarschijnlijk nog tot 6:30 vanavond. Op de A10 West richting Watergraafsmeer sta je tussen knooppunt de Nieuwe Meer en Watergraafsmeer 30 minuten stil door een ongeluk. En op de A28 heb je tussen het Harde en Zwolle Centrum ook 30 minuten vertraging.
13: Oké. Okay.

0: zo bij mij kwijt.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
2: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
4: Ah, chips.
3: Maak er een potje van.

Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.

0: 1994 was het echt een wereldhit. Hij had nooit verwacht dat zoveel mensen het leuk zouden vinden. Hij vond het een soort singer-songwriter liedje. Hij was toen de droom van heel veel jonge meisjes. Maar tegenwoordig is hij 63, dus dat is niet meer zo natuurlijk, hè? Gijs op 10. En als het wel zo is, dan is het een beetje zielig. Joshua Kennison, daar heb ik het over, 1994. Ja, als je 63 bent, ben je dan de droom van jonge meisjes.
1: Dat nou, je bent toch wel de droom van bepaalde vrouwen?
0: Ja, maar niet van jonge meisjes. Ja, okay, dat is toch een beetje gek, is dat? Goed, you will

0: samen met Martijn Nijhuis.
1: Ja, goedenavond, Gijs.
0: En de hele avond, crew. Oh.
2: Ja, je moet ook hallo zeggen. Ja, hallo. En wij zitten gewoon lekker bij je op de achterbank als je nog steeds in de file zit. Of misschien wel in de trein, hè, dat kan ook. Dan zit er gewoon naast je. En misschien ben je wel onderweg naar Duitsland om je benzinetank vol te gooien voor een prikkie. Nou, de Duitsers die hebben het overigens ook niet makkelijk. Ook al is de benzine bij onze oosterburen veel goedkoper. Er zijn in Duitsland toch een paar dingen extreem veel duurder dan bij ons. Wat dacht je van een simpel paracetamolletje? Ja, bij een drogist in Amsterdam, in het grote Amsterdam, midden in de stad. Ja, met echt de grachtengordel, betaal je voor 50 pilletjes €1,59. Ja, in Duitsland betaal je €4,75. En dan krijg je geen 50 pilletjes, maar 20 pilletjes. Ja, dat is best wel geldklopperij voor zo'n wondermiddel. Neem een paracetamolletje en je voelt je al snel beter. Maar voor sommige ziektes heb je helaas geen medicijn.
3: Ik ben weer helemaal beter. Voor de mensen die het helemaal niet gemerkt hebben. Ik heb namelijk een half jaar ben ik uit de relatie geweest. Ik heb een half jaar lang vijver gehad. Vijver.
4: Leuk, hè?
3: Ik heb een half jaar. En normaal zegt er nooit over. Ik wil er vanavond nog één ding over kwijt. Maar ik kan je één ding vertellen. Maar ADHD en vijver is een hele rare combinatie, kan ik vertellen. Had ik op één dag 120 kilometer hard gelopen, 180 kilometer gefietst, kwam ik thuis, was ik moe. Had je echt.
5: Hey, van disco tot

0: Als we voor de veiling van de Alpe d'Huez iets van Taylor Swift misschien wel erop kunnen zetten.
1: Radio 10, vanaf Alpe d'Huez. Yes.
0: Heb jij de nummer? Of, nee. Nee. Ja, Lisanne is er even nog steeds niet.
2: Lisanne van de telefoonlijstjes.
0: Ja, Lisanne van de. Nou ja, en van de Swiftie, ja, van de Swiftie, ja, ja. Band. Dat heeft zij natuurlijk. En, ja, precies, ja. En zij zei... Ja, dat zou geweldig zijn.
2: Ja, ja, het is nu al leuk, hè?
0: Ja, het is nu fantastisch, want de veiling is nog steeds gaande. De Alpe d'Huez, wij steunen de Alpe d'Huez met in het bijzonder Team Divet. En die volgen wij dan. Maar alles komt natuurlijk te goede aan het bestrijden van kanker. Want daar komt het eigenlijk op neer. Opgeven is geen optie. Even kijken, wat voor veiling-items staan er nu nog op de site?
3: Nou, die mystery box van jou?
0: Ja.
3: 6 euro? Nee, grapje. 66 euro inmiddels.
0: Dat vind ik echt veel geld.
3: Ja, nou, ik denk, als ik eerlijk ben, is die wel minstens 5 keer zoveel waard.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar ik hoop niet dat de teleurstelling wel groot is. Als
3: ik heb
0: die box
3: een beetje
0: opengaat.
3: Bij lopen vissen. Ik durf wel te zeggen dat die echt veel meer waard is dan dit, hoor.
2: En, goed, die staat er nog 4 dagen op. Die staat er 4 dagen nog op. Even op te bieden. Maar als je even ook op die radio10.nl/doneer gaat... Mm-hmm. Dan zie je dus die gesigneerde Playboy-foto van onze eigen Vrouwkje de Bot... Ja. Daar staat de teller inmiddels op 440 euro.
0: Wat is daar het verhaal nou achter? Hoe zit dat nou?
4: Nou ja,
0: wie gaat het vertellen? Ja, Rick, ga jij het even vertellen?
4: Barry, die wil hem echt heel graag hebben. Ja. Ik weet niet waarom.
0: Nee, nou, ik denk het
4: wel. Ja, ik denk dat ik het wel weet. Maar er is dus iemand anders die liever niet heeft dat Barry hem wil hebben.
0: Is,
4: ja.
0: is dat de man van Vrouwtje?
4: Misschien. dus die hebben zijn dus een bidding war.
0: Oké. Nou, we blijven bedden. Blijven bieden, Barry.
4: Ja, zeker.
0: Dat is heel goed. Nou, dat betekent dus wel dat je... Hoe lang heb je nog de tijd om te bieden op die...
2: Als je die Playboy-foto zou willen van Vrouwtje, dan heb je nog 17 uur, 35 minuten en 37, 36, 35.
0: Dat is wel even belangrijk om te vertellen. Het gaat ook weg. Dus met een paar uur dan kun je dus niet meer bieden. Dus zorg ervoor dat je er naartoe gaat. Radio10.nl/doneer.
1: Vergeet me nietje.
0: Ja, nou, vergeet me nietjes kun je ook bij me achterlaten. Dat is heel simpel. Een plaat die al heel lang niet meer op de radio is geweest, maar die volgens jou niet vergeten mag worden. En misschien heb je er wel een goede herinnering aan. Laat het mij eventjes weten. Het kan via de Radio 10 app. Een WhatsAppje kun je naar me toesturen. Komt het vanzelf hier binnen. En dan ga ik hem zo met liefde voor je draaien. Dus welke plaat mag volgens jou niet vergeten worden? Laat het mij weten. Draai ik ondertussen de Police. En hoe heet die ook weer? Rocks!

0: Police en Roxanne bij de meeste muziek in de middagshow. Dit is Gijs op 10 en straks hebben we natuurlijk het nieuws. Martijn, wat zit erin?
1: Ja, een vliegtuig met besmette opvarenden van het virusschip heeft een onverwachte tussenlanding gemaakt.
0: Oh, blijkt net.
1: En heb jij wel eens iets raars gedaan, puur van de zenuwen? Nou, dat overkwam Roxanne Hazes gisteren op Bevrijdingsdag.
0: Oké.
1: Hoezo?
0: Oké.

0: Tech Silver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
6: Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
6: Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
5: Aldi.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
12: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
13: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
14: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
13: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
14: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
15: Tijd voor gesponsorde vacatures.
12: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
11: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
16: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
17: Koopjesjagers, opgelet! Alleen vandaag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Elf Make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
19: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
20: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
22: Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
23: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
24: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
25: Hey, bedankt.
26: Merci.
24: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
27: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
28: Ja, goedenavond. Geleidelijk zijn er wat meer opklaringen. Vannacht wat meer bewolking. Sommige plaatsen, daar kan het ook wat mistig zijn. Morgen droog, flink wat zon. 15 graden worden dan. En waar staan de files nog? Dat weet Robin van de regie. Goedenavond.
29: Goedenavond. Op de A10 West heb je tussen Amsterdam Oud-Zuid en Watergraafsmeer een kwartier vertraging door een ongeluk.
0: Op de A12 sta je tussen Arnhem-Noord en Westervoort een kwartier stil door de werkzaamheden op de IJsselbrug. En door 6 kilometer file op de A28 tussen het Harde en Zwolle Centrum kun je 10 minuten later aanschuiven aan tafel.
28: Oké, nou, heel veel sterkte daarmee. En ik hoop dat er wat lekker staat op tafel, natuurlijk. En wij blijven sowieso deze hele file gewoon lekker bij je. Vergeet benietjes kun je nog steeds bij mij achterlaten. We gaan zo ook weer de crypto knoepert, knijtert, kanjer... Dat kaasspel wat we ook zelf bedacht hebben. Nou, we zijn er gewoon niet zo goed in. De laatste paar dagen zijn we er gewoon niet zo goed in. Dus ik verwacht dat wij nu wel een goede oplossing gaan geven. Alle luisteraars die hebben nog steeds in de roos geschoten.
1: En dat maar niet, als je iets wil winnen...
28: Ja?
1: Dan kun je eigenlijk misschien nog wel veel beter blijven luisteren voor... de ticketactie van Treasure.
28: Oh, ja. Want die gaan we die weggeven?
1: Deze hele week.
28: Is dat iets wat ik gewoon eigenlijk niet mag vertellen, maar wat nu toch...
1: Maar als je zou willen blijven luisteren, zou je zo eens tickets kunnen winnen.
28: De Bruno Mars Tribute Band van Nederland in het AFAS Live Theater. Als je die oproep hoort, dan moet je zo snel mogelijk moet je tickets naar ons toesturen. Tenminste niet de daadwerkelijke tickets, maar het woordtickets. Nou, is het nu eindelijk tijd voor het nieuws? Ja, het is nu eindelijk tijd voor het nieuws. Martijn, goedenavond.
2: Ja, goedenavond. Ik zat er toch al. De Nederlandse vrouw die overleed aan het Hanta-virus... zat kort voor haar dood even in een KLM-toestel in Zuid-Afrika. Omdat ze ziek was, mocht ze niet mee naar Amsterdam. Ze overleed later in een ziekenhuis. Een van de twee vliegtuigen die met besmette opvarenden van het virusschip nu onderweg zijn naar Nederland, heeft een tussenlanding gemaakt op Gran Canaria.
28: Waarom?
2: Ja, dat is niet bekend. Het andere toestel gaat rechtstreeks naar Schiphol. De beurs in Amsterdam heeft een topdag gehad. De AEX sloot op de hoogste stand ooit. Beleggers die zijn optimistisch over het einde van de oorlog in het Midden-Oosten en over de gedaalde olieprijzen. Tuut. Ja, soms dan hebben de piepjes er geen zin in. Dat gebeurt wel eens.
28: Nee, dat heb ik ook wel eens last van, toch?
2: Nou heb ik hem kapot gemaakt.
28: Ja, maar ik kan dus niet zonder piepje. Dat vind ik heel vervelend.
1: Die arme technische jongens uit de studio uit.
28: Maar de technische dienst is net weg. Doet hij het weer?
1: Ja.
28: Oh, hij doet het weer.
1: Ik hoor hem nu links.
28: Ik hoor hem ook alleen maar... Ja, ik hoor hem aan de rechterkant hoor ik.
2: Niet de dingen slaan. Maar Roxanne Hazeschijs, die had een dag die je niemand gunt gisteren.
28: Oh.
2: Ze moest optreden bij het 5 mei concert in Amsterdam. Nou, daar ging alles mis, zegt ze bij Shownieuws.
3: Nou, wat niemand weet is dat de boot niet startte en dat mijn geluid uitviel. Dus ik heb alles wat zo'n beetje mis kon gaan...
1: En het licht gaat hier ook uit.
3: Nou, ik ben het hoor, het zit in mij. Echt.
2: Ja, tijdens dat gesprek met Shownieuws viel dus ook nog gewoon het licht van de camera uit. Waren ze niet meer te zien. Het is echt zo'n dag. Na het optreden was er een kennismaking met de koning en koningin. Ging ook niet heel lekker.
3: Daar was ik misschien wel het meest nerveus voor. Ja, echt. En ik twijfel ook of ik tijdens de ontmoeting de koning een knipoog heb gegeven. Ik weet het niet.
2: Ja, en dan denk je...
28: Wat een goed verhaal.
2: Dan hebben we alles wel gehad. Nee hoor.
3: Ja, we werden ook allemaal op zo'n rijtje gezet. En dan geef je een hand. En dan vervolgens voer je een gesprekje met elkaar. En ik was ook heel stil. Terwijl ik ben helemaal niet stil. Ik heb ADHD. Ik ben nooit stil.
2: Ja, ze hadden een konijn in de koplampen te kijken.
28: Heeft ze Willy gezegd of niet? Dat zou ik wel heel graag vinden.
2: Zou mij niets verbazen.
28: Willy.
2: Ja, nou ja, ADHD, flap je er van alles uit, zeg ik uit ervaring. Hebben jullie wel eens iets geks gedaan van de zenuw? Jij hebt nooit zenuwen, toch?
28: Nee, joh, nooit.
1: Nou, vertel even over jouw ervaring met Maxima.
28: Mijn ervaring met Maxima?
1: Je hebt toch een keer met Maxima op de foto gestaan?
28: Ja, want toen was ik niet zenuwachtig. Maar toen hield ik... Ja, als ik op de foto sta met iemand, dan hou ik meestal iemand vast. En ik hield haar dus om haar middel vast.
2: Hè?
28: En toen, dat was toen bij het einde van het concert. We mochten met een aantal mensen op de foto. En toen hield ik haar bij haar middel vast. En toen zei ik, mag dit eigenlijk wel? En toen zei ze...
2: Nee, natuurlijk.
28: Dat was het enige wat ze zei. Maar ik was daar niet zenuwachtig over.
2: Maar je bent nooit zenuwachtig, toch?
28: Nou ja, dat wel. Want ik heb met Dancing with the Stars meegedaan. En toen kreeg je wel een hele droge keel. Ik heb met Stavron Stand-Up, wat wij nog niet zo lang geleden hebben gedaan. Toen was ik aan het ijsberen, hoor ik van mijn collega's.
2: Ja, dat kan ik bevestigen.
28: Had ik af en toe een veepje. Ik heb Tina Turner ooit een keer van het podium bijna afgetonderd.
2: Jongen, nou, ik heb een hele lijst, want ik ben spastisch. Dus als ik zeg maar gespannen ben, dan... bijvoorbeeld Henny Stoel zat naast mij in de radiostudio. Ik was een beetje zenuwachtig, want ze zei... Nou, ik heb je nog nooit gehoord. Succes met je nieuws. Nou, dan... Dus ik wilde mij voorstellen. Zij staat op. Ik zwaai mijn rechterhandje naar haar toe en ik sla haar vlak in haar gezicht. Ik ben een keer in een plantenbak gevallen bij een presentatie. Ik ben de naam vergeten van Erwin Krol. Ja, het zijn echt...
28: Ik heb ooit een keer... Dat herinner ik me nu. Ik heb Carrie Slee ooit een keer ontmoet. En dat was bij een ander radioprogramma, bij Radio 2. En die kwam toen langs. En toen ging zij weg. En toen gaf ik haar een hand. En toen wilde ik haar op haar wang zoenen. En toen draaide ze haar hoofd om. En toen zonde ik haar van mond.
2: Lekker hoor. Ja.

0: Treasure en spelen op zaterdag 31 oktober onze grootste show ooit in de Avos Live. Daar wil je toch bij zijn?
1: App nu tickets via de Radio 10 app en maak kans op tickets van 10 voor Treasure.
2: Gijs Staverman.
1: Gijs Staverman.
2: Radio

0: Wel leuk, ik moet even aan mijn moeder denken. Je had natuurlijk, mijn moeder zei altijd over muziek. Mijn moeder was best wel progressief qua muziek. En die vond ze fantastisch, de Four Non Blondes. Maar ze kon nooit zo goed naam onthouden. Ik heb dat met teksten van liedjes, die kan ik niet zo goed onthouden. Ja, dat nooit iemand gemerkt. Maar mijn moeder zei, dat is die vrouw met die hoed. En dat vind ik een leuk liedje. En dan wist ik meteen dat het de Four Non Blondes waren. Linda Perry, dat was wel leuk.
1: Tickets van 10.
0: Ja! Er zijn heel veel mensen die het woord tickets hebben gestuurd. En dat heeft allemaal te maken natuurlijk met Treasure, die gaat optreden in Avas Live. Ramona, goedenavond.
2: Nee, echt? Hallo, goedenavond.
0: Nou ja, dat weet ik. Je heet Ramona, toch?
2: Ja.
0: Als je daarover gaat twijfelen, dan... Nee, Ramona, je hebt tickets gestuurd. En je hebt Treasure toch al een keer gezien?
2: Ja, klopt.
0: Ja, nou, dan zijn de tickets niet voor jou. Dan gaan we op zoek naar iemand anders. Nee, dat is flauw. Even hey, van harte gefeliciteerd. Je wint 2 tickets.

0: 30 oktober, dan is het zover.
1: Oké, nou helemaal top.
0: Nou, zet het in je agenda. Wie neem je mee?
1: Ik denk een vriendin.
0: Oké, maar moet je nog even kijken wie de leukste is, toch?
1: Ja.
0: Oké. Nou, heel veel plezier. Laat weten hoe het geweest is, hè?
1: Ja, zal ik doen.
0: Oké, fijne avond, Ramona.
2: Vergeetmenietje.
0: Goed, dan gaan wij snel verder met het vergeetmenietje. Oh, dat is zo'n goed vergeetmenietje. Die hoor je veel te weinig. Mitchell Ravenshorst, die heeft cake aangevraagd. Een short skirt. Een long jacket.

0: Goedemiddag. En speciaal voor jou aangetrokken, de shortskirt en de long jacket.
1: Ja, alsof ik het wist.
2: Nou ja, dat, ik weet natuurlijk niet welk vergeven nietje er binnenkomt. Nee, maar het is wel heel frappant.
0: Inmiddels zitten we al op één frequentie. Nou, behalve met dit stukje radio.
2: Ja, maar dit verder stukje radio vind ik een lastig stukje worden de laatste paar dagen.
0: Ja.
2: Maar ik dacht dat het aan Wouter lag, maar jij hebt waarschijnlijk hetzelfde boekje heb je gebruikt.
0: Ja, hetzelfde knijterknallen boekje.
2: Ja, maar voor mensen die net inschakelen. Sorry, je wilde iets vertellen.
0: Nou, ik heb het idee dat het vandaag om gaat draaien.
2: Oh.
0: Dat dit vandaag jullie dag is.
2: Oh. Maar is dat omdat Rick erbij is? Want Rick is hier heel goed in dit spel.
0: Dat helpt natuurlijk sowieso.
2: Ja, dat is wel. Ja, hij is mijn troef.
0: Crypto Rick, hè? Die al gebruikt. Ja. Absoluut.
2: Rick, de crypto-koning.
0: Ik heb weer een plaat die ik straks ga draaien na 7 uur. Vercryptotiseerd.
2: Zeker.
0: Dus je hebt het cryptisch omschreven. En als jullie die raden, krijgen jullie een punt.
2: Ja.

0: Zo niet, mag team luisteraar weer in de Radio 10 app klimmen voor een punt.
1: En mag ik even de luisteraars complimenteren met het feit dat zij de laatste paar dagen alles goed geraden hebben.
0: Geweldig.
1: Ja,
0: we hebben ook geweldige luisteraars.
1: Dus het zijn geen slechte omschrijvingen.
0: Nee.
1: Okay. Zullen we er eentje doen?
0: Nou, heel graag.
1: Heb je er meerdere voorbereid of gewoon eentje?
0: Ik dacht zelf aan eentje.
1: Ja? Ja, ja, die zou ook, kunnen dat,
0: die koppen jullie ook gewoon zo in.
1: Ah, die koppen jullie zo in. Nou, dan laat ik het even aan mijn collega's over. Rick, ga je gang.
0: Welke plaat bedoel ik met deze cryptische omschrijving? Dit zijn er twee over plek nummer één. Dit zijn er twee over plek nummer één.
2: Too Unlimited?
3: Nee. Just the Two of Us? Nee.
0: Nee. Dit, ja, kom op jongens.
1: Dit zijn er twee over plek nummer één.
0: Dit zijn er twee over plek nummer één.
3: The winner takes it all? Nee.
1: The first, the last, the eternity.
2: Two brothers on the fourth floor.
0: Wordt hij zo verdrietig van. hij is heel makkelijk. Dit zijn er twee over plek nummer één. Nou, team luisteraar, je moet er weer oplossen.
1: To play that game.
0: Nee. Meld je in de Radio 10 app met wederom het goede antwoord. En morgen ga ik de lat nog lager leggen. Wordt lastig limbo dansen met jouw lengte, Gijs.
1: En dan wordt een kelder van 6 meter.

0: je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk. Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
7: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
6: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
5: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers... en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
13: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
14: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
15: Oh yeah.
14: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Goedenavond, het wordt weer lachen, winnen, meezingen. Leven na 7 is onderweg en hopelijk de oplossing van de cryptoknijter. Maar eerst het nieuws van 7 uur. Martijn Nijhuis, goedenavond.
17: Ja, goedenavond Lex. Van de twee vliegtuigen die met besmette mensen van het virusschip onderweg zijn naar Nederland, is er één uitgeweken naar Gran Canaria. Daar heeft het een tussenlanding gemaakt. Waarom is niet bekend? Het andere toestel is vanaf Kaapverdië gewoon doorgevlogen en komt vanavond aan op Schiphol. De GGD informeert passagiers van KLM-vlucht eind april van Johannesburg naar Amsterdam. In dat toestel zat korte tijd een Nederlandse vrouw die later in een ziekenhuis overleed aan dat hantavirus. Omdat ze te ziek was, besloot de KLM om haar niet mee te nemen. Mogelijk heeft ze dus andere passagiers besmet. Bij het wereldwijde datalek dat deze week bekend werd, zijn ook gegevens gestolen van Nederlandse studenten. Het is niet duidelijk wat de hackers precies in handen hebben. Universiteit van Tilburg denkt dat ze alleen namen en e-mailadressen hebben. Ook voor mensen die in Amsterdam en Maastricht studeren. En de beurs in Amsterdam heeft door optimisme over het einde van de oorlog een topdag achter de rug. De AEX sloot op de hoogste stand ooit, ik heb hem nog nooit voorgelezen, 1031 punten.
16: Zo.
17: Ja, beleggers reageerden positief op het bericht dat er bijna een akkoord is tussen Iran en Amerika over de oorlog. Had ook meteen invloed op de olieprijzen, want die gingen flink omlaag.
16: Nou, dat merken we dan volgend jaar, denk ik, een keer. Zeg.
17: Als we het gaan merken.
16: Och, ja.
17: Ja, nee, ik snap je gevoel. Het radioteam weer. Vanavond in het midden- en westen kans op wat lichte regen. Morgen opklaringen, later kans op enkele buien. Dan wordt het met 14 tot 16 graden iets zachter dan vandaag.
16: Historisch moment in de geschiedenis van de crypto-knijter. Ik heb hem definitief te moeilijk gemaakt.
17: Ja.
16: Ook team luisteraar komt niet uit de omschrijving. Dit zijn er twee over plek nummer 1. Two of Us, de Beatles. Piet, bedankt voor je inzending. Is niet goed. U2 en Mary J. Blige met One.
17: Oh,
16: had op zich gekund. Had op zich gekund, maar ik heb hem... Ja, ik moet eerlijk zijn, ik had hem er niet genoteerd. Aad kwam ermee en Lois Lane met The First Time. Was zelfs misschien ook nog wel.
17: Ja.
16: Ik bedoelde Susanna Freek. Dit zijn er twee. Over plek nummer 1, goud.
17: Goud. Oh.
16: Ja. Maar goed, ik kan voor niemand applaudisseren en mezelf bestraffend toespreken. Ik zal morgen iets makkelijker maken. Ik sla af en toe ook gewoon door, zo eerlijk is dat. Martijn, dankjewel. Fijne avond.
17: Dankjewel.
16: En wij kijken even naar het radioteam verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen, de A1 Hengelo-Osnabrück. Voor de Nederlandse grens, 6 minuten. En de A50 Os-Arnhem tussen Maasbrug en Bankhoef. Door een auto met pech daar een vertraging van 5 minuutjes.
1: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
10: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
15: Tango? Huh? Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
18: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
21: Hamster!
22: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
21: Yes!
22: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
21: Hoi!
22: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
21: Lekker hoor!
22: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
21: Zoé!
22: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
21: Yes!
22: De meeste en de beste aanbiedingen.
21: Hamster!
23: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
24: Radio

0: sommige plekken in Nederland gold dit vandaag. Maar hey, je moet het zo bekijken. Straks win je wel een Radio 10 paraplu in dit programma. Ja, zo is het ook. Zo is het ook. It's raining again. You're the Supertramp bij het station met die grootste hits.
1: Aller tijden.
0: Om 12 minuten over 7, in de volksmond ook wel even na 7 genoemd. Die kale uit de Betuwe meldt zich voor een gloedje nieuwe kakeltje verse. Leven na 7.

er ook weer bij. Wat gezellig dat je er bent. Hoe is het met je? Het was de dag waarop oud-voetballer Pierre van Hooijdonk stopte met zijn werk als technisch adviseur van NAC Breda. Hij blijkt in een stemming van de raad van commissarissen van de club te zijn weggestemd nadat de voorzitter daar zijn vertrek in stemming bracht met de woorden: put your hands up for Pierre, put your hands up for... enzovoort. De dag waarop voorzitter Ursula von der Leyen, je weet wel, die is van de Europese Commissie, een importheffing van 25% op auto's en vrachtwagens door de VS van de hand heeft gewezen. Als Trump dit doorzet, sturen we een autoknokploeg richting Amerika, al dus deze Ursula, of zoals zij het noemt, de Immekaan-rosserie. Mooi. En het was de dag waarop supermarktketen Albert Heijn liet weten een nieuwe topman op het oog te hebben, een Fransman. Hij lijkt niet per se veel van boodschappen af te weten, alleen van Franse kazen. Hij wordt zelfs door het Albert Heijn personeel nu al Camembert genoemd. Mooi. Lachen, winnen, meezingen. Dit is Leven na 7. Zometeen dus kans om een paraplu van Radio 10 te scoren. Maar eerst Robbie Williams. Dit is Supreme. Oh.

0: Wat blijft dit fijn. Vandenberg. En Burning Hearts. Bij 10, het is bijna 7:30. Tijd om te scoren.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, prijzen weliswaar. De Radio 10 paraplu voor de laatste lentedruppels die er de komende dagen vallen. Hij is hier te scoren, een van de laatste van dit seizoen. En wat moet je daarvoor doen? Nou ja, zie het als een drie gangen diner van een chef waarvan je de naam moet zien te achterhalen. 3 ultrakorte fragmenten van 1 en dezelfde top 4000 artiesten hier bij Radio 10. Hoor jij welke artiest het is, stuur je dat in een gratis berichtje via de gratis Radio 10 app. Dan maak je kans. En dit is hem voor vanavond. Komt ie, hè?
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem. Ja.
0: Voor de mensen met wat woensdagse prut in de oren, nog één keer. Komt ie. Ja. Nou, kom maar door. Via de Radio 10 app hoor je nu het duo dat hun The Voice of Holland coachschap voor een seizoen verlengde. Susanna Freek en God.

0: Lunchbrunch Live. Alle info op radio10.nl.
1: Sneller trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
8: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle. Je zou je

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
2: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met gazelle.
3: Mama, ik ben super blij met jou.
4: 10 mei is het moederdag. Geef een sauna en wellness cadeaukaart, diner cadeau of een fashion check met 10% korting. Even naar Primera.
5: 10 mei, moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau van een 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
6: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
7: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
6: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
8: Are you drinking my mullet milk protein?
9: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullet milk protein. The moo you can't resist.
10: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Lex Gaarthuis.
12: Oi, wie gaat er straks vandoor met die Radio 10 paraplu? Misschien jij wel. Eerst Smooth.

0: leverancier van de hits. Welke hits? De grootste hits aller tijden. Dit is Radio 10, Summer of 69, hoorde je van Bryan Adams op die fijne woensdagavond waarop je kan scoren.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja, een van de laatste Radio 10 paraplu's van het seizoen, want binnenkort zon all over the place. 25 graden of meer, we gaan naar buiten. Hoop doet leven, dat hoor je wel, hè? Ik bel met een sushiwinkel in Rotterdam. Nog nooit gedaan, want daar zit Vanessa hongerig te wachten op haar bestelling, denk ik dan.
2: Ja, dan is het bijna klaar.
0: Hoi Vanessa. Hallo.
2: Hi.
0: Hallo.
2: Hi.
0: Wat heb je besteld? Ja, sushi, maar wat specifiek?
2: Gefrituurde garnalen en komkommer sushi.
0: Heerlijk. Heerlijk.
2: Ja, de beste sushi ken van Rotterdam.
0: Echt waar? Heb je al betaald?
2: Ja.
0: Oh, dat is jammer. Nee, ik denk als je even de naam noemt, dan krijg je misschien nog korting.
2: Nou ja, ik zal de naam toch wel noemen. Dat is de Tel in Rotterdam.
0: De Kaal in?
2: Nee, de Tel in.
0: Oh, ik dacht de Kaal in, dat is iets voor mij. Maar nee, oké. Okay.
2: Tel in.
0: Ja, daar, zoals alles in Rotterdam natuurlijk geweldig is.
2: Ja.
0: Eerlijk, je weet het, ik kan het niet betalen, anders had ik er gewoond, Vanessa.
2: Ja, het is voor weinig weggelegd.
0: Betuwe is een goede tweede en af en toe ga ik naar de Kuip en dan ben ik hartstikke tevreden. Ook dit ruimt trouwens. Zeg Vanessa, dit was de opgave van vanavond.
1: Hoor je hem? Dan scoor je hem.
0: Ja. Welke artiest uit de top 4000 hoorde je hier drie keer heel kort achter elkaar?
2: Dat was Chaka Khan.
0: Chaka Khan, ja, knap. Want heel veel mensen dachten Whitney Houston. Maar nee.
2: Nee, ik hoorde het gelijk.
0: Dit was Chaka Khan, let me rock it, Chaka Khan. De Radio 10 Paraplu komt naar je toe, Van Esche. Gefeliciteerd.
2: Geweldig, hartstikke bedankt.
0: Hey, en eet smakelijk, hè?
2: Ja, dat gaat zeker goed komen.
0: Doe je de groetjes daar bij de Kai?
2: Dat zal ik doen bij de Tel in.
0: Bij de sushiwinkel.

0: Project Radio 10 over een ex op Texel. Een vervelende ex ook. Don't answer me, stay on your island. Ja, het is bijna 8 uur. Lachen weer de meezingen. Straks nog veel meer van dat. Lachen doen we om bureaustoelen. Wat zeg jij nou, Lex? Ja, lachen om bureaustoelen. Winnen, dat doe je met Radio 10 sokken in een nieuw rondje uit de kranten of Fabeltjesland. En meezingen, oh jongens, dat het een lieve lust is. Met onder andere grootste hits aller tijden van Denise Williams, Amy Winehouse, Baltimora en nieuw groepje ken je misschien nog niet. Queen. Allemaal zo.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
2: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
1: Werken? In deze drukte?
2: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
8: Dat is wit goud voor weinig.
9: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi.
11: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
12: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor Moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
13: Mamma mia, dat is goedkoop.
9: Dat gaan we vieren.

0: live.nl.
1: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
2: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
3: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
4: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleur op. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
8: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
10: En moet ik verder nog ergens op letten?
9: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
11: Radio 10 sokken winnen en Denise Williams meezingen. Zometeen in Leven na 7, eerst het nieuws van 8 uur. Peter van Oudheusen.
12: Op Schiphol is het eerste vliegtuig geland met mensen die besmet zijn geraakt met een virus op een cruiseschip dat bij Caverië ligt. Wie precies aan boord waren is niet bekend. Er komt ook nog een tweede vlucht aan. Er worden in totaal 3 mensen naar Nederland gebracht, waaronder een Nederlands bemanningslid. 7 Nederlandse universiteiten zijn de dupe van de wereldwijde hack bij een bedrijf achter onderwijssoftware. Naast de unies in Amsterdam en Rotterdam zijn het die van Tilburg, Eindhoven, Maastricht en Twente. Waarschijnlijk zijn van studenten alleen namen en e-mailadressen gestolen en geen wachtwoorden, ID's of bankgegevens. In Frankrijk is een meisje van 14 doodgestoken. Ze werd vanmorgen op straat gevonden in een plaatsje bij Parijs, maar was niet meer te redden. Er werd meteen gezocht naar de dader en die is aan het begin van de avond gevonden en opgepakt. Het is een man van 23. Hij zou een relatie hebben gehad met het meisje. En bij de Joshi-band hebben ze nog steeds een grote glimlach op hun gezicht na de optredens van gisteren op bevrijdingsfestivals. Ze waren ambassadeurs van de vrijheid en werden met een helikopter en de bus van plaats naar plaats gebracht. 13 zijn echt back af, want die hebben meegedaan aan alle concerten. Dan het Radio 10 weer van Weer Online. Vanavond in het midden- en westen kans op wat lichte regen. Morgen zon en wolken met in de loop van de dag kans op enkele buien. Het wordt dan met 14 tot 16 graden iets zachter dan vandaag.
11: Peter, dankjewel. Dan Radio 10 verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen. De A16 Antwerpen-Breda. Voor Breda 11 minuten door een auto met pech. En de A58 Tilburg-Bergen-op-Zoom is dat tussen Galder en Breda. Ook daar 11 minuten vertraging.
13: Amster!
14: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
13: Yes!
14: Met deze week in de bonus, alle Melkunie Protein, tweede gratis.
13: Play.
14: Alle Knorr wereldgerechten, kuppensoep, good snacks, mixen en pasta's, tweede gratis.
13: Lekker hoor!
14: Alle Dr. Utke Pick Americans, ook tweede gratis.
13: Zoé!
14: En Lipton half tot en met 1,5 liter flessen, ook tweede gratis.
13: Yes!
14: De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Amster.
15: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen.
0: Designer Outlet Roermond.
16: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
17: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
16: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
18: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
19: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.

0: kon bieden op bijzondere veiling-items.
1: Radio 10 support de Alpe6.
0: Ja, jij ook toch? Via radio10.nl/doneer vind je de doneeractie en de steeds groter wordende, uitdijende veiling. Je kunt er bieden op bijzondere veiling-items. Dat allemaal om die rotziekte nu voor eens en altijd de wereld uit te helpen. Je weet, er is heel veel geld nodig voor kankeronderzoek. En wij steunen al die helden die de Alpe d'Huez opgaan, want daar gaat het over. 4 juni, dan zijn we daar op de berg met de uitzending. En we willen zoveel mogelijk geld binnenhalen om dat goede doel te steunen. En dat kan dus onder andere door mee te bieden op die bijzondere veiling-items. Een gesigneerde Playboy met vrouwtje de Bot erin en erop. En eronder, daar kijk maar eventjes. Dat onder andere, daar is vanmiddag een heel bijzonder verrassingspakket. Een mystery box van onze eigen Gijs Staverman bijgekomen. Maar ook een gesigneerd wielershirt van meervoudig kampioene Leontine van Noorsel. Nou, check het eventjes rustig op je gemakkie. Maar als je een eurotje kwijt wil of kwijt kan, dan mag dat natuurlijk ook via de doneeractie radio10.nl/doneer. Alle beetjes helpen en we doen het samen. Dus neem daar even een kijkje, oké? Het is leven na 7, zometeen met jouw kans op prachtige Radio 10 sokken. Daar hoef je niet op te bieden, daar kun je gewoon voor appen. Je hoort Baltimore met Tarzan Boy naar Queen. Dit is Killer Queen. She keeps

0: Ja, zijn collega's van One Direction konden zingen. Moet je nou horen. Zelf bedacht. This Town.
1: Uit de krant.
0: Lachen.
1: Of het fabeltjesland.
0: Of weet je wanneer je gaat lachen als jij die Radio 10 sokken binnenhaalt vanavond. En dat kan in dit spel. Uit de krant of fabeltjesland is het vrij simpel. Ik leg je een bericht voor en jij moet aan mij vertellen via de Radio 10 app. Of mag aan mij, het is mogen hè. Mag aan mij vertellen via de Radio 10 app. Of dit bericht echt in de krant stond. Of rechtstreeks uit fabeltjesland afkomstig is. Echt of verzonnen. Let goed op. Spits die oortjes. Een bedrijf heeft een nieuwe bureaustoel ontwikkeld die automatisch iets naar achter kantelt zodra je langer dan een half uur stil zit. Volgens de makers helpt dat om mensen eraan te herinneren om even te bewegen of pauze te nemen. De stoel registreert kleine bewegingen, past zich daar subtiel op aan. Gebruikers kunnen zelf instellen hoe snel de functie wordt geactiveerd. Volgens het bedrijf is het vooral bedoeld voor mensen die veel thuiswerken en ongemerkt te lang blijven stilzitten. Eerste reacties zijn verdeeld. Sommigen vinden het handig, anderen juist een beetje irritant. Komt het bericht uit de krant of rechtstreeks uit Fabeltjesland? De bureaustoel die automatisch iets naar achter kantelt zodra je langer dan een half uur stil zit. Laat het me weten hè, via de Radio 10 app. Loop jij binnenkort lekker actief rond op die Radio 10 sokken? Zou dat fijn zijn?

0: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar essent.nl.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
7: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: lachen van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
4: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
7: Oh yeah.
6: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
3: Lex Gaarthuis.
4: Oh, wie gaat er straks vanop met die Radio 10 sokken? Misschien ben jij het wel. Eerst meezingen met No Doubt. It's

0: bericht. Een bedrijf heeft een nieuwe bureaustoel ontwikkeld die automatisch iets naar achter kantelt zodra je langer dan een half uur stil zit. Volgens de makers helpt dat om mensen eraan te herinneren om even te bewegen of pauze te nemen tijdens een lange zittende werkdag. Helma Utweert, goedenavond.
1: Hoi, hoi, hoi, daar ben ik.
0: Heb jij een bureaustoel?
1: Nee, absoluut niet.
0: Stel, jij had een bureaustoel?
1: Dan had ik dat sowieso nooit gedaan.
0: Had je dit geen noviteitje gevonden waarvan jij zegt, dat vind ik handig, Lex?
1: Nee, lieve schat, nee. Dat had ik echt niet gedaan. Nee. Kom op, nee.
0: Je zou vallen in de categorie beetje irritant.
1: Ja.
0: Veel belangrijker nog, Helma, is natuurlijk de vraag. Komt dit bericht uit de krant of rechtstreeks uit Fabeltjesland? Is het echt of heb ik het verzonnen?
1: Lieve schat, dit is echt uit Fabeltjeskrant.
0: Dit heb ik verzonnen, zeg jij?
1: Ja, tuurlijk.
0: Dan heb ik aan jou geen klant als ik dit verzonnen heb.
1: Oh, is dat dan Fabeltjesland?
0: Dan moet ik die broodstoel ergens anders wegzetten als ik dat ga fabriceren. Maar ik heb het inderdaad zelf verzonnen. Dat is goed. En dat op een woensdagavond in weer. Nou, schitterend. De Radio 10 sokken, Helma, komen jouw kant op. Gefeliciteerd.
1: Oh, geweldig, jongen. Hartstikke mooi.
0: Trek ze lekker aan de voetjes. En ik wens jou nog een heerlijke avond.
1: Hey, fijne avond. Groetjes van mijn Harry.
0: Hey, jouw Harry is er ook bij. Gezellig. De groetjes van Harry terug. Dag, Helma.
1: Hoi.

0: En dat kan zeker de komende drie uur met het beste, mooiste en leukste uit de top 4000. En daarom
1: de top 4000 Tombola.
0: Gaat hij weer draaien, die enorme bingo molen met daarin alle 4000 nummertjes uit de top 4000. Eén nummertje rolt eruit, die draaien we als opmars naar dat enorme feest straks met Edwin Ouwehand. Alvast heel veel plezier daarbij. In welk balletje rolt er dan uit vanavond? Oh, dat is balletje
2: 936.
0: En die staat voor Lenny Kravitz. Are you gonna go my way?

0: alleen van Odido. Klik en klaar internet voor thuis installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
6: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
10: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden drie koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts €1000? Of pakken ze die hoofdprijs van €100.000? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
11: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
12: Tuinhout voordeurmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
13: Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
17: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften, zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
18: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Hoi van Ethos.
20: Nu, later en altijd.
21: Ga je bijna met pensioen?
22: Ja.
21: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
22: Nee.
21: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
23: Gezellig, we gaan er weer voor. Het lekkerste en het leukste uit de top 4000. Je hoort het zo meteen. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 9 uur.
24: Demonstranten zijn de A59 bij Den Bosch opgelopen en blokkeren de snelweg, meldt Rijkswaterstaat. Het gaat om een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Ze staan er met spandoeken en fakkels. De gemeente Den Bosch wil 50 minderjarige asielzoekers opvangen op een bedrijventerrein naast de snelweg. Op Schiphol is vanavond de eerste evacuatievlucht vanuit Kaapverdië geland. Aan boord was in ieder geval een Duitse vrouw die bevriend was met iemand die op het virusschip overleed. Ze wordt nu onder politiebegeleiding naar Duitsland gebracht. Aan boord van het vliegtuig waren ook mensen in witte pakken. Een Spaanse activist die in hongerstaking is in een Israëlische cel drinkt nu ook niet meer. Dat hou je normaal gesproken maar een week vol. De man zat op een schip dat hulp wilde brengen naar Gaza. Hij werd bij Creta opgepakt. En volgens een vrouw is hij ook gemarteld door Israël. En het komt niet vaak voor dat president Trump iets aardigs zegt over iemand uit de media. Maar voor de oprichter van CNN, Ted Turner, maakt hij een uitzondering. Turner was een van de grootste aller tijden, zei Trump over de overleden mediamagnaat. Opmerkelijk, want meestal maakt hij alles dat CNN is uit voor rotte vis. Dan het Radio 10 Weer van Weer Online. Vanavond in het midden en westen kans op wat lichte regen. Morgen zon en wolken met in de loop van de dag kans op enkele buien. Het wordt dan met 14 tot 16 graden iets zachter dan vandaag.
0: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
19: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Als je waarschijnlijk wel weet. Maar dit jaar staat de originele bezetting toch weer samen op het podium. Aangevuld met Siep van der Ploeg als zanger. Ja, we kennen hem natuurlijk van de kast. Maar hij neemt dus de zang op zich. En uiteraard met respect voor het originele materiaal. Maar ook met een eigen interpretatie. Zo werd namelijk eerder al gecommuniceerd. Maar ja, het lijkt misschien een beetje een aparte combi. Maar als het werkt en het publiek vindt het leuk, waarom niet? Ja, toch? Goedenavond, welkom weer bij de Classics. Woensdag 6 mei op de kalender. En ik weet niet of je het al meegekregen had, maar het is vandaag dus No Diet Day. Ja, ik herhaal, het is vandaag No Diet Day.
1: Wat goed!
0: Dus als je vanavond een zak chips leeg eet op de bank, dat is geen zwakte. Nee. Dat is het feit dat je eraan meedoet. Hè? Het is een mooie internationale samenwerking. Zo moet je dat zien. Goed, wat kan ik je dan aanbieden de komende minuten? Nou ja, heeft niks met eten te maken, wel met muziek uiteraard. Je krijgt ze op een presenteerblaadje. En dan heb ik het over onder andere hits van Cheap Trick, Patty Austin in combinatie met James Ingram,

Are we human? Are we dancer? De Killers trouwens, maar ja, die zin die zorgde wel een beetje voor verwarring. Toen dit liedje succesvol werd, hadden mensen zoiets van, hè, waar gaat het nou over? Want veel mensen dachten van, dancer, dat slaat er nergens op. Maar bij deze even de toelichting van de groep. In het liedje gaat het om de vraag of mensen vrij denken, dus are we human? Of dat ze dat braaf doen, wat er van ze verwacht wordt, dus are we dancer? En je kunt het een beetje vergelijken hier met het gezegde dat we hebben naar iemands pijpen dansen. Zo bedoelen ze dat dus. Top 4000 Classics, nu met pure romantiek. Jawel, dat mag vanavond ook. Daar mag intiem gedanst bij worden. En ik krijg er gelijk al een beeld bij.

0: onmisbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss dameschuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
7: Tango?
6: Huh?
7: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
8: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
15: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
14: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
16: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
17: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
20: Joehoe!
19: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
21: Even overlaat.
22: Ik ben aan het streamen.
21: Oh, sorry.
22: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
23: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.

Ja, dit is er ook weer zo eentje. Voor je het weet ga je mee zitten zingen, maar je weet, dat mag hier bij Radio 10. The Tramps and Hold Back the Night. Ja, ondertussen had ik toch even zo'n momentje van... En dat komt eigenlijk, doordat ik net zag... Dat vandaag precies 22 jaar geleden is... dat de allerlaatste aflevering van Friends werd uitgezonden. En ik las vandaag toevallig ook... dat verschillende persoonlijke bezittingen van Matthew Perry... zullen worden geveild. Onder meer scripts en foto's uit de serie Friends worden aangeboden. Hij speelde natuurlijk de rol van Chandler Bing. Ja, en op zich een triest bericht natuurlijk, want veel te jong overleden. Maar de opbrengst gaat naar de Matthew Perry Foundation... die zich inzet om het stigma rond verslaving te doorbreken. Dus dat is dan weer het mooie daarvan. Maar goed, qua Friends laten we er toch even een momentje van maken... in, ja, zeg maar een beleving. Even het muziekje erbij... En ik zeg, how are you doing?

Radio 10, Rihanna. Ja, zij was eergisteren weer een van de blikvangers op het Met Gala in New York. En mocht je niet weten wat het is, je moet dat zeg maar zien als het meest exclusieve modefeest ter wereld. Een soort carnaval voor supersterren met veel te dure kleding en heel weinig bewegingsvrijheid. Je komt alleen binnen als je bent uitgenodigd door, je kent er wel, Anna Wintour, die folk hoofdredacteur. Zelfs rijk en beroemd zijn is daar soms nog niet genoeg. En er gelden hele strenge regels. Geen telefoon, geen selfies, geen social media. Alleen, ieder jaar gebeurt exact hetzelfde. Sterren verdwijnen stiekem met elkaar naar het toilet om daar toch selfies te gaan maken. Ja, het is bizar voor woorden eigenlijk. Nou ja, zo'n foto was vandaag in het nieuws met een aantal celebs. Alleen, Rihanna was daarbij aanwezig, maar dat fotomoment heeft ze gemist, denk ik. Want ze had een beetje een verkeerde timing. Dat zal het zijn geweest.

Radio 10 op een woensdagavond met de top 4000 classics. Hebben een suggestie? Laat vooral van je horen via de Radio 10-app. Denk Martin ook. Hij vroeg om deze van Nelly Furtado.

0: 19 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van 19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Dag liefie, mama houdt van jou.
3: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
2: Ja, lekker.
4: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Je voelt je thuis, maar je touwen echt bedstreekt.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
9: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
12: Oh yeah.
11: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
16: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
17: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
18: Nee.
17: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
18: Lekker bezig.
17: Milner.
19: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
22: Oh. Wat betekent dat voor mij?
21: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
22: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
21: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
22: En moet ik verder nog ergens op letten?
21: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
23: Radio 1.
0: 4000 classics. Onder andere muziek van Michael Bublé en Eric Carmen staat ook klaar. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 10 uur.
1: Op Schiphol hebben hulpdiensten twee opvarenden opgehaald die aan boord waren van het vierenschip bij Kaapverdië. In de eerste evacuatievlucht zat vermoedelijk een besmet Nederlands bemanningslid en dat is naar een ziekenhuis in Leiden overgebracht. Een Duitse vrouw wordt met een busje naar Düsseldorf gereden. De andere evacuatievlucht van Kaapverdië naar Nederland had een technisch probleem en is daarom geland op Gran Canaria. Met een ander toestel gaat de vlucht naar Amsterdam verder. Als het goed is, vervoert dat vliegtuig één opvarende van het cruiseschip Hondius. En dat zou een Brits bemanningslid zijn. In Den Bosch is geprotesteerd tegen de komst van een asielopvang. Een groep van zo'n 100 demonstranten liep met rode fakkels en spandoeken de A59 op en blokkeerde de weg. Het leverde problemen op voor het verkeer, want de demonstranten stonden ook op een afrit. De actie is intussen afgelopen. En Nederlandse universiteiten waarschuwen hun studenten voor mailtjes die misschien van criminelen zijn. De criminelen zouden hun gegevens hebben na een wereldwijde dataroof bij een bedrijf in schoolsoftware. Daarbij zijn zeker 7 Nederlandse universiteiten getroffen, waaronder die in Amsterdam, Rotterdam en Tilburg. Dan het Radio 10 Weer van Weer Online. In het westen en midden kan wat lichte regen vallen. Later klaart het op en koelt het af naar 8 tot 3 graden. Morgen begint zonnig, later zijn er meer wolken met kans op enkele buien. Bij weinig wind wordt het dan 14 tot 16 graden.
12: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de Hak Burrito Schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
23: Zaterdag, de Staatsloterijshow. In een bloedstollende strijd worden 3 koppels fysiek en tactisch uitgedaagd om de finale te kunnen bereiken. Gaan ze naar huis met slechts 1000 euro? Of pakken ze die hoofdprijs van 100.000 euro? De Staatsloterijshow. Zaterdag om 8 uur op 6.
24: Ontdek die heerlijk warme avondzongenieter. En die wie gaat er mee het water op sportieveling? Ontdek je ware zelf en boek tijdens de vakantievoordeeldagen je zomervakantie bij Centerparks. Voor 4 personen en 3 nachten vanaf €479. Je hebt nog maar 5 dagen, dus boek nu op centerparks.nl.
25: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
26: Het zijn nu de dierentuinweken bij vakantieveilingen. Met nu volop avontuur tussen de dieren. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
27: Bij Easy Paris XL snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris XL. Shop in de winkel of op easyparisxl.nl.
28: Laat het hier zijn.

0: is de manier waarop hij het overbrengt, hè? Birds flying high, sun in the sky.
1: Top 4000.
0: Classics. En dan denk je al snel, hè, lekker zeg.

0: Radio 10, Elton John. Ja, hij is weliswaar gestopt met toeren, maar in de studio staat hij gewoon weer aan. Hij is gestart aan een nieuw project. Nou ja, eigenlijk gaat het gewoon om een nieuw album, maar hier komt de nuance. Het wordt geen standaard vervolg. Nee, hij wil juist iets maken dat frisser en actueler klinkt.
1: Wat goed!
0: Nou ja, we horen het wel. Ik zeg, kom maar door hoor, Elton. Top 4000 Classics, nu met Kim Wilde.

0: Zavars Live. Alle info op radio10.nl.
1: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
2: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
3: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
8: Greets. Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
11: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damespoeties 3 paar voor maar 1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
16: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hak burrito schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
19: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
18: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.

Kitten. Met ook een klein beetje OMD. Ja, dat verwacht je dus niet, maar het is echt zo. Whole Again werd geschreven door Andy McCluskey en Stuart Kershaw van de groep OMD. Wat zeg je me daar? Ja, het is echt waar. Er waren ook nog wel twee andere producers bij betrokken voor de volledigheid. Maar zij maakten dus gezamenlijk dat nummer. Heeft een tijdje op de plank gelegen. Maar uiteindelijk belandde het bij Atomic Kitten. En die scoorde er een grote hit mee. In de top 4000 van afgelopen december was hij goed voor nummer 3260. De classics, zometeen met Boyzone, No Matter What. En nu de Doobies.

Radio 10 Boyzone. No Matter What. Oorspronkelijk afkomstig uit een musical, hè, dat liedje. Serieus waar, is namelijk geschreven door Andrew Lloyd Webber. Die van The Phantom of the Opera. En hij deed het in dit geval voor de musical Whistle Down the Winds. En de tekst, die is van Jim Steinman. Dat is de man achter grote dramatische hits van Meatloaf. Dus eigenlijk hebben we hier een beetje naar een soort mini-musical zitten luisteren. Verstopt in een boyband. En nou hoort je denken, hoe zit dat dan? Hoe kwam dat nou tot stand? Nou ja, Boyzone nam het op in samenwerking met Andrew Lloyd Webber. Want hij wilde dat nummer wat promoten buiten de musical om. En

0: eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
3: Greets. Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
4: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
3: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
4: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
3: Stap je ook in?
2: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
7: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1+1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mo.

0: maak stack zilver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf 990 euro. Swiss Sands.
6: Radio Team Presents.

0: live.nl.
1: Nog een keer!
2: Papa, sneller!
0: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
4: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
5: Leuk dat je er nog bij bent bij de Top 4000 Classics. Dat belonen we zo dadelijk met een klapper van Toto. Stop loving you. Nu eerst het Radio 10 nieuws van 11 uur.
6: In het Noord-Hollandse Loosdrecht hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de komst van een nieuwe noodopvang. Met een symbolische rouwstoet en een grafkist trokken ze naar het gemeentehuis, omdat ze vinden dat het besluit ondemocratisch is genomen. Tijdens de tocht werden rookfakkels afgestoken. De A59 bij Den Bosch is weer helemaal open. Zo'n 150 demonstranten hadden daar de weg geblokkeerd omdat ze boos zijn over een opvanglocatie voor jonge asielzoekers in het nabijgelegen Engelen. Het verkeer richting Waalwijk kan er weer door. De andere rijrichting naar Den Bosch blijft nog wel even dicht. Daar zijn wegwerkzaamheden. De ongeveer 150 overgebleven passagiers van het vierenschip Hondius kunnen maandag van boord op Tenerife. Volgens een Spaanse krant komen ze zaterdag aan, maar moeten de opvarenden nog 2 dagen op het schip wachten. Alle zieken zijn intussen al van boord en de overgebleven passagiers hebben op dit moment geen klachten. En president Trump zegt dat de Amerikanen de afgelopen 24 uur heel goede gesprekken hebben gevoerd met Iran. De kans is groot dat er snel een deal komt tussen beide landen, zegt Trump tegen verslaggevers. Het is niet duidelijk wie er precies met elkaar hebben gesproken. Pakistan was opnieuw de bemiddelaar. Het Radio 10 weer door Weer Online. In het westen en midden kans op lichte regen. Later dan klaart het op en koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen dan begint de dag zonnig, later wolken en kans op een enkele bui. Het wordt zo'n 15 graden.
7: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
8: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
7: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?

lekker zingen, hè, die Ariana Grande. En zij zit, zoals ze dat zelf zegt, in een nieuw hoofdstuk. Ik weet niet of je dat ook wel eens op je werk doet. Dat je je collega's even bij elkaar roept en je zegt van... jongens, wil je even mededelen? Ik zit in een nieuw hoofdstuk. Nee, maar in haar geval betekent dat een nieuw album... dat deze zomer gaat verschijnen in juli. En dat album staat voor groei en herstel. En ze noemt dat een soort bloem die door het asfalt heen groeit. Ja, je moet het maar bedenken. Verder heeft ze ook een tour aangekondigd die in juni start. Dat wordt de Eternal Sunshine Tour. Dat wordt haar eerste tour in jaren, maar opvallend... ze heeft er wel gelijk bij gezegd, ze heeft daarop gehint... dat het mogelijk wel eens haar laatste grote tour kan zijn. Voorlopig. Nou ja, we gaan het merken. Het kan ook een slimme marketingtruc zijn. Maar het wordt allemaal gecommuniceerd met de woorden... het zou kunnen. Nou, laat ik dan vooral zekerheidjes aan je meegeven... op deze woensdagavond. Als het gaat om de muziek in de komende 20 minuten. Want straks heb ik onder andere muziek van Alanna Miles... Gloria Estefan. Zo dadelijk Al de Liefste met Paul de Leeuw. Lekker. En nu eerst één van de in totaal 6 noteringen... die In Excess had in de afgelopen editie van de Top 4000. Ja, we gaan voor de nummer 711. Van afgelopen december. En dan kan ik me goed voorstellen dat je denkt... van ja, ik heb geen idee. Maar daarvoor zit ik hier. Ik ga het jullie vertellen. Die 711 was...

0: une belle histoire.
1: Ja, origineel, zoals je misschien wel weet, van Michel Fugain, hè, uit de 70s, 72 volgens mij. Echte klassieker. En het verhaal is eigenlijk net een film. Twee mensen die elkaar toevallig ontmoeten tijdens een reis. Een korte, intense romans volgt. En daarna gaan ze ieder weer hun eigen kant op. Een soort vakantieliefde, maar dan met een soundtrack. In 2007 in deze vorm ontstaan, hè, door Al de Liefste samen met Paul de Leeuw. Frans en Nederlands door elkaar. En dat werkte verrassend goed. Die Franse stukken die zijn bewust gebleven, omdat juist dat het nummer zijn charme geeft. Plus, je voelt meteen waar het over gaat. Top 4000 Classics, zometeen met Alana Miles. En nu, Gloria Estefan. Die gaat...

novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. novamora.nl.

Roxette Dangerous, dat is er eigenlijk eentje die een beetje in de schaduw staat van hun andere successen. Maar stiekem werd dit ook nog wel een redelijke hit. Het komt uit 89 van het album Look Sharp. Dat is het album waar Roxette internationaal mee doorbrak. Hè. En ja, dat Dangerous, gevaarlijke in de titel, dat gaat natuurlijk niet over sirenes en helikopters en politieauto's, maar over iemand die zo aantrekkelijk is dat je eigenlijk al weet, dit gaat fout aflopen. Top 4000 Classics. Ja, net had ik het al even over de nummer 20 van de lijst van afgelopen december. Maar ja, de naam van de artiest had ik nog niet genoemd. Laat staan, het liedje zelf. Ga ik ook nu niet doen, want je kunt hem zelf invullen. Het begint namelijk hiermee.

Ja, van die nummers die zijn tijdloos, hè. En dit is er ook zo eentje. Harvest for the World, origineel van de Isley Brothers, komt uit 76. Het is eigenlijk een oproep voor een betere, eerlijkere wereld. Best een serieuze boodschap. Maar zo soepel gebracht dat je hem bijna zingend meeneemt. En dat hoor je ook wel terug in de covers. Bekendste is natuurlijk die van The Christians. Ook een lekker hoor, een lekkere uitvoering uit 88. Die er een grote hit mee scoorde in Europa. En ook The Power Station. Je weet wel, met onder andere toen Robert Palmer en leden van Duran Duran. Zij namen dat nummer ook op. Was net iets eerder, was in 85. Maar die hoor je bijna nooit en dat werd ook niet zo'n grote hit. Maar nog even terug naar het origineel. Alleen die versie haalde de top 4000 afgelopen jaar. Goed, ondertussen zijn we alweer bijna er doorheen met de classics. Dus ik zwaai zo dadelijk af. Morgenavond om 9 uur zijn ze er weer. Dan met Jan-Paul Grotentraast. Wat mij betreft graag tot de volgende.

0: van 12 uur.
1: De toestand van de cruiseschippassagier die gisteravond vanuit Schiphol naar een ziekenhuis in Düsseldorf is gebracht, is stabiel. Er zijn geen symptomen van infectie. Het gaat vermoedelijk om een familielid van een passagier die eerder overleed. Naast deze patiënt is er nog een evacuee naar het ziekenhuis in Leiden gebracht. In het Utrechtse IJsselstein komen vooral gezinnen te wonen in de nieuwe noodopvang. Dat meldt de gemeente. In IJsselstein was het onrustig en waren de vernielingen uit protest tegen de komst van 150 asielzoekers. De bouw van de opvang bij het sportpark is vertraagd, zodat de sportclub het seizoen kan afmaken. Israël heeft weer een luchtaanval uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut, ondanks dat er al weken een soort wapenstilstand is. Het doel was een commandant van Hezbollah die volgens premier Netanyahu achter de aanvallen op Israëlische burgers en militairen zat. Of die nu dood is, valt niet te controleren. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde in de uitwedstrijd tegen Bayern München 1-1 gelijk en dat was genoeg. De Duitse gelijkmaker viel pas diep in blessuretijd. Aan het einde van de maand eerste finale in Budapest tegen Arsenal. Het radioteam weer door Weer Online. Het klaart op en het koelt af naar 3 tot 8 graden. De dag begint zonnig, later zijn er wolken en is er kans op een enkele bui. Het wordt overdag zo'n 15 graden.

De minister van Buitenlandse Zaken overlegt met Spanje en de Wereldgezondheidsorganisatie over de terugkeer van de opvarenden van de Hondius. Aan boord van het cruiseschip zijn nog 10 Nederlanders. Het schip is momenteel nog enkele dagen onderweg naar de Canarische eilanden. In Heerenveen en andere gebieden rond de Friese natuur moeten ongeveer 40 telers binnen een jaar stoppen met chemische bestrijdingsmiddelen. De provincie dreigt met boetes als de boeren niet kunnen bewijzen dat die middelen onschadelijk zijn. De waarschuwing komt naar controles door de Omgevingsdienst. De Franse president Macron wil dat de blokkades in de straat van Hormuz direct stoppen. Hij belde hierover met zijn Iraanse ambtgenoot en wilde het ook met president Trump bespreken. Volgens Macron is Europa bereid om te bemiddelen bij nieuwe onderhandelingen over het Iraanse atoomprogramma. Dat gebeurde 10 jaar geleden ook al. En het programma Boos van Tim Hofman heeft een journalistieke prijs gewonnen voor het onderzoek naar christenen voor Israël en hun bijdrage aan de bezetting op de westelijke Jordaanoever. De prijs werd uitgereikt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Ook het Parool kreeg daar een prijs voor de verslaggeving over de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Het radioteam weer door Weer Online. Er zijn opklaringen en er staat weinig wind. De dag begint zonnig, later wolken en enkele buien. Het wordt zo'n 15 graden.

Argentinië gaat knaagdieren vangen en testen om de bron van het hantavirus op het cruiseschip Honduras te vinden. Het virus verspreidt zich meestal via de ontlasting van deze dieren.